0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. De man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heer Hugo Waard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heer Hugo Waard raakten daarbij gewond. Zij zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het incident. Nederland speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek voor het WK. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd, dan tegen Oezbekistan. Het weer in het westen regen en de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met kans op hagel en onweer en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden de landen samen met de VS in een verklaring. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. En daar is een meerderheid voor. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Transformers-acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor een vechtpartij afgelopen februari. Hij duwde onder meer een man op de grond en sloeg een ander in het gezicht. Hij zou daarbij homofobe beledigingen hebben geuit. LaBeouf bekende schuld aan 3 gevallen van lichte mishandeling en krijgt een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien. Het is een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien met soms hagel en onweer. Tussendoor wel af en toe zon. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. Bert op 5. Bert.

Flowers in the rain. Wacht even, dat kan helemaal niet. Want het is donker, dus die bloemen zie ik niet. En de regen is er helemaal niet. Ja, dat is even schrikken. Opeens een sprekende stem tijdens de non-stop muzieknacht van NPO Radio 5. Maar het is echt zo. We gaan iets bijzonders doen. Van harte welkom. Dit is mijn top 5! En dit voelt helemaal raar. Dit zijn we gewend van 4 uur 's middags. Maar nu we toch bij Alpe d'Huez zijn, het evenement in Frankrijk dat voor het 20ste jaar gehouden wordt, hebben we gezegd, dan kunnen we net zo goed een extra editie van Bert op 5 maken tussen 4 en 6. Maar dan in de ochtend. En dat doen we dus vandaag om live bij de start aanwezig te kunnen zijn. Zometeen om 4:30. We zijn lopend onderweg naar de start. We hebben net op afstand kunnen parkeren. Dus een klein stukje wandelen. Met wandelaars die we hebben geleiden vandaag. Ik sprak net al 2 fietsers. Eentje is er voor de 17e keer bij vandaag. Ik vroeg hem, wat ga je doen? Hoe vaak ga je naar boven? Dat weet ik niet. Dank van de vorm van de dag af. Dat varieert tussen de 1 en de 6 keer. Kijk, dat zijn de goede antwoorden. De verhalen, maar vooral ook heel veel muziek tussen nu en 6 uur in deze speciale aflevering Bert op 5. Blijf er lekker bij.

0: Save a Prayer van Duran Duran. Uit 1985. Jimmy James en de Vagabonds hadden we Now is the Time uit 76. En de nieuwste van Celine Dion heette Danson in de Nacht. Op NPO Radio 5, die normaal gesproken non-stop is. Maar het is een bijzondere nacht, want vandaag bestaat het evenement Alpe d'Huez 20 jaar. 20 jaar geleden begon als een klein evenement. Inmiddels 246 miljoen euro ingezameld in 20 jaar tijd. En vandaag gaat er heel veel bij komen. Er staan hier ongelooflijk veel mensen om me heen. Heel veel fietsers in lange rijen te wachten op de officiële start. Zometeen om 4:30, nog 13 minuten. En dan mag de eerste groep gaan vertrekken. En lopers zijn er ook, wandelaars. Onze collega's die we gisteren even nog in de uitzending hadden. Laurie en Mike, die we een lift hadden aangeboden. Ben je een beetje aangenaam beneden gekomen?
1: Nou, het was hartstikke mooi naar beneden. Want elke bocht die we doorgingen stond een zee vol kaarsen. Dat was een prachtige verrassing. Dus ja, was heel bijzonder.
0: En voor ons fietste één dame in de afdaling helemaal in het donker. Dus daar zijn we achter blijven rijden met groot licht aan. Zodat zij keurig bijgelicht is tot ze via bocht 21 uiteindelijk ook hier in het dorp Bourdazon is aangekomen. Mark, jij loopt voor je moeder, heb je verteld. 10 maanden geleden is zij overleden. Hoe is ze bij je nu?
2: Nou, sowieso in gedachten. En ik voel hier de aanwezigheid. Maar ik heb ook een gouden ketting van hem meegenomen, mijn klavertje. En ik heb van een andere collega van ons, van Liene, nog een roodborstspeldje gekregen. Omdat mijn moeder ooit gezegd heeft, als ik terugkom, dan ben ik een roodborstje. En daar kun je me aan herkennen. Dus fysiek gaat ze op twee manieren mee vandaag.
0: Het zou mooi zijn als er ergens een roodborstje vliegt vandaag.
2: Ik hoop het, ik hoop het. Dat zou het allermooiste zijn. Dan kan mijn dag niet meer stuk.
0: Nog 12 minuten wachten, dan is het zover. Dan gaat er gestart worden. Ik wens jullie en alle andere deelnemers in jullie een ongelooflijk mooie en betekenisvolle dag toe. En we zien elkaar aan het eind van de dag wel weer. Heel veel succes en plezier.
1: Ja, gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
2: Dankjewel. Jullie ook succes.
0: Ja, dankjewel. Met eerst nog muziek natuurlijk, want het is niet voor niks de muzieknacht van NPO Radio 5. We hebben er eentje gepakt uit 1972. Dit is Chicory Tip en Son of My Father. Live vanuit Bourg d'Oisans aan de voet van de Alpe d'Huez.

0: Jim Pitney, Only Love Can Break a Heart uit 1962. En Cherry Tip dus daarvoor. We staan op het startplein. En ze hebben gezegd, we gaan gewoon beginnen. Want iedereen is er. Waarom zullen we nog wachten? De beide burgemeesters hebben hier gesproken. Van het dorp boven en het dorp beneden.
1: Kom.
0: En nu gaat nog even de burgemeester spreken die van de gezamenlijke drie gemeenten is. Ja, dat hoort zo in Frankrijk. Ze mogen allemaal even wat zeggen. Dus net als bij de Tour de France komen ook altijd heel veel verschillende mensen op het podium die even iets mogen zeggen en even iets mogen doen. Ze houden dat vrij kort. Het wordt daarna vertaald. En de procedure is dat er dan afgeteld wordt. En de 6 is daar natuurlijk heel erg belangrijk bij, want het is Alpe d'Huez. Af en toe is het van 1 naar 6. Soms gaan ze van 6 terug naar 1. En bij 0 gaan ze fietsen en lopen. Dat gaan we zo meemaken. Maar we wachten even het moment af. De voorzitter van Stichting Alpe d'Huez, Erik Jutstra. En de mensen van het startplein die het hier aan elkaar praten staan naast elkaar op het podium te wachten. Houden de microfoon in de aanslag om zometeen te gaan aftellen. En dat doet iedereen dan mee. Dat is een indrukwekkend moment. Het is midden in de nacht. En er zijn allemaal mensen hier die allemaal meedoen.
1: En dan hier.
0: Het gaat gebeuren.
1: Erik Jutstra is vrijwilliger in de rol van voorzitter. En die gaat ook nog even het woord tot jullie richten. En dan gaan we daarna met z'n allen aftellen.
2: Dankjewel, Robin. Mag ik eerst nog een heel hard applaus voor deze drie burgemeesters. Merci beaucoup. Zijn jullie er klaar voor? Ik hoor niet veel. Zijn jullie er klaar voor? Geweldig. Beste mensen, nog een paar minuten en jullie mogen starten. Hier hebben jullie voor getraind. Waarschijnlijk weken, maanden lang. Jullie hebben ontzettend veel geld opgehaald, dat gaan we vanavond horen. Maar nu eerst een sportieve dag. Ik wil toch zeggen, denk om je veiligheid met afdalen. Ook als je klimt, wandelaars, blijf rechts lopen, hoog, maximaal 2 aan 2, zodat fietsers in kunnen halen. Er zijn tegenliggers op de berg, dus alsjeblieft, wees voorzichtig. We gaan zo meteen aftellen. En dan starten we in groepen. Eerst de fietsers, dan de hardlopers en dan de wandelaars. Ik wens jullie namens alle vrijwilligers van Alpe d'Huez een fantastisch mooie sportieve dag met heel veel indrukken. En dan zien we elkaar vanavond bij bekendmaking van het eindbedrag. Applaus voor jullie zelf. Oké. Nou, Erik, daar gaan we dan. We gaan eens even kijken of het al mag, nog niet. We wachten nog heel even.
0: Oh, dat is spannend aan de radio, dat het nog niet mag. En dat we nog even moeten wachten tot ze zover zijn. Ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren, maar ja, we zijn er nou live bij. Dus we gaan
1: Oké. Nou mensen, we gaan aftellen. Erik en ik en jullie allemaal erbij. En Français, we beginnen bij...
2: We beginnen bij 6.
1: Daar gaat hij.
2: 6.
1: 5.
2: 4.
1: 3.
0: Ho. Oh, dit is
1: leuk.
0: We
1: worden gecorrigeerd.
0: 20 jaar op de 6 en een valse start. Heb ik nog nooit eerder meegemaakt hier.
1: Nee.
0: Er moeten motoren gestart worden volgens mij. Voordat er echt afgetrapt kan worden. Dit is bijzonder mee. Ik ben blij dat ik zo vroeg ben opgestaan. Dan maak je dat in elk geval mee ook. Ja. Wat zeggen ze nou? 2 minuten? Nou, laten we even kijken of we nog een plaatje bij de hand hebben. Is dat een idee? Ja, laten we dat maar eventjes doen. Even iets Den Harper erbij. Relight My Fire. Een klein feestje bouwen op de vroege ochtend.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat het!
1: Okay, succes! Heel veel succes!
2: Help du 6 2026 is begonnen. Er moest gewacht worden op het exacte tijdstip van 5:30. Toen mochten de eerste fietsers starten. En die rijden nu onder de rode startboog van het KWF door. Eerst een paar honderd meter in de richting van de berg. Daar is een rotonde, daar slaan ze links af. Dan gaan ze een stukje rijden. Dan slaan ze weer een beetje naar links via een bocht. En dan begint de beklimming. Die eerste vijf bochten die hartstikke zwaar zijn. Waar we verderop deze ochtend ook nog zullen staan om de renners, de hardlopers en de wandelaars te volgen en verslag te doen. Blijf luisteren, blijf het volgen. Muziek nu op NPO Radio 5.

0: Muziek krijgt zoveel betekenis ook, hè? Zo vroeg op de ochtend. Against the Wind. Het vrijwel windstil hier op dit moment. Hartstikke goede weersomstandigheden voor de start van Alpe d'Huez 2026. Bob Seger en Silver Bullet Band. Step Inside Love past hier ongelooflijk. Het is een en al liefde dat hier vloeit. Van Cedar Black en daarvoor de kapitein deel 2... waarin Acta de Munnik ruzie maakte over cd's. Dat past ook helemaal niet bij Alpe d'Huez. De saamhorigheid hier is enorm groot. Ik steek heel snel de weg over. Eventjes naar een aantal stilstaande fietsers. Oh, die gaan nu ook alweer rijden, zie ik. Eventjes horen, jongens. Hoe gaat hij?
1: Het gaat top.
0: Ja? Ja. Hoe voelen de benen?
1: Fris.
0: Fris?
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi voor de vroege ochtend.
1: Het wordt wat.
0: En wat zijn je plannen voor vandaag?
1: Zo droog mogelijk houden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, dus om een uur of 11 zeg jij, dit was het?
1: Nee, we gaan gewoon tot 6.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ongelooflijk, man. Top. En hoe laat denk je klaar te zijn vanmiddag?
1: Uur of 4.
0: Wow, hey. Heel veel succes. Maak er wat goeds van. Wat zijn de plannen hier aan deze kant? Even informeren.
2: Nogmaals?
0: Wat zijn de plannen voor vandaag voor jou?
2: 6 keer omhoog.
0: Hoe oud ben je?
2: 21.
0: Oh ja, dan snap ik dat. Dan begrijp ik dat. Iedereen 6 keer omhoog hier?
3: Ja, zeker.
4: Niet meer, niet minder. Ja.
2: 6 keer moet lukken.
0: Ja. 6 keer moet. En voor wie doen jullie dit?
2: Voor wie niet. Nee, onze ploeggenoot, die is zelf ziek geweest. Die is nu 22. Dat is nog vrij jong. En hij vroeg van, of 23. Hij vroeg, willen jullie meedoen? Dus nou ja. Dan zijn we hier inmiddels.
5: Dus, een gave uitdaging. Een hele gave uitdaging.
0: En doet hij zelf mee ook? Of
2: ja, kan zelf ook mee. Ja.
0: Fantastisch. Jongens, heel veel succes. Jullie mogen gaan starten. Zet hem op en maak er een waanzinnig mooie dag van. De stroomfietsers gaat door en door en door. Er zijn ruim 3000 fietsers die hier vanochtend starten. Het komt uit 2 straatjes tegelijk. Het is een soort zandloper die leegloopt. Het is een fantastisch gezicht met al die witte lampjes voor op de fietsen. De rode lampjes achter de fietsen. En als we straks naar de berg kijken, zien we ze langzaam maar zeker heel mooi allemaal naar boven gaan.

Liefde van later, Herman van Veen. In de muzieknacht van NPO Radio 5, wat heb ik nou? Mijn fiets hangen, kan ik me voorstellen dat je denkt. Opeens een stem in de nacht, zijn we niet gewend. Het is een bijzondere nacht, want zojuist om 16:30 is Alpe d'Huez 2026 officieel van start gegaan. De 20ste jaar van dit grote evenement, waar geld wordt ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kanker. We doen daar uitgebreid verslag van deze week op NPO Radio 5. En vanochtend met een extra Bert op 5 tussen 4 en 6 uur. De tweede editie is er vanmiddag tussen 4 en 6 uur. We draaien veel muziek. Inner Circle hoorde je ook. Rock With You en de Alessi Brothers waren met Oh Laurie. We krijgen zelfs al appjes binnen. Hoe mooi is dat? We zijn niet de enigen die wakker zijn. Ik zie dat Marja en Alfred ook al wakker zijn. Lieve Bert, lieve allemaal, we denken aan jullie kanjers. De warme groet krijgen we van Marja en Alfred en iedereen natuurlijk die nu wakker is. Als je al wakker bent, wees van harte welkom om te reageren in de NPO Luister-app. Want het is leuk om te weten wie er aan het luisteren zijn. En op welke manier je hopelijk ook wat meeleeft met Alpe d'Huez. En denkt aan het evenement en het meebeleeft op afstand. Ondertussen natuurlijk lekker veel muziek. Moet je maar horen hier op NPO Radio 5. Daar hebben we nog wel even tijd voor tot het NOS Journaal van 5 uur eraan komt. Een klein beetje voorzichtig dansen op de vroege ochtend. Daar is helemaal niks mis mee. It's Your Conscience, Denise Williams. Met dit lekkere liedje uit 1981. In de vroege ochtend in Bourg d'Oisans, waar het 13 graden is. En windstil.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. Officieel was er ook al een bestand, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven, en daarom werd een fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Afgesproken is nu volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien met soms hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. Bert op 5. Bert Kranenbarg.
3: Live vanuit Frankrijk.
0: KRO NCRV.

0: Shalalalali van de Small Faces in deze nachteditie van Bert op 5. Tussen 4 en 6 vanmiddag zijn we er en tussen 4 en 6 vanochtend zijn we er. Want de start is hier van Alpe d'Huez in Bourg-d'Oisans. Tussen 4:30 vanochtend, toen gingen de eerste mensen weg, en 5:30 vanochtend starten ze in het dorpscentrum. Daar staat een grote startboog. En vanaf 5:30 starten mensen op het startplein direct onderaan de berg. Niet meer midden in het dorp. Want er is hier een hoop muziek en een hoop gedoe en een hoop hijsa. Daar kan het dorp nog weer even verder slapen. De fietsers zijn, de grote meute is weg. Er komen nu af en toe nog weer fietsers die hier zelf starten. Wandelaars, de grote groep die stond te wachten, is ook keurig ingevoegd en vertrokken. En dan komen hier wandelaars die besloten hebben, weet je wat ik doe? Ik ga niet om 4:30 daar staan. Ik ga ietsje later, toch, Peet?
1: Ja, het is iets later, ja. Ja. En ik, ik kan wel vroeg beginnen, maar ik hoef maar één keer naar boven. Dus, en nou met de kinderwagen kan je beter een beetje achteraan lopen. Daar hebben de mensen minder last van. Ja.
0: Dit klinkt voor luisteraars heel bijzonder, dat je met een kinderwagen naar boven gaat lopen. Leg eens uit.
1: Ik heb een hulphond, en dat is een Engelse bulldog. En die zijn van NL, niet lopen. Dus ze moesten zo meenemen. Ja.
0: Ja. En wat doet ze voor jou dan?
1: Van de bovenkamer. Het zit niet heel erg goed. En als het met mij niet goed gaat, dat merkt zij. En dan ga ik ergens zitten of leggen. En dan lik ze me binnen een halve minuut, een minuut. Kan ik het tot rust. En dan kan ik weer verder.
0: Jeetje, maar dat je dan gaat lopen?
1: Ja, maar opgeven is geen optie. En ik loop voor nieuwe zieke mensen. Nou, ja. Voorheen was mijn vrouw ziek. Dat wist ik helemaal niet van het bestaan af. Toen hebben de andere mensen voor haar gelopen.
0: Nou, is moeilijk, hè?
1: Ja. En nou loop ik voor de nieuwe zieke mensen. Ja.
0: Ja. Fantastisch dat je dat doet. Je hebt gisteren ook al gelopen.
1: Ja. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik vandaag twee keer zou gaan. Eén keer fietsen en één keer lopen. Maar het fietsen is te zwaar. Ja. Ik heb een omgebouwde bakfiets en daar sta je op dan. Ja. En dan naar boven gaan is gewoon zwaar. Ja. Dus ik heb de fiets boven gebracht, gisteren met de auto. Ja. En eergisteren ook. Ja. Dus ik ga het lopen naar boven en fietsen naar beneden.
0: Wat een logistieke toestand allemaal, hè? Ongelooflijk. Maar ik zag vooral, want je kwam aanlopen, ik zag vooral je rechterknie. Die is goed ingepakt.
1: Ja, dat was oud zeer. 2011 met skiën. Je hebt twee kruisbanden en twee kniebanden. En er zijn er drie vanaf gescheurd. Maar de moeten we leren leven. We gaan maar gewoon weer door.
0: Maar geeft dat pijn onderweg?
1: Je voelt het wel, maar ja, het is we praten over 15, 16 jaar geleden. Dus dat komt goed.
0: Jongen, wat een nuchterheid allemaal. Wat fantastisch. Echt een Rotterdammer, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja. Feyenoord, Ballestand, Euromast.
0: Ik zou zeggen, ga lekker lopen. En ik kom je nog wel ergens tegen vandaag overdag. Heel veel sterkte.
1: Oké, dankjewel.
0: Succes, wat een prachtige actie van jou. Dankjewel. En een heel goede reis met z'n tweeën. Ach, wat bijzonder. Iedereen heeft zijn eigen verhaal hier. En het fijn is dat mensen hun verhaal ook graag willen vertellen. Peet heeft ook nog een bidon bij zich. Als mensen een foto van willen maken, bijzondere verschijning met de kinderwagen, met de hond erin, dan moeten ze er 1 euro in gooien. Dat is ook zijn manier om geld in te zamelen. Prachtig.

0: Jimmy L's gonna make you an offer you can't refuse. En Kim Wilde voor Four Letter Word. Er wordt heel erg opgeruimd al hier. Dan zou je zeggen, hallo, ze zijn net begonnen en er wordt de hele dag opnieuw gestart, toch? Want ze mogen tot 6 keer toe die berg op. Ja, dat gebeurt dus straks op het startplein. Ze gaan nu weg uit het centrum van het dorp. Dus er lopen hier allemaal mensen met hesjes. En dat zijn altijd de belangrijkste mensen, heb ik geleerd. Dat zijn de vrijwilligers die dit hele evenement draaiende houden. Jullie zijn allemaal folietjes aan het opvouwen.
1: Ja, het zijn warmhoutfolies. En die hebben de mensen allemaal gedragen om warm te blijven. En die doen ze dan weg. En wij kunnen ze overdag weer gebruiken voor de mensen die op de berg aan het fietsen zijn. Als ze ze nodig hebben om warm te blijven of af te koelen. Ja.
0: Want het ziet er wel een beetje dramatisch uit. Alsof er een soort rampoefening aan de gang is. Maar dat...
1: dat is het niet hoor. Nee, de meeste mensen zijn heel goed voorbereid. En daarom, maar we kunnen ze hergebruiken. Ja. Dus dat doen we graag.
0: Ja, heel verstandig. Hè? Lekker groen ook. Hartstikke goed. Hoe vroeg waren jullie hier vanmorgen?
2: 2:30 stonden we hier op het plein.
0: Sorry, 2:30?
2: 2:30.
0: Waarom zo vroeg? 4:30 was de start.
2: Ja, hier moest alles nog neergezet worden. De hekken en zo. En die waren in eerste instantie niet aanwezig. Dus toen zijn we eerst met pionnen en rood lint bezig geweest. Toen kwamen de dranghekken. En toen konden we echt alles barricaderen en in vakjes maken.
0: Ja. Laat me raden, die dranghekken dat die er niet waren, dat was een fout van de Fransen.
2: Ja.
0: Ja, zie je wel, daar gaan we niet hardop zeggen.
2: Daar gaan we vanuit.
0: Ja. Maar dat zijn ook geen vrijwilligers, hè? Die worden betaald. En dat zijn ambtenaren, die werken pas na 9:00.
2: Klopt.
0: Ja, ja die denken, dat gaan we natuurlijk niet doen zo vroeg. Maar ja, wat geweldig. En doe je dit al lang, dit vrijwilligerswerk hier?
2: Het is mijn eerste jaar.
0: En wat is je indruk?
2: Mega. Groot. Ja. Groot en imposant en indrukwekkend van alles. Ja.
0: En doe je zelf ook nog mee aan het evenement?
2: Ik heb gisteren gelopen. Op eigen gelegenheid. Mijn man en ik wilden met de zus meelopen. Zei het dat mijn man 12 november... nadat wij ons opgegeven hadden als vrijwilliger... en de accommodatie hadden geregeld... s'avonds een hartstilstand kreeg. Dus konden we op een gegeven moment, we hadden onze hoofden ergens anders. Ja, dus we konden ons niet meer inschrijven om zus te lopen. Ja. En dus hebben we het gisteren op eigen gelegenheid gedaan.
0: Hoe gaat het met je man?
2: Het is ons gelukt. Ja. Mijn man gaat goed mee. Ik heb hem zelf moeten reanimeren. En hij is er weer helemaal bovenop.
0: Ik zeg altijd, hè, in de uitzendingen van, als je hier met iemand praat, dan zit je binnen een minuut in een diep levensverhaal. Dat gebeurt nu gewoon weer. Ik bedoel, ik spreek je een seconde aan voor ik in de uitzending kom. Ja, dat is ook Alpe d'Huez.
2: Dat is ook Alpe d'Huez.
0: Ja. Wat fantastisch dat je dit vrijwilligerswerk doet. Wat mooi dat je gisteren gelopen hebt. Ik wens je een heel mooie dag toe. Dank en dat geldt natuurlijk ook voor jou. Hè. Heb jij ook nog gelopen of ben je echt alleen vrijwilliger?
1: Ik kom als vrijwilliger en uiteindelijk heb ik ook de zussenrit meegedaan gisteren. Ja. Dus echt diep respect voor de mensen die vandaag meer dan 1 keer naar boven gaan hoor en naar beneden. Want het is echt heel zwaar. Maar heel leuk.
0: En die volgen we vandaag van start tot finish hier op NPO Radio 5. Vanaf nu dus de start tot vanavond 8:15 als de finish dicht is en het geldbedrag bekendgemaakt is. Dat is opgehaald.

0: Alsof het gemaakt is voor Aldus 6. Prachtig nieuw liedje van Danny Vera samen met Marlon Pichel. Try Again. Ik moet een droeve plicht doen. Ik ga namelijk mijn collega Yvonne uitzwaaien. Yvonne van de redactie met wie ik hier vanochtend was om de start te verslaan op NPO Radio 5. En Yvonne heeft besloten, ja, we moeten toch de bus beneden laten staan. We mogen er niet mee naar boven. Ik heb een e-bike bij me waarmee ik straks wel langzaam maar zeker naar boven ga. Dus Yvonne heeft besloten, dan ga ik gewoon spontaan naar boven wandelen. En is vrienden en kennissen gaan aanschrijven. Heeft al meer dan €600 ingezameld in een paar uur tijd. En gaat het nu doen? Wat een verhaal is dat nou weer?
1: Ja, ik vind het best wel spannend eigenlijk. Ja. Maar ik dacht, ik wil heel graag een keer die start meemaken. Ik ben wel een keer naar boven gefietst. Maar toen ben ik ergens om 9:30 of zo gestart. En dat is toch een heel andere beleving. En net met al die kaarsjes die ze neer hadden gezet in hartvorm. Wat hebben we gezien? Een anker. Nou, dat was al bijzonder om naar beneden te rijden. En nu dat lopen, ja, ik ga het zien. Ja.
0: Ik ga aftellen van 6 naar 1 en dan ga ik je in de steek laten. We lopen naar de start. Het ziet er heel mooi uit nu. Er gaat nu eerst een mobiele wc over de start. En nu ga jij lopen.
1: Ik zie je boven, Bert.
0: Volg die wc.
1: Ik zie je zo op de fiets.
0: Ik kom jou tegen, ik kom jou ergens. Kom ik langs jouw fiets.
1: Je mag mij wel duwen.
0: Oh, dat is fijn om te weten dat ik jou wel nog doe. Daar gaat ze, Yvonne van de redactie. Ik zwaai je uit. Heel veel plezier onderweg. Een goede reis. En maak er een prachtige wandeling van. Naar boven, maar wel op tijd binnen zijn, want vanmiddag hebben we weer een Bert op 5 uitzending.

Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You. Wayne Fontana en de Mindbenders met The Game of Love. En Robbie door Peter Koelewijn in de vroege ochtend op NPO Radio 5. Waar ik zojuist dus ook iemand van de redactie heb zien vertrekken op de officiële start van Alpe d'Huez 2026. Ik blijf voorlopig even in mijn eentje achter. Ga op weg naar de plek waar de rest van de dag gestart wordt. Dat is ietsje dichter richting de berg. Maar je bent nooit alleen als je luisteraars hebt en een NPO-luisterapp. Ik lees bijvoorbeeld dat Ronald schrijft: goedemorgen Bert, iedereen heel veel succes vandaag. Zal de hele dag luisteren, groetjes Ronald. Anna schrijft: goedemorgen Bert, leef mee met Alpe d'Huez. Heb zelf borstkanker gehad. Prachtig dat jullie dit doen, zegt Jannie. Ik luister naar jullie en volg mijn neef, die fietst voor zijn vrouw. De dochter van mijn zus, die strijdt tegen kanker. Ook ik heb mijn man verloren aan kanker. En een uitgebreide app hier van Cora. Goedemorgen Bert, ik werd wakker van gepraat op mijn geliefde zender. Precies op tijd voor de start van 4:30. Ik wens alle deelnemers een succesvolle dag. Verbondenheid met elkaar. En ik hoop dat zij ieder voor zich eruit halen waarop ze gehoopt hebben. Maar vooral later ook kunnen terugkijken op een waardevolle ervaring. En ook jij, zegt ze tegen mij, veel sterkte en succes vandaag. Groetjes van Cora. Wat lief allemaal. Go Bert, zegt Maurice. En Benny Mulder schrijft: goedemorgen allemaal, heel veel succes. Maak er een onvergetelijke en succesvolle dag van. Dan gaan we met z'n allen heel, heel hard proberen. Ik ga op mijn supersonische e-bike op weg naar de startplek voor de rest van de dag. Tot die tijd natuurlijk muziek. Want het is toch de muzieknacht van NPO Radio 5. Met de mooiste muziek van de hele wereld. Evergreen aan Evergreen, zo zijn wij.

0: durf het overdag nooit hardop te zeggen. Maar ik vind eigenlijk de uitvoering van The Guys and Dolls mooier dan het origineel van You're My World. En dat is ook omdat hij lekker bombastisch is. En ook omdat toen hij uitkwam, ik een vriendinnetje op school had waar ik stiekem verliefd op was, die een popfoto had waarin een poster stond van The Guys and Dolls. Ja, 's morgens vroeg kan je dat gewoon vertellen. Daarvoor Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, Billy Joe Royal, Down in the Boondocks en Earth, Wind and Fire begon dit blok met After the Love Has Gone. Het is toch bijna de muzieknacht met hier en daar af en toe iemand die vanuit het vroege Frankrijk toespreekt, waar we om 4:30 bij de officiële start waren van Alpe d'Huez 2026 in deze extra uitzending van Bert op 5. De grote meute is de berg op. Af en toe komt er nog iemand voorbij. Ik zie in de verte een eenzame fietser aankomen, kromgebogen over zijn stuur tegen de wind die er niet is. Hij trekt zijn jasje recht omdat hij ziet, hier staat de pers. Gaat hij goed? Ga je goed? Ga je goed?
1: Ik begin net.
0: Hij begint net. Oh, maar het ziet er heel soepel uit. Dus het gaat helemaal fantastisch aflopen vandaag. Ik blijf ze volgen ook straks bij Henry in Goeiedag Haendrikman. En de rest van de dag op NPO Radio 5. Laten we nu met z'n allen, met zoveel zullen we zijn op deze vroege ochtend, naar Melanie Ryan gaan. Mooi. En bless your heart for breaking mine.
2: Sure, I was crying in my bed.

0: Substitute van Cloud uit 1978. Henry Schut, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Bert. Ben ik hier bij Vroege Vogels?
0: Nog vroegere vogels. Ja, die vroege vogels beginnen pas om 7 uur op zondagochtend. Ja. Het was 4 uur. Ja, het was gewoon een extra Bert op 5 tussen 4 en 6.
1: Gewoon tussen 4
0: alleen
1: en 6.
0: Alleen dan in de ochtend.
1: Ja, ik zeg elke dag.
0: Heel vertrouwd.
1: Leuk hoor, zo'n mooie, koninklijke lied. Ja. Is dit.
0: Ja, dan voel je opeens een heel warm welkom. Maar ja, ik kan me voorstellen, een lekker bedje. Ik heb het bad voor je opgewarmd. Je kunt er zo in gaan zitten en de luisteraars allemaal meenemen.
1: Het is een
0: er wordt even via de app ook al gereageerd. Het is echt fantastisch. Dat is hartstikke goed. En ik ga ook nog een keer zeggen tegen mensen. Want ik heb gisteren dus gefietst. En heb ik gisteren uitgebreid laten horen. Ik heb mensen allemaal meegenomen op de fiets. Door al die bochten van de Alpe d'Huez. Om ze ervan te overtuigen dat ik echt dat ze waar krijgen voor hun sponsorgeld. Wat ze allemaal via Bert op 5 of NPOradio5.nl/AD6 aan mij gegeven hebben. En mijn streefbedrag was 10.000 euro. Net na 6 uur gisteravond bereikte ik die 10.000 euro. Ik heb besloten dat ik het streefbedrag op die 10.000 euro laat staan. Maar dat ik gezegd heb dat het niet erg is als er nog wat bij komt. Dus als iemand denkt, goh, dat heeft hij leuk gedaan, de fietsen. En wat een mooi evenement is dat. Bertop5.nl of NPOradio5.nl/AD6. Ja, zo heet dat allemaal. Zo ingewikkeld is dat. Voor een kleine of grotere donatie. Dat mag allemaal. Is van harte welkom. Telt allemaal mee vanavond bij de bekendmaking van dat eindbedrag. Net na 8. Want dan ben ik er ook nog, Henry.
1: Tjoh, de hele dag, hè. Zometeen ook bij ons. In het volgende uur spreken we jou weer. Ja, natuurlijk.
0: Dan zoek ik even een leuke bocht uit. Ik heb een fantastische e-bike bij me. Ik mag vandaag met een elektrische fiets naar boven om ze allemaal te volgen. En dan meld ik me straks zo tegen 7 bij jullie.
1: Doen we. Tot zo.
0: Hartstikke leuk. Veel plezier. Zometeen Goeiedag Hendrikman met Henry Schut hier op NPO Radio 5. En graag tot later vandaag.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio 5.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon

0: DAB+.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. Officieel was er ook al een bestand, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Vandaag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen, met kans op hagel, onweer en windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, vrolijk zijn wij zeker geworden van de afgelopen twee uurtjes. Bert Kranenbarg was er heel vroeg bij. Je kan ook zeggen, gewoon tussen 4 en 6. Ja. Straks is hij er ook weer, gewoon tussen 4 en 6. Wij hebben lekker meegeluisterd. En ondertussen zijn we een klein beetje bijgekomen van die wedstrijd van het Nederlands elftal van gisteravond. Ik wilde eigenlijk even een klacht indienen aan het begin van deze dag.
1: Oh,
0: want het is wel met z'n lach en we zijn natuurlijk vrolijk. We gaan straks ook vrolijk zijn. Maar hebben wij, potverdorie, gisteren met dit liedje onder andere... Van Martijn Fischer en Orgel Joker notabene. We hebben ook nog bij jou in het nieuws gehad, Carolijn. Die hele leuke meneer die met zijn 48 vlaggen al klaar staat voor het WK.
1: Ja.
0: En dan verliezen ze de afscheidswedstrijd. Ja. De uitzwaaiwedstrijd. Ja. Kan echt niet.
2: Waar heb je die klacht al ingediend?
1: Ja,
0: ik heb zo mijn, mijn contacten. Nee, alle gekheid op een stokje. Dit kan gebeuren, jongens. Bij een oefenwedstrijd. Of kijk jij er anders naar, Carmen?
2: Nou, het is niet veel. Het geeft geen hoopvol beeld, zeg maar, voor de komende periode.
1: Een slechte generale repetitie.
0: Dennis, vul jij hem aan?
3: Dankjewel. Is een goede uitvoering.
0: Ja, precies.
3: Ik zei precies hetzelfde.
0: Ja. En Algerije thuis is altijd lastig. En zo hebben we nog wel een paar clichés die we er tegenaan kunnen gooien. Het is wat er gebeurt. Je moet eigenlijk zo'n tweede helft van zo'n oefenwedstrijd überhaupt al niet kijken. Hè? Want er wordt het hele team gewisseld. En wat blijft er dan nog van over? Eigenlijk helemaal niks. Ja, een Feyenoorder die scoort. Alleen die Feyenoorder scoorde helaas voor Algerije. Want die speelt bij Algerije. Hatch Moussa. Ja. Tot zover deze oefenwedstrijd. We komen er vast straks wel een paar keer op terug. Het is een hartstikke mooie dag vandaag op NPO Radio 5. Het is de dag van Alpe d'Huez. Al 20 jaar staat die berg in de Franse Alpen in het teken van verhalen, vreugde, verdriet en verbinding. Duizenden mensen gaan vandaag die berg op. Wandelend, fietsend, hortend en stotend, rennend om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Vanochtend om 4:30 zijn de eerste deelnemers vertrokken. Je hebt het gehoord bij Bert Kranenbarg. We spreken hem straks in deze uitzending ook meerdere keren. En Carolijn, wat is er verder in het nieuws?
2: Nadat in sommige wijken van grote steden in Nederland de babysterfte 2 keer zo hoog is als in andere wijken, je hoorde het net misschien om 6 uur ook al. Verder hebben Nederlandse bedrijven gevaarlijke designerdrugs uit India geïmporteerd en die middelen hier zijn met veel winst verkocht. Verder is het aantal inbraken fors toegenomen. We zijn een beetje laks geworden met de beveiliging van onze huizen. En ik ga antwoord geven, nou ik niet, maar Antje uit Tiel. Mijn oud-stadsgenoot, die gaat antwoord geven op de vraag hoe je 108 wordt. En dat kan ze heel goed uitleggen, kan ik je vertellen.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Nou, de terugkerend thema, we hadden het van de week al over hoe word je 97, was het geloof ik. Maar 108 willen we ook heel graag weten. Dat is nog weer net de leak daarboven.
2: Daarom.
0: Dat horen we dan zometeen. We gaan om te beginnen een liedje uit bed halen, ook op deze donderdag. En dat doen we met...
3: Natuurlijk met de letter A van Alpe d'Huez.
0: Hoe kan het ook anders? Alle liedjes met een A mogen naar de NPO Luister-app. Goedemorgen, dit is Madness.

0: De Jimi Hendrix Experience. Hey, Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Harry.
0: Heb jij hem wel eens beklommen, die Alpe d'Huez?
1: Nee.
0: Oh, als ik je zo hoor, dan geef je ook meteen geen denk aan.
1: Nou, dat had ik vroeger wel graag willen doen, hoor. Bergklimmen, maar ik heb één keer een toertje gedaan in Zwitserland met mensen die in Zwitserland woonden. En toen mocht ik absoluut de berg niet opklimmen vanwege eventuele problemen die ik het kon geven met het hart of zo.
0: Aha, ja, dan is het verstandig natuurlijk om het niet te doen. En die verleiding heb je toen ook kunnen weerstaan, neem ik aan.
1: Nou, ik mocht gewoon niet.
0: Nee, nou ja, dan doen sommige mensen doen het dan alsnog.
1: Ik was toen 18 of 19 of zo. Dus,
0: oh, ja.
1: Is... En dan luister je wel naar degene met wie je mee bent.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Heb je dat altijd een beetje gehouden, dat soort adviezen? Of is dat ook weer rechtgetrokken later?
1: Nee hoor, ik heb in het dorp waar ik vaak logeerde... heb ik vaak geprobeerd om één hele steile klim te beklimmen... maar dan moest ik halverwege toch afstappen.
0: Heb je hem nooit helemaal volbracht?
1: Nee, ik heb hem nooit helemaal vol kunnen brengen. Maar ik denk ook dat het stijgingspercentage 16 of 17 procent was.
0: Goeiedag. Oh ja, dat is wel echt ook heel veel. Ja, ik geloof dat in de Tour de France heb je het ook wel eens van 20 of 21 procent. Een heel klein stukje. Maar dat zijn dan de profs en die staan dan ongeveer al stil. Voor jou en mij 16 procent, dat is eigenlijk bijna niet te doen.
1: Nee, dat is ook niet te doen.
0: Ja, zo is die Alpe d'Huez dan weer niet helemaal. Dat is meer de kracht van het geheel, zou ik maar zeggen, wat hem zo uitputtend maakt. Ik heb hem één keer opgelopen. Toen was ik 19. Oh. En dat wilde ik heel graag zelf. Maar toen ik bij het laatste stuk kwam, dacht ik wel... de rechte stukken worden nu steeds langer voordat de volgende bocht komt. Weet je wat? Ik steek die laatste lekker binnendoor door het gras. Dat scheelde een minuut of 10 lopen, geloof ik. Het was wel mooi geweest met 35 graden. Maar dat scheelt terzijde. Dus ik heb diep respect voor al die mensen die dat vandaag doen. En voor al die mensen die het meer dan één keer doen. Dat is echt helemaal ongelooflijk. Dat je dan boven bent en dat je dan denkt, oké, ik ga nog een keer.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Oh, diep respect.
0: Wat ga jij doen vandaag?
1: Ik ga niet zoveel doen vandaag. Ik ben een beetje gekluisterd thuis. Omdat ik een tweede heupoperatie heb gehad 2 jaar terug. En die is niet zo goed verlopen. Dus ik moet maandag weer voor controle.
0: En dan komt er misschien nog weer een nieuwe ingreep?
1: Ik heb geen idee.
0: Oh. Nou, ik zou zeggen, blijf lekker zitten. Hou die radio op 5. Geniet van de dag van de Alpe d'Huez. En natuurlijk ook gewoon van alle lekkere liedjes.
2: Alphabet.
0: En wij gaan nu een liedje uit bed halen met een A. Wat zijn er veel liedjes met een A? Want die app die overstroomt werkelijk. Oh My Lovin' is meerdere keren binnengekomen. Harm en Martijn onder andere. Als de zon schijnt door Rimmert. Van André van Duin natuurlijk. Als sterren aan de hemel staan. Fransje Bauer aangevraagd door John. Atemloos door die nacht van Helene Fischer door Margot. After Midnight van Eric Clapton door Mirjam. Afscheid van Volumia door Ton. Avond van Boudewijn de Groot door Mieke. En nou ja, wat komt er eigenlijk niet binnen? Ik zie hier nog Angel Eyes, Atlantis, Avalon. A Sort of Homecoming van U2. Maurice, dat is een hele mooie originele keuze. We gaan vanochtend voor die van jou, Kees van der Zwam... van een van de mooiste albums aller tijden wat mij betreft. De zender is aan jou, Kees.
1: We gaan luisteren naar S van Stevie Wonder.

van de hand van Prince, maar dat hoef je er totaal niet bij te zeggen. Dat is aan alle kanten te horen aan The Bell of St. Mark van Sheila E. En daarvoor maakten wij wakker het liedje As van Stevie Wonder. Zometeen het NOS-journaal met Carolijn. En dan gaat het onder andere dus over Antje Valk uit Tiel. Die is ouder dan Flipje Tiel zelf, want ze is 108 geworden. En zo dadelijk onthullen wij haar geheim om die leeftijd te kunnen bereiken.

0: Nou en of. Wij zijn een beetje fan van dit liedje, bij Goeiedag Haandrikman.
1: Zeker.
0: Steeds een beetje meer. Elke keer als je hem draait, dan wil je weer een beetje meer meezingen. Ik heb ook de neiging om deze te doen. Liefde gaat in dat beetje.
1: Allemaal.
0: Nou, zoiets. Dat is voor de extended version. Mochten jullie luisteren, René Vroger en Whalen. Goedemorgen, het is nu precies 6:30. Carlijn Bari, NOS Journaal.
2: In sommige wijken van grote steden in Nederland is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. De onderzoekers concluderen dat luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van baby's. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India geïmporteerd. Die middelen werden hier met veel winst verkocht. De stoffen waren legaal, maar niet zonder gevaar. Want er is maar weinig bekend over de effecten van designerdrugs op de langere termijn, zegt deze drugsonderzoeker.
3: En daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn, nou ja, hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Inmiddels is het overgrote deel van de stoffen verboden in Nederland, maar toch gaat de handel nog steeds door, bijvoorbeeld via sociale media. Het aantal inbraken neemt weer toe, meldt het AD. In de eerste 4 maanden van het jaar sloegen inbrekers 7200 keer toe, blijkt uit politiecijfers, en dat is 500 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de meeste gevallen nemen die dieven ook het een en ander mee. Volgens een beveiligingsexpert komt de toename doordat we veel minder thuis zijn dan in de coronajaren. En er is ook minder aandacht voor beveiligingsmaatregelen, zoals goede sloten of een lampje aanlaten als je weg bent. Ja, en dan nu eindelijk antwoord op de vraag hoe je 108 wordt. Antje Valik uit Tiel heeft het antwoord. Haar verjaardag ging natuurlijk niet zomaar voorbij. Werd groots gevierd met taartjes waar 108 op stond. Veel bezoek, Omroep Gelderland over de vloer en een niet goed afgesteld confettikanon.
4: Andere kant op!
5: Andere kant op!
4: Andere kant op!
5: Oh.
6: Lang zal ze leven, lang zal ze leven.
4: Ik heb hier een taartje gehaald. Gefeliciteerd. Hoe bent u zo fit gebleven?
7: Gezond eten en drinken en vrolijk zijn. Afijn, een borrel van Florijn.
2: En wat ook heel goed werkt, zei ze nog, elke dag een ei.
0: Tja, ja, je moet ook mazzel hebben natuurlijk, helemaal 108 mogen worden. Maar mocht je die mazzel dan hebben, dan weten we dan bij deze nu de gouden tips.
2: Ja.
0: Het waren er 3, geloof ik. Hè? Maar die laatste die telde voor 3.
2: Fantastisch. Ja, wat een feest was dat, zeg. Het weer, in de loop van de ochtend steeds meer buien. Vanmiddag in een groot deel van het land ook onweer met plaatselijk hagel en zware windstoten. Tussendoor ook zon, het wordt een graad of 17.
0: Op de dag van de Alpe d'Huez is hier Joni Mitchell.

0: En je denkt terug aan de heerlijke zomer van 1978. De Surfers met Windsurfing.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Wij kennen Kenny Loggins vooral van... Van Footloose en ook van dit ene zinnetje. Want zo groot was hij in Amerika. Hij had een solo op We Are The World tussen Michael Jackson, Diana Ross, Kenny Rogers, Bruce Springsteen, Billy Joel, Tina Turner en al die anderen. Was er dan nog meer Loggins? Zeker wel. Voordat hij solo ging, zat hij in een succesvol duo, Loggins en Messina. En toen hij eenmaal solo was, scoorde hij alsnog in een duet. Snap je het nog? Met Stevie Nicks. Whenever I Call You Friend, van een album waar ook dit op staat trouwens. Luister even goed, herken je het? Dat is inderdaad What A Fool Believes. Dat schreef hij samen met Michael McDonald, die het later met zijn Doobie Brothers nog tot grotere hoogte tilde. En dit schreven ze ook samen. Dat kostte trouwens wel flink wat geploeter. Het liedje vond pas zijn vorm toen de vader van Kenny Loggins in het ziekenhuis terechtkwam met hartproblemen. Want dit liedje, This Is It, werd uiteindelijk een hommage aan papa Loggins, die hoopte op een medisch wonder. De vroeg vergeten hit van deze donderdag.

0: Chubby Checker.
1: De twist en daarvoor zat de vroeg vergeten hit van Kenny Loggins. En Michael McDonald hielp een beetje mee This Is It. En hoe liep het nou af met die vader van Kenny Loggins met zijn hartproblemen? Die overleefde hij. Hij kwam het ziekenhuis uit en maakte bijvoorbeeld daarna nog mee dat zijn zoon Kenny een Grammy Award won in 1981.
2: 20 jaar Alpduzef. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
1: Ja, vanmorgen in alle vroegte zijn de deelnemers van de Alpduzef vertrokken. Om 4:30 was dat. Dit jaar een jubileumeditie, want voor de 20ste keer gaan heel wat fietsers, hardlopers en wandelaars de berg op en dan weer af. En dan heel vaak ook weer op. En je hoorde het vanochtend heel vroeg al, Bert Kranenbarg is daarbij. Die was daar tussen 4 en 6 en is er vanmiddag ook tussen 4 en 6. Maar Bert, je bent er vandaag de hele dag door. Je bent eigenlijk de Haarlemmer Olie van ons zender. Ben je altijd, hoor. Ja. Maar vandaag extra.
3: Ja. Ja, en het voelt ook een beetje alsof ik net al die vrijwilligers hier vrijwilligerswerk doe. Omdat ik gewoon wat extra uren maak die ik verder niet in rekening breng. Maar dat hoort er allemaal bij. Want met z'n allen zorgen we ervoor dat dit evenement goed verloopt. En daar hoort het verslag daarvan doen zeker, zeker bij. Dus dat gaat helemaal goed komen. Wat ik mij afvroeg, Henry. Hoe vaak heb jij de Alpe d'Huez eigenlijk opgefietst?
1: Ik heb hem 0 keer opgefietst. Ik heb hem 1 keer opgelopen.
3: Gewandeld of hard gelopen?
1: Nee, wandelen was bij die temperatuur van 35 graden helemaal prima. Dus ik ken dat dorpje waar jij bent. Het was wel best goed, want ik was daar op vakantie. Wij maakten eigenlijk onze eigen Tour de France een paar dagen ook daar. Vlak nadat de Tour er was geweest trouwens. Dat was echt fantastisch, je zag namen als Breukink en Indurain zag je daar op de weg geschreven staan. Het was in 1995. Toen ben ik hem opgelopen. Ja, ik heb eerder dit uur al verklapt dat het laatste stukje heb ik een beetje afgesneden. Want dan duurt het op een gegeven moment zo lang voordat er weer een bocht komt.
3: Die zijn erger. Van die geitenpaadjes die de bochten dan verbinden. Dan hoef je niet de hele slinger te maken. Dan kun je recht omhoog, maar dan ga je bijna recht omhoog. Nou, bij mij, ik sta nu in bocht 20. Ik ben ietsje omhoog gefietst. Op mijn elektrische fiets. Dat is trouwens ook raar, hoor. Dat je met een elektrische fiets hier tussen al die fietsers bent. Die dan echt zo kijken van, wat is dit voor
1: mogelijk? Ja, wat moet dat?
3: Dus ik heb een hele grote NPO Radio 5 stickers opgeplakt. Ja, zodat ze weten, dat is die Bert. Ja. dit mag. Die had gisteren al gefietst. Laat hem dan maar gaan. Maar dan roepen ze nog wel even, maar dit gaat wel makkelijk. Dan zeg ik, inderdaad. Maar ik heb gisteren al zere benen opgelopen. Nijboer Weijen staat hier op de weg. Dat is geen Breukink natuurlijk. Maar wel iemand die hier aan het fietsen is. En er staan hier kaarsen in de bocht. In alle bochten staan kaarsen. Toen we vanmorgen afdaalden, zagen we al die kaarsen staan in het donker. KWF hebben ze hier de kaarsen neergezet in de letters van het Koningin Wilhelminafonds. KWF kankerbestrijding. Met ook spandoeken van KWF hier in de bocht. En in de bochten hoger zijn heel veel spandoeken van mensen die ze hebben laten ophangen. Ook weer door vrijwilligers hier. Voor mensen die ze willen herdenken en gedenken als ze bezig zijn bij Alpe d'Huez. En dat maakt het ontzettend intens als je daar voorbij fietst. Ik kwam gisteren op een gegeven moment in een bocht zoiets tegen. Zo is een meisje overleden in 2014 en er stond bij geboren in 2008. Dus dan ga je zitten rekenen. 6 jaar oud, dat mag toch niet gebeuren?
1: Nee.
3: Dat kan toch niet zo zijn dat dat zo is? Dus dat maakt je zo ontzettend bewust van de noodzaak dat er echt, echt, echt nog steeds meer geld wordt ingezameld voor dat wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kanker. Je levert hier je sportieve prestatie in combinatie met dat wat er allemaal in je hoofd gebeurt.
1: Maar dat neem je dan soms ook nog mee op je schouders, inderdaad.
3: Vertellen, dat is heel veel. Dat is heel veel. Ja,
1: even terug naar heel vroeg in de ochtend, of eigenlijk in de nacht. Jij was al de zender op, maar voor wie net wakker is. Dat 4:30 startschot ging niet helemaal zoals gepland. Dat klonk zo.
4: We beginnen bij 6. Daar gaat hij. 6. 5. 4. 3.
5: Ho, ho, ho.
3: Oh, dit is leuk.
4: Ja.
3: 20 jaar op de 6 en een valse start. Heb ik nog nooit eerder meegemaakt hier.
1: Ja, dat zei je dus een paar uur geleden. Maar hoe kwam dat dan? Wat gebeurde er nou?
3: Ja, ze stonden te overleggen. Er stonden 3 burgemeesters daar. Tenminste 2 burgemeesters. En dan weer de overkoepelende burgemeester van de 3 gemeenten waar deze berg onder valt. Die zouden in het Frans wat zeggen. En dan zouden ze daarna gaan aftellen. Maar toen was het nog niet precies 5:30. Dus toen kregen ze te horen, nee, nog niet. Dus toen moesten ze nog 2 minuten wachten. Toen gingen ze opnieuw tellen. En om exact 5:30, daar houden wij van op de radio.
1: Daar
3: houden wij van op de radio. Om exact 4:30 gingen de eerste renners over de startstreep. En dat leverde meteen een sliert op van ongeveer 30 minuten aan wielrenners. Ruim 3000 fietsers die hier vanmorgen vertrokken. En dan, het is waanzinnig georganiseerd. Die komen uit de straatjes, daar staan ze opgesteld. Gewoon rustig af te wachten tot ze mogen gaan fietsen. Ondertussen staan de hardlopers en de wandelaars te wachten in een speciaal vak. Die dan op een gegeven moment invoegen bij de startboog. En ook aan hun tocht beginnen. En ik kwam net nog even weer langs de start. En die is nu compleet weg. Want mensen die voor de tweede, derde, vierde of vijfde of zesde keer starten vandaag, die doen dat op de start net onderaan de berg en niet meer midden in het dorp. Dus de dranghekken daar, dat is echt in no time allemaal weer opgeruimd. En ze zeggen hier in Boudoisan wel eens, de Tour de France kan er een puntje aan zuigen hoe Alpe d'Huez dat allemaal organiseert.
0: Nou kijk, dat is het allermooiste compliment wat je kan krijgen natuurlijk. We spreken jou straks om 7:15 weer, Bert. Wat ga je in de tussentijd doen en waar ben je dan?
3: Langzaam maar zeker naar boven. Ik heb geen idee van tevoren waar ik dan ben. Heb je een favoriete bocht waar ik heen moet?
0: Ja, die ene die ik dus nooit gelopen heb. De laatste.
3: Hoe is het daar? Heel hoog. Die is heel hoog. Die komt verderop op de dag. Ja. Dat is bocht 1. Ik kan hem je omschrijven, maar daar ga ik later vandaag naartoe. Nee, ik denk dat ik misschien wel in bocht 16 ben. Dat is de plek waar je de eerste 5 bochten gehad hebt. Waarbij je denkt, de grootste ellende ligt nu achter me. Maar je komt toch een hele hoop shit tegen, ook hoger op de berg.
0: Dat blijft toch het bizarre, dat het een ellendige berg is en dat je hem toch op wil. Nou, sowieso voor het goede doel, maar ook gewoon om het gedaan te hebben. Om 7:15 spreken hier weer, Bert. Tot straks.
2: Heel graag tot straks. 20 jaar, Alpe d'Huez en NPO Radio 5 is er vandaag de hele dag bij. We volgen de 5500 deelnemers en meer dan 1500 vrijwilligers van het grootste goede doelevenement van Nederland. Van start tot finish. En vanavond na 8 uur hoor je wat de totaalopbrengst is. Alpe d'Huez, vandaag de hele dag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Place.
1: The Boys of Dungeon Lane.
0: Nothing comes to mind.
1: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
0: No one can erase.
1: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
0: The days we left behind.
1: Is nu overal verkrijgbaar.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
10: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 7 uur, goedemorgen. Dit is Goeiedag Hendrik Man. Nu met het NOS Journaal, Carolijn Bari.
15: Goedemorgen Henry. Slecht geïsoleerde woningen met schimmel, luchtvervuiling en geluidsoverlast zijn slecht voor de gezondheid van baby's. Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam ontdekten dat de babysterfte in kwetsbare wijken met dit soort problemen hoger is. Ook worden baby's daar vaker te vroeg geboren en zijn ze kleiner dan in de rest van het land.
16: We weten dat in dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. We hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeggeboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn bij de geboorte. Dus de staat van

0: vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeggeboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn bij de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
1: Volgens de onderzoeker worden baby's ook vaker te vroeg geboren in wijken waar veel criminaliteit is. Dat komt door de stress waar de moeders mee te maken hebben. Zeker 8 mensen, waaronder 4 kinderen, zijn vanmorgen vroeg om het leven gekomen bij Israëlische bombardementen op Gaza-stad. De doden vielen volgens persbureau AFP bij Israëlische aanvallen op appartementencomplexen in Gaza-stad. En een andere persoon kwam om bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. Nieuwszender Al Jazeera beschrijft chaotische taferelen, onder meer van een familie die vast was komen te zitten in een brandende flat. In Leerdam was op een bedrijventerrein een grote brand. Niemand raakte gewond, wel moesten omliggende bedrijfspanden worden ontruimd, zegt de brandweer.
2: Er staat een bedrijf van Trekline in de brand. Dat is een bedrijf dat beleiding op wegen aanbrengt. Het eerste voertuig dat aankwam zag dat het pand toen al goed in brand stond en daarop is fors opgeschaald door de brandweer.
1: Een fabriek van Campina in Leerdam, die er vlakbij ligt, is ontruimd. Daar waren 40 mensen aan het werk. Rond 4:30 vanmorgen was de brand onder controle. En het Nederlands elftal vertrekt vandaag met een lichte kater richting de VS voor het WK. Gisteravond speelden ze een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Die verloor Nederland met 0-1. De Algerije-supporters gedroegen zich na afloop een beetje alsof ze het WK al gewonnen hadden, zag verslaggever Mark Robin Visser.
3: We voelen ons helemaal geweldig.
4: Ja?
3: We hebben een overwinning geboekt. Op Nederland.
4: Nou, het WK nog, hè?
5: Nou ja, maakt niet uit. Dit is gedaan. We zijn heel blij. We zijn hier. Ik ga ook niet naar de WK. Ik ga niet naar de US. Dus ik vind het prima hier.
6: Haj Moussa, Haj Moussa.
1: Ja, daar hoorde je die naam al. Hij maakte in de 86e minuut het doelpunt voor Algerije. Haj Moussa.
7: De Feyenoorder in de Kuip.
1: Ja, ja. Ja. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe ook zon en het wordt 16 tot 19 graden.
8: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. Goeiedag, Hendrik Man. Henry Schut.

0: over straat te gaan. Vandaag nog wat extra, want in het Griftpark in Utrecht begint vandaag het Open NK Vogelfluiten. Jong en oud krijgt de kans om de favoriete vogel zo goed mogelijk na te doen. Dat kan met de mond of met de handen of zelfs met de ellebogen. Met de ellebogen? Ja, blijkbaar kan het ook met de ellebogen. Alles is toegestaan, zolang je maar een bestaande vogel imiteert. Dus Toon had ook mee mogen doen.
1: Vervolgens hoort u een imitatie van de witte roepie roepie.
0: Een drukke dag is het ook op de snelwegen. Vanwege een feestdag in Duitsland kan het drukker zijn bij ons op de weg. Want onze oosterburen vieren het extra lang. Het komende weekend begint dus vandaag al. In de loop van de middag kan het druk zijn. Houd rekening met extra reistijd. En natuurlijk is dit de dag die geheel in het teken staat van de Alpe d'Huez in Frankrijk. We praten zo met een man die de Alpe d'Huez als een broekzak kent. Oud-profwielrenner Johan van der Velde. Want hij fietste hem zelf natuurlijk meerdere keren voor de Tour de France. Nu heeft die berg een andere betekenis voor hem. Hij vertelt zo waarom.

0: Een mooi motto vandaag voor de Alpe d'Huez. Come back and finish what you started. Want de meeste mensen gaan dan naar boven en daarna toch weer naar beneden om af te maken wat ze van plan waren. Nog een keer en vaak nog een keer en vaak nog een keer. Radio 5 staat vandaag in het teken van die Alpe d'Huez. De Alpe d'Huez dus in Frankrijk. 5000 mensen gaan de uitdaging aan en maken die stevige klim de berg op en dan weer af om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Voormalig profwielrenner Johan van der Velde kent die berg natuurlijk als geen ander door de Tour de France. Hij droeg zelfs het geel in de Tour, was meesterknecht van Joop Zoetemelk in 1980... toen Joop de Tour won, werd zelf een keer derde ook in het eindklassement. Die berg heeft nu ook een andere betekenis voor hem gekregen. Johan, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Want jij hebt zoals helaas vele anderen te maken gekregen met die ernstige rotziekte. Het noodlot sloeg bij jou toe inmiddels 7 jaar geleden. Wat overkwam je?
1: Ik werkte voor Roompot, die wielerploeg. En ik reed met de teambus en ik stond in Barcelona. Ik kreeg een bloedneus. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan en de diagnose was acute leukemie. In de agressiefste vorm.
0: En je was inderdaad je was aan het werk, zoals je zegt. Want je bent in het wielrennen uiteindelijk weer terechtgekomen. In dit geval was het als chauffeur. En dan zit je daar ergens zomaar. Ja, ik denk heel zielig te zijn. Wat denk je dan? Wat doe je dan?
1: Ja, ik ben naar het ziekenhuis gegaan en daar was diagnose gesteld. En ja, dan is het verstand op nul. En hopen dat de medische wereld iets voor je kan betekenen. En dat is bij mij heel erg goed gelukt, ja.
0: Want wat gebeurde er vervolgens?
1: Opnames natuurlijk in het ziekenhuis, chemokuren, stamceltransplantatie. Ik had van een anonieme donor en helemaal hersteld, volledig hersteld.
0: Wauw. Dus die stamceltransplantatie van die anonieme donor, die heeft jou gered?
1: Ja.
0: Ja, zo simpel is het.
1: Ik zou zeggen, donoren is van levensbelang, maar ik ben het levende voorbeeld. Want ik ben helemaal genezen. Echt volledig.
0: Ik kan
1: alles. Ja.
0: Dan kan ik me heel goed voorstellen dat zo'n dag als vandaag heel speciaal voor jou moet zijn. Want dan komen er een hoop dingen samen.
1: Ja, dan komen er zeker heel hoop. Heel veel mensen vechten tegen deze ziekte. En die hopen natuurlijk dat de medische wetenschap, dat de medische wereld iets voor ze kan betekenen. En dat ze nog verder mogen blijven leven. En daarom is geld ophalen om onderzoek te doen, is van levensbelang ook.
0: Ja, nou dat is nog maar eens een keer in het heel kort gezegd waarom dat wat vandaag gebeurt extreem belangrijk is. En ook tot in lengte van jaren zal moeten worden gedaan. En jij weet natuurlijk, het is geen sinecure wat al die mensen vandaag doen, hè, op de Alpe d'Huez. Je hebt hem zelf meerdere keren opgefietst. Dan had je ook al een paar kilometertjes in de benen trouwens. Hoe zwaar is hij, de Alpe d'Huez?
1: Ja, toen was ik natuurlijk al een stuk jonger. Dus dan,
0: dat scheelt.
1: Dat scheelt natuurlijk. Maar ijsgaai is gewoon zwaar natuurlijk. En vooral het eerste stuk is heel lastig. En dan loopt hij, maar hij blijft toch. Volgens mij is hij 17 kilometer lang. Als het goed
0: zoiets. Het ligt natuurlijk een beetje aan waar je de finish trekt. Want je kan nog iets verder. Zo ongeveer.
1: Ja. Ja, zeg maar rond 20 kilometer dan. En het blijft gewoon een hele zware berg. En vooral als je hem dan nog probeert 6 keer op te rijden, dan kom je wel aan de beurt. Maar de mensen doen het allemaal voor een goed doel. En dan kun je op zo'n dag altijd weer wat meer. Hè.
0: Ja. Kon jij destijds ook wat meer? Want die berg werd met name door jouw generatie en ook nog de mannen die in de jaren daarna kwamen uiteindelijk de Nederlandse berg genoemd. Voor de volgers werd het een magische speciale berg. Was het dat voor jou ook als je erop reed?
1: Ja, ik heb er nooit echt een korte uitslag gereden. Wel een keer bij de eerste 10. Maar die mensen die schreeuwen je gewoon naar boven. Hè? En dat zal vandaag hetzelfde zijn natuurlijk. Dat doet gewoon iets met je. Als je daar staat en je bent aan het vechten en aan het strijden om wat te winnen of iets te overwinnen, dan kunnen die mensen zijn wel heel belangrijk op dat moment.
0: Ging jij er daadwerkelijk harder van fietsen?
1: Ik vond het geweldig, ja.
0: Ja?
1: Ja. Ja, als er nou niemand langs de kant staat, dan is er ook niks aan natuurlijk. Nee. Mensen staan je aan te moedigen om. Die staan je naar boven te schreeuwen als het ware natuurlijk. En dat is vandaag precies hetzelfde. Hè? Er staan misschien wel 10.000 mensen langs de kant. Ja, okay. En vandaag is er ook een vrouw uit Prinsenbeek en die is ongeneeslijk ziek en die gaat die berg ook oprijden, Claudia van Dongen. En ja, ik heb ze pas gezien en ik vind het geweldig wat een kracht dat die vrouw nog heeft. En hopen dat er voor haar ook nog iets is wat het leven kan verlengen. Maar ja,
0: dat zou geweldig zijn, hè?
1: Dat zou zeker geweldig zijn.
0: Ja, dat je dan indirect zelf het geld hebt opgehaald wat dan misschien nog kan helpen. Laten we het hopen voor haar. En zo zijn er natuurlijk talloze verhalen. Is het een idee, Johan, heb je er ooit al over nagedacht om hem zelf dan toch nog een keertje te gaan fietsen?
1: Ik heb hem, misschien 10 jaar geleden heb ik hem nog eens een keer voor een kleiner goede doel opgereden. En ik moet zeggen, ik was ook niet zo goed getraind meer. Dus dat was toch heel lastig.
0: Ja, ietsje minder getraind dan destijds, hè?
1: Ja, nu, als ik hem nu op zou moeten rijden, dan moet ik hem toch met ondersteuning oprijden. Dus,
0: het maakt niet uit hoe, toch?
1: Nee, dat maakt niet uit. Dat zeker niet uit.
0: Gewoon doen. Laat het ons weten als het zover is, want dan volgen we je. Ja. Dankjewel, Johan van der Velde.
1: En zo
0: weten we weer even waar het voor is, waar het vandaag allemaal om gaat. Zelfs de mannen die als prof de Alpe d'Huez hebben beklommen, overkomt dan soms dat noodlot. De Alpe d'Huez.

0: Het WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
1: Speel mee via nporadio5.nl.
0: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.

0: Net iets meer dan gewoon een liedje. Een boodschap voor altijd. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. En hier is de meest gedraaide plaat van deze maand.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: En we zijn er trots op. Het prachtige duet tussen Raccoon en Fela heet Daffodils. De hele maand juni, de schijf van Radio 5.
2: Alf.

0: als ze het live doen, klinkt het precies zo. Het is toch ongelooflijk als je toch zo goed kan zingen, jaloersmakend. Het is 1:08, hier is het NOS Journaal. Carlijn Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. Oud-premier Orbán van Hongarije was altijd fel tegen EU-lidmaatschap van Oekraïne. Maar de nieuwe Hongaarse regering, van Magyar, heeft die blokkade nu opgeheven. En omdat de rest van de EU Oekraïne er wel bij wil als nieuw lid, kunnen de gesprekken daarover nu beginnen. Magyar heeft wel afgedwongen dat de rechten van een Hongaarse minderheid in Oekraïne worden gerespecteerd. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over stakingsacties van de vakbonden. Het kabinet wil bijvoorbeeld de duur van de WW halveren. En een ander plan, het verhogen van de AOW-leeftijd, ging van tafel. Maar vakbond FNV ziet dat niet als een cadeau.
2: We krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor. En zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau. Ik beschouw dat als iets heel normaals. Maar het geld staat nog steeds, hangt er als een donkere wolk boven. Dat zie je ook in de brief van het kabinet wat daarin stond. Oké, de AOW dat trekken we in. Maar de houdbaarheid van de AOW is nog steeds een zorg en dat ligt nog steeds op tafel.
1: De vakbonden zijn bang dat dat kabinet alsnog wil gaan bezuinigen op sociale zekerheid. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren afgesproken. Het gebeurde na intensieve gesprekken in de Verenigde Staten. Maar veel hangt af van Hezbollah. Israël eist dat Hezbollah stopt met schieten en zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon. Of Hezbollah dat gaat doen is de vraag. Ze zaten niet aan tafel bij de gesprekken. En je hoorde het Bert Kranenborg al misschien vertellen vanmorgen vroeg. Ja, toen is de 20e editie van de Alpe d'Huez begonnen met een valse start. Net voor 16:30 stonden een paar Franse burgemeesters met elkaar te overleggen en ze startten 2 minuten te vroeg. Nou, exact om 16:30 ging het alsnog goed.
3: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Succes!
0: Ja, dat eerste was gewoon met de Franse slag.
1: Ja, met de Franse slag. Maar toen vertrok alsnog een hele sliert fietsers die berg op. Dat doen ze vaak meerdere keren, ook wandelaars, op en af om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
4: Ik zit midden in de koers, ik ben zenuwachtig.
5: Ja, de renners komen toch met behoorlijke snelheid voorbij zoeven. Het is natuurlijk het 10% hier wat je omhoog moet kunnen, maar ook naar beneden moet gaan. Liesbeth Rijmakers van het team Antonius.
6: Zeker.
5: Vertel maar, hoe gaat het tot dusver?
6: Ja, lekker.
5: Alles lekker.
6: Koud, koud. De eerste afdaling heel koud. En donker. Maar mooi, met allemaal fietsers met lichtjes.
1: Ja, oh, dat ging niet helemaal goed. Nou, ze eten tussendoor ook nog een pannenkoek. En de deelnemers hopen dat het weer mee zit en dat het ook droog blijft.
0: Het is al een geweldig evenement. Ook als je Johan van der Velde er net over hoorde vertellen dat de mensen aangemoedigd worden alsof het toerrenners zijn. En voelen jullie aandrang om er een keer naartoe te gaan? Je kan meedoen natuurlijk, maar je kan ook aanmoedigen. Kan op vele manieren.
7: Best wel vrienden die dit een paar keer hebben gedaan. Dan wel als vrijwilliger bij op de berg. Of ook echt daadwerkelijk de berg op zijn gaan. Ik zou het zelf niet de berg op gaan, denk ik. Maar ik zou me wel eens een keer willen inzetten voor deze.
0: Je kan ook met de bus. Dan stap je halverwege uit. Dan ga je met je ratel en je vlag staan. En dan ga je die vrienden aanmoedigen. Dat kan.
7: Ja, dat kan. Maar ook maar als vrijwilliger iets doen wel voor de organisatie. Ja. En voor het goede doel.
1: Ja, hier is het bewolkt. Steeds meer buien, we houden het zeker niet droog. Vanmiddag ook buien met onweer, soms harde windstoten en hagel. Tussendoor schijnt de zon en het wordt zo'n 17 graden.
8: Goeiedag, Hendrikman.
9: Goedemorgen.

0: Dit is wel zo'n beetje het sfeertje waar we in willen zitten elke dag zo rond 7:50. Spargo met Hip Hop Hop. Want we gaan een feestje bouwen. En dat doen we vandaag voor Ella de Graaf, die wordt 72. Gerry van Tol wordt 71. Amanda Klaasens, 23 jaar jong. Anja Meulenhof uit Zandpoort, gefeliciteerd met je 58ste. Elisabeth Hogendoorn uit Ede, 78. Gineke Dessin uit Hillegom wordt 60. En Riek van de Meijden Keinemans wordt vandaag 77. En we gaan contact leggen met Pijnakker. Want daar woont een Mieke. Ben je er al, Mieke?
1: Jazeker,
0: ik heb hem niet eens. Ik heb hem niet eens over horen gaan. Zat je nee, naast de telefoon? Zat je
1: er bovenop? Nou, niet helemaal. Maar ik had hem wel in mijn broekzak dat ik denk, goh, ik kan wel eens gebeld worden.
0: Ja, dat zou ik zomaar eens kunnen. Want als je op die grootste verjaardagskalender van Nederland staat, dan kan het dus raak zijn op je verjaardag. Van harte gefeliciteerd, Mieke Vermeulen, met je 60ste. Voelt het als een kroonjaar? Of voelt het als een de weg naar heel oud?
1: Nou, nee, ja, hopelijk wel, natuurlijk.
0: Ja.
1: Nee, gewoon leuk. Leuk om mee te maken. Ik vind het een mooi getal, 60. En tuurlijk, jongens ook leuk. Maar iedere leeftijd heeft zijn charme, zeg ik altijd maar weer. Ja,
0: oh,
1: leuk,
0: ik wou dat ik het zo makkelijk kon opnemen als jij het nu zegt. Want ik ben begin april 50 geworden. Ik snapte er helemaal niks van. Ik vond het zo'n rare getal.
1: Dat ga ik ook meemaken met die 60 natuurlijk. Daar heb je gelijk in.
2: En je weet wat ze zeggen, hè? 60 is het nieuwe 50. En 50 is het nieuwe 40.
0: Ja, en zo maken we onszelf van alles wijs.
2: Ja, helemaal positief bekijken.
1: Zo komen we.
0: Hoe ga je het vieren?
1: Nou, we maken er een leuke dag van. Ik heb een vrije dag genomen. Ondanks de studiedag van mijn werk. Ik heb de keuze genomen om het te vieren. Dus vanochtend ga ik gezellig met mijn moeder een knutselwerkje maken, een krans. En vanmiddag vanaf 4:00 komen vrienden, familie, kleinkinderen, mijn ouders mogen het nog mee vieren.
0: Wow.
1: En hebben we een gezellig buffetje met eten. En nou, gewoon gezellig met elkaar. Leuk.
0: Wat ben je gezegend dat je 60ste verjaardag met je beide ouders, begrijp ik dus goed, mag vieren.
1: Nou, zeker.
0: Ja. Hoe oud zijn ze?
1: 81, 86.
0: Zo.
1: En gewoon leuk.
0: Ja,
1: en de kleinkinderen ook leuk natuurlijk. 1 jaar, Pim, ja, gewoon leuk. Fijn om het mee te mogen maken.
0: Wij vieren een beetje mee. Je krijgt een verjaardagskaart van ons. Die gaan we lekker volkrabbelen. En je krijgt natuurlijk een liedje. Heb je een kleine voorkeur vooraf?
1: Nee, mijn man zegt altijd dat ik nooit zo goed ben in titels en zangers. Dus doe een voorstel.
0: Oké, nou, ik geef je aan Dennis met het rad en dan gaan we het zien.
1: Ja. Helemaal goed.
2: Ja, goedemorgen Mieke en nog van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel Dennis.
2: Hey, dankjewel. Jij hebt gedraaid. Nummer 2.
0: Oh.
1: Oei.
3: Bist alles was ich habe.
1: Oh, dat...
0: is in dit geval meer toe. Maar ga jij voor nummer 2 van Peter Maffay? Want dat is een heel specifiek genre. Of denk jij, gooi er nog een slinger aan.
1: Ik vind het niet verkeerd, maar ik ga toch nog een slingertje vragen. Ja,
2: gaan we nog een keer doen?
1: Ja.
0: Die wordt het dan.
2: Hij stopt op 372.
1: Oei, ook mooi.
0: Je bent niet zo goed in titels en artiesten, maar herken je deze?
1: Ik herken hem wel, zeker.
0: Ja, ook een toe. Ja. Van de ene, dat gebeurt natuurlijk nooit. Dat je eerst nummer 2 draait en daarna nog een keer nummer 2. Maar en dan in dit geval U2.
1: U2,
0: en hij is voor U2, Mieke.
1: Dankjewel voor het bellen. Fijne dag allemaal.
0: Jij een fijne dag.
2: U2.
1: Dankjewel.
0: U2, een fijne dag.

0: Nou, hier is Symphony van de Supremes en daarvoor voor de vrolijke Mieke Vermeulen. I still haven't found what I'm looking for. Voor haar verjaardag van YouTube.
1: Een liedje van Luc.
0: De laatste voor achten, ooit bedacht ook door Luc zelf, die mij jaren geleden wilde helpen met het uitzoeken van de muziek voor deze prachtige show. Toen was hij 11, inmiddels 15. Dit jaar wordt hij nog 16. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat was toen eigenlijk in 2022 de eerste plaat die jij ooit aankondigde?
2: Dat was toen Gimme Gimme Gimme van ABBA, met social media filmpjes van vroeger.
0: Dat kende jij, ja, onder andere van TikTok dus. En die week was je nog in je eentje, inmiddels met je broertje en je zusje erbij om beurten. Liedjes uit films en dansspelletjes en social media en reclame. Maar inmiddels ken jij natuurlijk als muziekliefhebber ook heel veel liedjes gewoon van de radio en van je afspeellijstjes. Wat is jouw smaak, jouw muzieksmaak?
2: Ik heb eigenlijk geen specifieke smaak. Ik heb wel een playlist op Spotify die ik regelmatig afspeel. Waaronder oude muziek zit, zoals Michael Jackson of Queen. Of onder andere al nieuwe muziek ook. Met Nothing But Thieves of Harry Styles onder andere. En ook wel eens onbekende van die af. Ja, die gewoon komen van games of programma's. En dan kan je eigenlijk wel gewoon doorgaan met waar ik die dingen van heb. Gewoon heel verschillend.
0: Ja, en zo ken je het eigenlijk van alles en nog wat inderdaad. En dan wil ik toch even weten, wat is dan je favoriete liedje van een van de grootste bands aller tijden van Queen?
2: Dat is denk ik wel gewoon de nummer 1 alle tijden.
0: Toch die Bohemian Rhapsody. En wat heb je voor nu uitgezocht?
2: Nou, hier is een plaat van het grote album Rumors. Het komt uit 1977 en is onze beste plaat van deze week. Hier is Dreams van Fleetwood Mac.
0: Niks te nadelen van je broertje en je zusje. Maar dit is de beste plaat van deze week. Ja. Nee, als het zo is, dan is het zo.
2: Hier komt-ie.
0: Yes.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
9: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Een heel nieuw uur. Goeiedag, Hendrik Man. Goedemorgen. Beginnen we met het NOS Journaal. Caroline Bari.
13: Goedemorgen, Henry. In sommige wijken in grote steden in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Daar is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Deze onderzoeker van het Erasmus MC in Rotterdam legt uit hoe dat kan.
14: Ja, het is waarschijnlijk een opeenstapeling van factoren. Het zijn wijken die geselecteerd zijn vanuit de overheid omdat er minder veiligheid is, minder leefbaarheid, 2 keer zoveel criminaliteit. Zeker zoveel sociale huurwoningen met slechte toestand waar mensen in wonen. En dit zijn waarschijnlijk belangrijke factoren die hieraan bijdragen.
13: Criminaliteit bijvoorbeeld zorgt voor stress bij de moeders, waardoor een baby te vroeg geboren kan worden. En schimmel in huizen zorgt voor gezondheidsproblemen. Nederlandse bedrijven hebben voor bijna 2 miljard euro aan designerdrugs besteld in India. Omdat die stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze worden gekocht. Volgens redacteur Sarah Buurman worden in India veel medicijnen geproduceerd.
15: Dus die hebben daar de kennis om dit soort middelen te maken. Om eigenlijk stoffen een heel klein beetje aan te passen. Zodat handelaren ze hier kunnen verkopen.
13: De drugs die worden geïmporteerd zijn onder meer stimulerend.

0: een heel klein beetje aan te passen, zodat handelaren ze hier kunnen verkopen.
1: De drugs die worden geïmporteerd zijn onder meer stimulerende middelen en ketamine-achtige stoffen. Veel van die middelen kunnen leiden tot slapeloosheid of hartproblemen. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst hun leefstijl intensief veranderen. Als dat niet werkt, volgt de maagverkleining als laatste redmiddel. En gisterochtend vertelde ik over twee vrachtwagenchauffeurs die op de A58 samen een ongeluk hebben voorkomen. Hart van Nederland sprak met de twee over hun heldendaad. Ze zagen daar dat een automobiliste onwel was geworden en begon te slingeren. Ze besloten met hun vrachtwagens voor en achter de vrouw te gaan rijden, waardoor ze bij Moergestel tot stilstand kwam.
2: Ja, ze ging van links en dan van de rijzaamboei, want ze zat in de wangrail.
3: En toen heb ik haar zo rustig mogelijk proberen op te vangen.
4: Andere mensen zeggen, u heeft een heldendaad verricht.
3: Ja, dat mogen andere mensen beslissen. Ik voel het zelf niet zo. Voor mij is het belangrijkste dat het goed gaat met haar en dat verder niks overkomen is.
2: Dat is heftig. Ja, ik vind het geen heldendaad. Ik zou het zo weer doen.
1: De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en het gaat naar omstandigheden goed met haar.
5: Direct een lintje geven, deze twee mannen. Niet over nadenken.
1: Oh, dat krijgen ze ongetwijfeld. Okay. Of een lintje of een erkenning van de burgemeester. Dat zit er denk ik wel in. Het weer dan, bewolkt, tussendoor zon en in de loop van de ochtend steeds meer buien. Vanmiddag ook met onweer, hagel, windstoten en het wordt zo'n 17 graden.
6: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. Goeiedag, Hendrik Man, Henry Schut.

Want zonder opa's en oma's is er vaak geen oppas, geen ritjes naar de sportwedstrijden of extra verwennerijen natuurlijk. En het mooie van deze dag is dat ook ouderen zonder kleinkinderen in het zonnetje worden gezet. Eenzaamheid kan daar op de loer liggen en daarom openen meerdere restaurants in Nederland vandaag de deur voor een gratis maaltijd. En het is, dat kan je niet gemist hebben de afgelopen uren, natuurlijk de dag van Alpe d'Huez in Frankrijk. 5000 helden en heldinnen gaan de bergen op en af om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Onze eigen Bert Kranenbarg is erbij, doet de hele dag verslag. Over een paar minuutjes horen we hem weer en vertelt hij hoe lekker de sfeer erin zit.

0: Supremes, want zij zongen dit ook. En dit was een heel succesvolle nieuwe versie van Phil Collins. You Can't Hurry Love.
1: Hey, daar is hij weer.
0: Goedemorgen.
1: Je vrolijke vriend van vijf. Henry Schut en zijn lach. Dit wordt een goede dag.
0: Het is een mooie dag voor alle opa's en oma's in ons land, want het is Nationale Opa en Oma Dag. In principe is dat geen commerciële feestdag. Vandaag gaat het vooral om het samen zijn en de dankbaarheid uitspreken naar elkaar.

0: Nog steeds als een huis. Yesterday Man van Chris Andrews.
1: 20 jaar Alpduzef. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
0: De hele dag door dus op NPO Radio 5. Bert Kranenbarg, je was er vanochtend even na vieren al bij, ook op deze zender. Nou, hoe is de sfeer?
2: Nou, hoor je het verschil?
0: Ja, ja. Het was stilletjes, maar het nu begin, niet meer, hè?
2: Het begint in alle stilte vanaf 4:30. En de afspraak en de regel is, tot 8:00 is het stil op de berg. En fietst iedereen in stilte naar boven. Dat is ook mooi, want je begint in het donker. Het gaat schemeren. De mistflarden trekken een beetje op. De wolken komen wat hoger in de bergen te liggen. En dan kom je langs al die kaarsen in alle bochten. En dan om 8:00, ik heb dat moment nog nooit meegemaakt, maar vandaag wel, om 8:00, baf! DJ Polo staat hier in bocht nummer 16. Dat is dus de vijfde bocht waar je doorkomt. Het begint onderaan op bocht 21. Ga naar 20, 19, 18, 17. Dit is bocht 16. Henk Jan bij mij. Als je in bocht 16 bent, is mijn ervaring. Dan denk je, zo, die eerste vijf akelen heb ik gehad.
3: Zo, kun je wel stellen, ja. Ja, ja. En dat was de eerste keer ook. Dus de tweede keer dat ik nu naar boven ga.
4: Ja.
3: Maar jongen, jongen, jongen.
4: Ja.
3: En je moet je gewoon niet gek laten maken. Lekker doorgaan. Wel het hoogste verzet, hè. Dus lekker relaxed.
4: Ja.
3: En,
0: lekker relaxed, hallo.
3: Nee joh, het is verschrikkelijk. We zijn wel begonnen, Bert. We zijn wel begonnen. Maar nee joh, we doen het voor een goed doel. Ja. En eigenlijk, nou die eerste, ik was niet kapot. Dus ik heb er gewoon zin in weer naar het volgende gaan. En alles op eigen tempo, hè. Ja. Alles op eigen tempo.
2: Allerbelangrijkste. Nooit met andere fietsen, maar gewoon eigen tempo. Fiets je een tijdje naast iemand, dan doe je dat lekker. En daarna gaat de een of de ander er weer vandoor. Zo hebben we elkaar leren kennen op maandag.
3: Ja.
2: We waren allebei een rondje aan het trainen. Ik fietste voor, jij kwam naast mij fietsen. Ik ging jouw tempo bijhouden. Was voor mijn hartslag net iets te hoog, maar ik wilde het toch doen. Wij raakten aan de praat. Jij vertelde, ja, je ziet mijn stuur. Daar zit donderdag een briefje. Dat kwam je me in de uitzending vertellen dinsdag. En ja, inderdaad, je hebt een briefje.
3: Ja, dat staat erop.
2: Drie keer naar de top staat erboven.
3: Ja, met Karin, Anton, Linda, Thomas en Karel. En dat zijn allemaal mensen die veel te jonge leeftijd kanker hebben gekregen. En knokken, hebben geknokt, nog steeds moeten knokken. En wat zij doen, zij gaan natuurlijk veel dieper dan ik ga. En dat stimuleert mij wel om, als ik even een stuk zit, denk van kom op.
4: Ja.
3: Als zij het kunnen, ja, moet ik het ook kunnen.
2: Ja, zeker. Karin was erbij afgelopen dinsdag toen we een uitzending hier maakte in het café in Bourdoisan. Zij heeft gisteren gefietst, net als ik, met alle vrijwilligers naar boven. Hoe is haar vergaan?
3: Wonderbaarlijk goed. Ze was stik zenuwachtig. Zo van, joh, dat is helemaal niks. Ik kan het niet en zo. Maar die kwam, nou, na ruim 2:00 echt frisse moed over de finish. Ja, echt fantastisch. Ja,
2: ja, super is dat, ja, hè. En het mooie is, iedereen heeft hier stuurbordjes. Dus dat betekent als je aankomt fietsen dat mensen je naam ook roepen. Dus ik zit ook steeds te kijken en ik roep dan naar mensen. En ik zag Henk-Jan. Toen dacht ik, Henk-Jan, dat is mijn Henk-Jan. Dat ik tussen al die mensen nou mijn Henk-Jan hier tegenkom voor zijn tweede beklimming.
3: Hoe leuk is dat?
2: Ga lekker snel door. Joep komt nu voorbij. Nou, kom op, jongen.
0: Je kent ze gewoon
2: heel
0: allemaal
2: erg goed.
0: Al.
2: Een van de jongste deelnemers.
0: Brit
2: komt hier voorbij. Ja, ik heb een heel groot boek, hè. Een enorm groot boek. Giel, je moet Bert Hanekman vervangen, hè. Volgende week, nee, de week daarna. Ja, dan moet het allemaal regelen hier. Niels komt aan. Daan komt voorbij. Hup, Inge, gaat hij goed?
5: Ja hoor, dank je.
2: Inge gaat hartstikke goed, dat is fijn. En gaat het met Erik ook prima?
6: Fantastisch. Lekker.
2: Hoeveelste keer is dit?
6: Tweede is dit.
2: Tweede keer? Oh, door, hè, want je wil 6 zeker?
6: Ja, absoluut.
2: Ja, daar was ik al bang voor. Goed, succes. Hij gaat veel te hard. Ik probeer mee te rennen. Moet je niet doen op deze hoogte.
0: Nou, dat doe je in principe goed. Adem nog even één keer in en uit. Ik heb nog één laatste vraag voor je, Bert. Dat willen we wel even weten. Want deze dag is voor jou natuurlijk ook een behoorlijke beproeving van zo'n ochtends vroeg tot ergens in de avond. En dan heb je gisteren die berg ook nog opgefietst. Dus hoe voelen de beentjes vandaag?
2: Nou, het valt dus heel erg mee. Ik heb gisteravond bij Gea in de uitzending nog een massage gehad. Een kuitmassage. Waarbij bleek dat mijn linkerkuit behoorlijk veel meer aangedaan was dan mijn rechterkuit. Dus waarschijnlijk heb ik met mijn linkerbeen harder getrapt dan met mijn rechterbeen.
0: Standbeen.
2: Zoiets. Er zaten een paar knopen in die eruit gehaald zijn. Ik heb wonderwel lekker in bed gelegen. Niet geslapen vannacht. Wel wonderwel lekker in bed gelegen. Nee, weet je, ik roep altijd als ik hier ben. Want er zijn zoveel dingen te doen. En je hebt zoveel adrenaline. Ik kom echt niet aan slapen toe. Wel omdat ik in bed lig, maar ik val niet in slaap. En dan roep ik altijd, ach, dag Stefan, succes. Slapen kan ook weer als we thuis zijn. Hè, wat maakt het
0: zeker
2: uit?
0: Ik bedoel, lekker morgen,
2: die ene week wel. Ja. Ingeborg en Femke komen voorbij. Ja, duim omhoog.
7: Heel goed, dankjewel.
2: Ja, super. Nou, zullen we even high five doen?
7: High five.
0: Weet je wat? Ga jij nog even al die mensen bij naam en toenaam succes wensen. Horen we je later op de dag weer terug. Ergens in de arbeidsvitamine ben je er weer, Bert. Tot straks, hè.
2: Je krijgt de hartelijke groeten van Cas ook, die hier nu voorbij komt.
0: De groeten terug.
2: Marit komt aan fietsen.
0: Yo! iedereen.
2: De groeten van Henry Schut vanuit Hilversum. Hier voor jou, Marit. Echt.
0: Speciaal voor die 20 jaar Alp du 6 is er ook een echte soundtrack. Douwe Bob schreef dit liedje. Daar komt hij vanmiddag ook over praten bij Lunch Lekker met Daniel Dekker. En Douwe Bob zou Douwe Bob niet zijn als hij vandaag niet zelf ook de berg opfietst. Dit is dat liedje. All for One.

0: Ja, dit soort iconische liedjes moet je eigenlijk niet coveren, maar het is toch gedaan bij het afscheidsconcert van de Golden Earring Date Somnium. Dat is echt een aanrader. Zoek hem op, die versie van Twilight Zone. Ik zeg net zo goed als het origineel. Wat wordt er lekker gereageerd, jongens, op de Alpe d'Huez, op de belevenissen van Bert Kranenbarg en op al die mensen die bergen beklimmen. Er wordt echt meegeleefd, hè?
1: Ja, absoluut. En dat doet Marja ook. Die zegt, goedemorgen, wat was het bijzonder om al in de vroege morgen Bert Kranenbarg te horen tussen 4 en 6. En Marja had haar koptelefoon op in bed om hem te vergezellen. Het was heel erg magisch in die nachtelijke uurtjes. En er komt nog veel meer moois aan. Veel succes voor iedereen die de berg op gaat. En ook voor Bert Kranenbarg met het verslag.
2: Ja, Christine zegt, ik heb helaas de start van de dag gemist. Het was veel te vroeg voor zijn oude taart als ik. Dat zijn je eigen woorden, Christine. Veel succes. Je streefbedrag is opnieuw gehaald en ik wens je een bijzonder fijne dag, Bert.
0: Dat doen wij allemaal de hele dag door. Ja, en Christine, als je het nog terug wil luisteren, het kan gewoon. En dan pak je de app er even bij en dan spoor je hem gewoon een stukje terug. En dan kom je daarna weer live bij ons inhaken. Bij bijvoorbeeld Fields of Gold van Sting.

0: Susie Quattro. If you can give me love, nou geef me dan maar prijzen. De kist is al 2 keer leeg gegaan deze week. Jullie zijn in topvorm tijdens Vroeger of Later. De prijzenkist is weer volledig gevuld. Even checken, is hij volledig gevuld?
1: Ja, er zit van alles in.
0: En hij mag tot op de bodem weer leeg. Dus, ja, wat zit erin?
1: Er zit wel de pen in ook, maar die gaan we niet weggeven. Want er zit in de Goeiedag Hendrikman sleutelhanger. Wat hebben we nog meer?
0: Oh ja,
1: de Goeiedag Hendrikman sokken. Nou, inderdaad. En de Goeiedag Hendrikman boodschappentas. Voor de moeite doen we er ook lekker de deur hangen.
0: Ja, de deur hangen krijg je dus sowieso. En de rest is dan te winnen. Maar dat begint altijd bij een codewoord.
2: Ja, dat codewoord dat is vandaag wel toepasselijk. In de stijl van de Alpe d'Huez doen we bergtocht.
0: Bergtocht. Nu naar de NPO Luister-app als jij de kist leeg wil halen. Het is 9:30, we gaan naar het NOS Journaal. Carolijn Bari, goedemorgen.
3: Goedemorgen, er is een grote zedenzaak in Nederland aan het licht gekomen na tips van de politie uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een nog onbekend aantal vrouwen in Nederland is door haar partner gedrogeerd en verkracht en dat werd gefilmd. Die mannen zaten met elkaar in chatgroepen en wisselden tips uit, zegt het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
4: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
3: Ja, de zaak doet denken aan die van Gisèle Pelicot in Frankrijk. Zij werd jarenlang gedrogeerd door haar man en daarna seksueel misbruikt door andere mannen. De politie in Nederland deed invallen, arresteerde 4 mannen en onderzoek nog wie er op die gevonden beelden te zien zijn. De Duitse regisseur Wim Wenders heeft excuses aangeboden aan actrice Natasha Kinski. Zij was topless te zien in de film Valsche Beweging uit 1975, terwijl ze nog maar 13 jaar was. Wenders zegt dat ze beter beschermd had moeten worden. De naaktscènes zitten nu inmiddels 65-jarige Kinski nog altijd dwars. Ze had gevraagd om de beelden uit die film te halen en daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd. Wenders belooft de film niet meer te vertonen totdat die beelden eruit zijn. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt, zoals de gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Vanwege de aanhoudende burgeroorlog in het land, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd in het oosten op een hoogvlakte nog weinig onderzoek gedaan. Nou ja, meerdere insecten moeten ook nog onderzocht worden, dus er komen vast nog nieuwe soorten bij. En we hoorden vanmorgen al Algerijnse voetbalsupporters die dronken van blijdschap waren omdat hun nationale elftal Oranje met 1-0 heeft verslagen tijdens een WK-oefenwedstrijd. Nou, bij Oranje zat het chagrijn er al vroeg in, want het ging mis al bij het zingen van het Wilhelmus door Sera.

0: Ik denk niet dat Bert deze versie zou willen horen vlak voor Goeiedag Hendrik Man begint.
1: Dat gaat Bert niet leuk vinden.
0: Nee. Ze zingt ben ik in plaats van blijf ik. En ze zingt onvereerd in plaats van onverveerd. Ja.
2: Dat ze niet even die songtekst beter heeft doorgenomen.
3: Maar laten we ook even eerlijk zijn.
0: Het is best spannend natuurlijk.
3: Het is best spannend voor zo'n vrouw meisje.
0: Ja.
3: En het is ook wel oud Nederlands taalgebruik. Dus een beetje verjonging in
0: maar
3: het Wilhelmus. Zou dat nog iets zijn?
0: Nee, het volkslied is de eerste regels. Het zijn hoeveel coupletten ook alweer? Die kennen we niet allemaal uit ons hoofd.
1: Willem van Nassof zijn de eerste letters van alle coupletten. Dus dan kom je op een stuk of 14 tot 16.
0: Ja.
1: Wij leerden op school ook nog het zesde couplet.
0: Oh echt?
1: Mijn schild en de betrouwer begon dat mee. Ja, maar ja, misschien heeft ze het expres gedaan. Dat zou kunnen, hè? Dat je het een soort van moderniseert.
2: Nu al gedoemd te mislukken.
0: Er begon ook wel iemand te huilen, toch?
2: Ja. Ja. Wilhelmus ging niet goed. Het dochtertje van Jean-Paul van Hekken was in tranen door deze versie. En we hebben ook nog verloren. Dus het was één grote bende.
1: Het kan alleen maar beter. Over een paar dagen gaat dat ingezet worden. De grote remontada van het Nederlands elftal. Die begint in New York met die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.
0: Ja,
1: dat
0: kun je goed maken, toch?
1: Ja.
0: Oké, ik ben benieuwd. Het weer dan. Bewolkt, af en toe zon. We krijgen veel buien. Later in de ochtend begint dat. Kans op onweer ook. Harde windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
1: Als je wil meedoen aan Vroeger of Later, stuur dan nu het codewoord in de NPO Luister-app. Dat codewoord is bergtocht.

0: Dat is het broodje dat altijd lekker smaakt. Bread met de Guitarman.
1: Vroeger of later.
0: Twan Boerdonk uit Os. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En onderweg, denk ik, hè? Waar naartoe?
2: Ik ben onderweg naar mijn werk.
0: En wat is je werk?
2: Ik geef golfles.
0: Je geeft golfles? Oh.
2: Ja, precies.
0: Is dat een 9 tot 5 baan?
2: Het is een baan, zolang het is bijna een hobby. Vandaag mag ik lesgeven van 9 tot 7.
0: Zo. Ja, dus dat bepaal je natuurlijk wel een klein beetje zelf dan, denk ik toch? Zijn losse afspraken?
2: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Kan iedereen dat onder de knie krijgen?
2: Tot op heden, en ik geef nu een kleine 25 jaar les, heb ik nog niemand gehad die het niet kan leren.
0: En dan willen we natuurlijk even weten, hoe goed ben je er zelf in? Heb je wel eens een hole-in-one geslagen?
2: Ja, ik ben zo gelukkig dat ik zeker een keer een hole-in-one heb geslagen.
0: En ging die via een stuit? Ik had toevallig vorige week ergens een keer in het Sportjournaal hadden we een hole-in-one. Die ging gewoon direct de hole in. Dus gewoon vanuit de lucht. Plop, erin.
2: Ja, ik zag hem voorbij komen op de socials inderdaad.
0: Ja.
2: Ik heb hem via twee stuiters in de hole.
0: Ja, dat is natuurlijk al fantastisch. Is dat die directe hole-in-one nog een soort van ultieme droom?
2: Nou, ik ben al ontzettend gelukkig met deze hole-in-one.
0: Ja.
2: Er zijn er meerdere die geen hole-in-one geslagen hebben dan wel, denk ik.
0: Ja, precies, ja.
2: Dus,
0: dat zou ik ook zijn, ja. En die andere is wel een beetje toeval. Doe voorzichtig ondertussen trouwens, Twan, want ik hoor van alles tussendoor. Maar je bent veilig, hè? Je staat stil, even?
2: Nee, ik zit in de auto, maar ik bel op handsfree.
0: Oké, dan gaan we hem gewoon snel spelen. We gaan vertrekken in 1961... de Edisons worden dan uitgereikt op het Grand Gala du Disque.
3: In het Scheveningse Koerhaus, waar het populaire Grand Gala du Disque werd gehouden, begeleidde het Pim Jacobs trio de winnares van een Edison, onze bekende jazzzangeres Rita Reis. And the wrong face, though your face is lovely. Wrong
0: face, it's not his face, such a lovely face, that it's all right. 1961 en vanuit Rita reizen wij verder in de tijd. Daar komt die succes van.

0: So In Love van Orchestral Manoeuvres in the Dark. Vroeger of later een hit dan 1961?
1: Dat is later.
0: Dat is flink later, dat is goed. 1985. We huiken met Normaal. Heidi, was dat vroeger of later een hit dan 1985?
1: Ik gok vroeger.
0: Ja, dat is goed gegokt. 1983.

0: number in my little red book. The Drifters, vroeger of later dan 1983?
1: Vroeger dan 1983.
0: Zeker vroeger, niet eens zo gek. Veel, veel minder dan ik dacht, maar het is goed. 1977. Daar waren ze weer, de Beach Boys. I Can Hear Music. Vroeger of later dan 1977, Twan?
1: Vroeger.
0: Zo, het gaat goed deze week, jongens. 1969, ook jij gaat voor de volle map. Silence is golden. Maar dan de laatste. Silence is Golden van de Tremolo's. Was dat vroeger of later een hit dan 1969?
1: Ik denk net wat vroeger.
0: Vroeger of later? Alsof je het spel gemaakt hebt, Twan. Want ook dit was inderdaad net wat vroeger. 1967. Jullie maken ons arm deze week. Maar dat doen we met alle liefde. Dus wat gaat er richting ons, Dennis?
2: Ja, eigenlijk weer het hele prijzenpakket. De Goeiedag Hendrik Man sleutelhanger. De Max sokken. De Goeiedag Hendrik Man boodschappentas. En voor de moeite en het meespelen natuurlijk de deurhanger.
0: Is je eerste klant een beetje een leuke zometeen, Twan?
1: Ik heb alleen maar leuke leren.
0: Ja, natuurlijk ja. Maar heb je deze nog veel te leren? Eerlijk zijn, eerlijk zijn. Ja, oké. Maar daar ben je voor, hè? Dus werk ze vandaag en de prijzen komen naar je toe.

0: Wisten jullie al dat Caro Emerald weer Caro Emerald is, jongens?
1: Oh ja.
0: Want ze is even een andere artiest geweest, ja. De Jordan. Nu heet ze Caro, maar ze zingt ook weer het oude oeuvre her en der een beetje. En het leuke is, dat komt ze ook doen tijdens Radio Tour de France in het Tourcafé deze zomer. Nu al zien.
2: Ja, daar zit jij ook natuurlijk nog.
0: We spraken over het, ja, zeker. We spraken over het volkslied vandaag. Dat ging niet helemaal foutloos door Sera gisteravond bij Oranje. Dennis?
1: Ja, luisteraar Vrouwtje, die is heel stellig. En die stuurt, ook al is het oud-Nederlands volkslied, je hoort het volkslied van je land te kennen. Een stukje opvoeding en respect. Het goed praten is net zo respectloos. Ja, ik nuanceerde het net door te zeggen, ja, je kan een foutje maken. Maar ik vind, zeg maar, respect en nuanceren vind ik wel iets anders. Natuurlijk moet je het volkslied kennen. Maar ja, laten we eerlijk zijn, het is ook gewoon oud-Nederlands. Ik heb respect voor het volkslied, maar zo'n vrouw staat daar in een vol stadion. En dat is een foutje.
2: Je hebt één taak, Dennis. Je hebt één taak.
1: Ja, goed. Nou ja.
0: Ik vind dat we een beetje mild moeten zijn. Want ja, het is moet echt een beetje spannend. Mild zijn. Een volle kuip heb je het over.
1: Respectloos vind ik dan ook weer misschien iets flink steeds.
0: Oké, leukere zaak. Alp Duzes. Al 20 jaar staat de berg in de Franse Alpen in het teken van verhalen, verdriet, vreugde en verbinding. En ook vandaag weer.
2: Ja, zeker. Duizenden mensen die gaan vandaag de berg op. Wandelend, fietsend, rennend. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Nou, vanmorgen zijn er om 4:30 de eerste deelnemers die berg opgegaan. En wij kregen hier een berichtje binnen van Henry Wittebol en zijn collega's uit Schijndel. En Henry is samen met zijn collega's op dit moment bij de Alpe d'Huez. En zijn moedige collega Marco Nabuurs aan. En normaal zou Marco met zijn dochter Fleur de berg op fietsen. Maar Fleur die maakte een paar dagen geleden een lelijke val tijdens het oefenritje en ligt nu in het ziekenhuis. En vandaag fietst zij dus mee in gedachten. Dus speciaal voor Marco, heel veel succes namens al je collega's. En ook sterkte natuurlijk.
0: Heel veel meer Alpe d'Huez vandaag. Douwe Bob, die het liedje voor Alpe d'Huez schreef, vanmiddag dus bij Lunch Lekker met Daniel Dekker. En wij geven hem heel graag zometeen aan Mr. Arbeidsvitamine Hans Schiffers. En wat ons betreft...
2: Een goede dag.

0: Reclame Max.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Nothing ever stays.
7: The Boys of Dungeon Lane.
6: Nothing comes to mind.
7: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
6: No one can erase.
7: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
6: The days we left behind.
7: Is nu overal verkrijgbaar.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
13: Goedemorgen Hans. De politie heeft besloten chatgroepen in beeld waarin mannen filmpjes delen van Nederlandse vrouwen die zijn gedrogeerd en verkracht. Mogelijk door partners en andere mannen in hun omgeving. Ook werden in die groepen tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. De politie heeft 4 mannen opgepakt. In totaal zijn er 8 verdachten van tussen de 21 en 51 jaar bij de politie in beeld. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn USB-sticks, computers en telefoons in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Oekraïne kan beginnen met onderhandelen voor het EU-lidmaatschap. De Hongaarse oud-premier Orbán was daar altijd als enige in de EU op tegen, maar zijn opvolger Magyar wil het nu wel. Op voorwaarde dat Oekraïne beter omgaat met een Hongaarse minderheid, zegt correspondent Christian Pauwen.
14: Magyar eiste meer rechten voor hun cultuur en taal. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van het Hongaars op scholen en in publieke instellingen. Oekraïne had daar eerder met nieuwe wetgevingen beperkingen aangesteld. Nou, volgens Magyar is er nu een overeenkomst met Oekraïne om deze rechten te herstellen. En daarom ligt Hongarije niet meer dwars.
13: En dat betekent dat ook voor Moldavië de gesprekken voor een EU-lidmaatschap van start kunnen gaan. Het aantal inbraken neemt weer toe. In de eerste 4 maanden van het jaar sloegen inbrekers 7200 keer toe, blijkt volgens het AD uit politiecijfers. En dat is 500 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens een beveiligingsexpert zijn we minder vaak thuis, is er ook minder aandacht voor beveiligingsmaatregelen, zoals goede sloten of het licht aanlaten als je weg bent. En rond de Alpe d'Huez zijn er vandaag ook veel vrijwilligers aan het werk. Alle fietsers en wandelaars die zoveel mogelijk geld proberen op te halen, ja, die moeten natuurlijk ook goed te eten.

0: praten als je weg bent. En rond de Alpe d'Huez zijn er vandaag ook veel vrijwilligers aan het werk. Alle fietsers en wandelaars die zoveel mogelijk geld proberen op te halen, ja, die moeten natuurlijk ook goed te eten krijgen onderweg. Nou, er zijn partytenten, barista's, poffertjes. Ook Rogier draagt zijn steentje bij. Hij bakt vandaag zeker 2000 kilo patat. En dat niet alleen, hoorde en zag een verslaggever van RTV Utrecht.
1: Nou, kroketten.
2: We hebben
1: hier de kipsticks, Mexicano. En als je het ruikt, dan ruik je de mayonaise. Een pallet met mayonaise en curryketchup. En waarom we het doen, is om de mensen ook blij te maken.
2: Ja, met een patat, met een frikandel, met een kroket.
1: En een goede bitterbal. En de Mexicano is ook aanwezig zelfs. En nu sta ik ook, ja, tussendoor moet er ook gebakken worden.
0: Ja, hij is thuiskok en met het geld dat hij daarmee verdient, doet hij dus ook dit.
3: Goeiedag.
0: En hij gaat zelf ook nog die berg op.
3: Gaat hij dat ook nog doen? Met al die patat op zijn mik en zo, zou hij het zelf niet eten, nee.
0: Denk het niet, nee. Buiten is het bewolkt, af en toe zon en veel buien. Kans ook op onweer en harde windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
4: Vandaag, de hele dag, Alpe d'Huez. Van start tot finish. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Skybirds, Bird of Paradise. Gaat Eagle over het gevoel van vrijheid wanneer je vleugels uitslaat. We zouden stiekem allemaal wel een vogel willen zijn, toch? Los van de aarde en haar beslommeringen. Dit is misschien wel ABBA's allermooiste. Arbeidsvitamine op een bijzondere donderdag, want sinds 4 uur zijn 1500 vrijwilligers in Frankrijk bezig om de Alpe d'Huez 5500 deelnemers aan de Alpe d'Huez de berg op aan het helpen. Het evenement is op het lijf van Bert Kranenbarg geschreven, merk ik, die al 20 jaar lang vergoed ambassadeur is. Hij heeft het opgeven is geen optie letterlijk in praktijk gebracht door gisteren zelf de berg op te fietsen. Dat deed hij dus gisterochtend en vandaag doet hij de hele dag verslag. Dan hebben wij voor wat betreft de aanvragen ook nog Harry en Siska Hansen uit Amersfoort met hun lijst. En Pascal Trompetter uit Bad Hoeverdorp, die sportmasseur is en sportinstructrice bij Back in Shape. Afgelopen half jaar heeft ze met de receptionisten en fysiotherapeuten dus geld ingezameld voor Alpe d'Huez. En naast dat wij de berg trotseren voor sponsors, kennissen en vrienden, dragen we samen met de stichting Lobulair borstkanker verhalen mee van vrouwen die daarmee te maken hebben, schrijft ze. Met hun playlist sluiten ze aan bij de gedachten achter het hele Alpe d'Huez evenement. Vandaag dus meer aandacht. Straks om 10:30 heb ik Bert Kranenbarg zelf even hier aan de uitzending.

0: if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you.
1: Een voetstokmeisje was bijna ook het Pinkpopmeisje. Jan Smeets die had haar gecontracteerd voor 18 mei 1970, maar omdat ze ziek was, kon ze niet overkomen. Dus toen moest Jan Smeets op het laatste moment iets gaan verzinnen. En toen is het Pinkpopfestival geboren. Ik heb het ooit wel eens verteld. En toen zei ze, oh, well, they should invite me after all these years. Dat is helaas nooit gebeurd, maar eigenlijk staat ze in de basis dus van Pinkpop. Leuk is dat, hè? Beautiful People was dat. Daarvoor zondag op de Nijs, Blame It on the Boogie van de Jacksons. Dit is Bill Withers. Lovely day.

Sign of the Times van Harry Styles, je hebt Sign of the Times van Prince en je hebt de Sign of the Times van Belstars. Het zijn drie heel verschillende liedjes trouwens. Dit komt uit de jaren 80 en het gaf een beetje vrolijkheid aan die doemmuziek die je zo ongeveer had. Net als Bananarama dat ook deed in hun tijd. Procol Harum hoorde je met Homburg, dat is zo'n vilte hoed die in het Duitse Homburg werd vervaardigd. Maar de overcoat is too long, dus dan heb je ook nog niet echt een goed visitekaartje. En daarvoor Bill Withers met Lovely Day. En dit is Roempapadam, papadam, papadam, Gloria Gaynor.

Internationale kantoorhit van Dolly Parton. Er komt nog een hoop narigheid. Je moet altijd maar diezelfde baas in zijn gezicht krijgen 's ochtends. En je moet voor dag en dag op. Maar op zijn Amerikaans uiteindelijk. Waiting for the day your ship will come in. And the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Dus dat is the way out uiteindelijk. Nou, zo is het typisch weer Dolly Parton. Daarvoor You Got It van Roy Orbison en Gloria Gaynor met Reach Out. I'll Be There. Dit zijn de Birds. En die hebben gitaren. En een paar lekkere gitaren ook trouwens. Dit is Mr. Tambourine.

niet vanzelfsprekend om het leven te kunnen vieren, is het motto van Suzanne en Freek. Hun grootste shows ooit zijn vastgelegd in een documentaire via Videoland. Want 400.000 mensen zijn komen kijken de afgelopen weken naar Suzanne en Freek in het Gelredome. Ik ben heel benieuwd om die registratie te zien, want die show was werkelijk fabuleus. Ik ben er ook geweest vorige week. Lichtje branden was dat. R.E.M. met Losing My Religion hoorde je. En The Birds met Mr. Tambourine Man.

Die hartstochtelijke lach, daar zit je op te wachten altijd bij dit nummer. Janet Jackson, eventjes was er een moment dat ze even beroemd was als Michael Jackson. En ze vierde dat met talloze hits. Dit was de leukste misschien al, When I Think of You. De dag van de Alpe d'Huez, Radio 15 verslag, Bert Kadenbach is erbij. En je hoort hem straks bij ons hier in de arbeidsvitamine. We beginnen.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
13: Goedemorgen, schrijver en dichter Lieke Marsman is overleden. Ze was nog maar 35 jaar. In 2010 kwam haar debuut uit, Wat ik mezelf graag voorhoud. En daar won ze meteen verschillende prijzen mee. Marsman schreef gedichten en essays, ook over hoe het is als je ziek bent in een zieke wereld. Lieke Marsman had kraakbeenkanker. Een paar jaar geleden was ze dichter des Vaderlands. Vorige maand kreeg ze van burgemeester Halsema nog een prijs in Amsterdam, ook omdat ze zo maatschappelijk betrokken was. De Nederlandse politie is een heftige zedenzaak op het spoor gekomen. Het gebeurde na tips van de politie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over appgroepen. Daarin wordt gepraat over het drogeren en seksueel misbruiken van vrouwen, zegt het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
14: Daaruit bleek eigenlijk dat er in besloten groepen informatie werd uitgewisseld. We zouden het tips en tricks willen noemen. Over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren en daarna seksuele handelingen kan verrichten.
13: De beelden werden ook met elkaar gedeeld. 8 mannen zijn verdacht in deze zaak, 4 zijn al opgepakt. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij de berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De klimmer die hij begeleidde wel. De gids werd uiteindelijk gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. En het Nederlands elftal stapt vandaag in het vliegtuig naar New York voor het WK. Dat doen ze nadat ze gisteren met 1-0 verloren van Algerije in de uitzwaaiwedstrijd. Nou, deze supporters maakt dat allemaal niks uit. Ze zijn erbij en dat is prima.
15: Woensdag vertrekken we, dus...
16: Denken jullie ervan?
17: Nou, ik denk dat je zo min mogelijk moet denken en zoveel mogelijk moet hopen. We hebben kaarten voor alle wedstrijden, dus we hopen dat ze zover mogelijk komen.
13: Ja, de fans die er niet bij zijn, die maken het op straat gezellig. Zo is een plein in Almelo versierd met 8 kilometer aan vlaggetjes, hoorde RTV Oost van Gerrit, die druk is met de organisatie.
18: 4-5 dagen bezig geweest met een man of 10. Ja, van alles is het hier, hè. Dat was echt gezellig. Yo, ik ben even aan de interview doen. Moet je dadelijk in weer bellen. Yo. Yo. Er wordt nodig tijd dat Nederland toch...

0: Ik ben even een interview doen. Moet je eens dadelijk hem weer bellen? Jo. Het wordt nodig tijd dat Nederland toch de bekermal meeneemt.
1: Wat gebeurt er dan hier op het Vinkenplein?
0: Ja, dan ga je allemaal uit het dak. Dus we blijven doordoen. Hè. Tot ze maar de beker meeneemt.
2: Ja, Gerrit is al 40 jaar de aanjager van de Oranjekoorts in zijn wijk in Almelo. Het weer, wolken, zon en veel buien. Het waait flink, soms vanmiddag ook met onweer en hagel. Het wordt 17 tot 19 graden.
3: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. Arbeidsvitamine. Hans Schiffers. Avro Tros.

Dat Monday Monday hetzelfde succes kreeg als California Dreaming, dat is toch wel bijzonder. Dat zou je op naam van de titel niet zeggen. Het is toch een beetje anti-Californisch portret. Dat maandag geklagen en zo. Maar het is natuurlijk fabuleus en mooi gezongen ook door ze. Dus vandaar dat het natuurlijk steeds bij de arbeidsvitamine hoort. Radio 5. En aangevraagd wordt. De aanvragen die komen voor rekening van Pascal Trompetter vandaag, die met Back in Shape to the Top uit Bad Hoeverdorp een bijdrage levert aan Alpe d'Huez in de strijd tegen lobulair borstkanker. De op één na meest voorkomende vorm van borstkanker, schrijft Pascal. Vaak te laat ontdekt en dat schept onzekerheid, een moeilijke diagnostiek en behandelingen die onvoldoende aansluiten op het gedrag van deze ziekte. Maar met iedere stap willen we aandacht voor meer bewustwording. Vandaar dat Pascal en collega's bijna 27.000 euro hebben opgehaald en dat ze dus ook meedoen om de berg te trotsen. Dat doet trouwens ook Bert Kanenbarg en die is straks bij ons hier in de uitzending. Want de hele dag besteden we aandacht.

Alpe d'Huez. En andere aanvragen die komen van Harry en Siska Hans uit Amersfoort. Zij zijn liefhebbers van het programma en hebben weer een leuk lijstje ingestuurd. En wat mij betreft gaan we nu een beetje een bergachtig gebied in met een...

Ja, maar deze jongens hebben daar een speciale toegang toe. Ga je gang, jongens. Uit die auto. Luilakken. Oh, dat is een dame bij met naaldhakken. God, dat heb ik nog nooit zo goed bestudeerd als vandaag. Club Tropicana.

0: Arbeidsvitamine. Elke werkdag op NPO Radio 5 met Hans Schippers.
1: Arbeidsvitamine? Bestaat dat nog?

Het is een lekkere, rammelende bakherrie geworden sinds al die jaren. Light My Fire van de Doors. En soms hoor je er een lange versie nog eens een keer. Die is helemaal psychedelisch en verwarrend. Maar het blijft altijd een goed stuk nog steeds. En dat geldt voor alles wat we hier draaien. John Denver.

0: Maar kunt maken ook van die muziek, hè? Soms van die zinnetjes die je zelf maar verzint. Dat was Bob en dat was Earl met Harlem Shuffle. Daarvoor Igo de la Luna van Meccano. En Take Me Home, Country Roads was van John Denver.
1: 20 jaar Alpduzef. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
0: Zo is dat. Het is de 20e editie van Alpduzef. Het evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. En zo'n 5000 mensen gaan vandaag de Alpduzef op, of de Alpduzef. De ontlading en de opluchting was ook geweldig toen Bert Kadenbach na 9 jaar gisteren opnieuw die berg heeft getrotseerd en daarmee ook opnieuw weer een flink bedrag heeft opgehaald. Is al bekend hoeveel dat is trouwens, Bert, of loopt het nog steeds allemaal?
2: Ja, ik ben over de 11.000 euro heen gegaan inmiddels en ik heb gezegd, de spaarpot staat nog steeds open, dus via bertop5.nl of nporadio5.nl/AD6, maar die is moeilijker te onthouden. Dus vandaar dat ik liever zeg, via bertop5.nl kun je heel makkelijk naar die pagina waar je ook...
0: Gisteren waren er allemaal mensen, zei je, en toen viel je even weg. Maar nu ben je er weer, volgens mij.
2: Ik zei, gisteren waren er allemaal mensen die zeiden van een Bert op vijfje dat wij normaal gesproken weggeven, maken wij nu een vijf op Bertje. Dus er kwamen heel veel keren 5 euro binnen, maar ook mensen die stiekem meer geven. En dat loopt door en dat gaat allemaal naar de grote actie natuurlijk. Ja. Waarvan we vanavond net naar achter weten hoeveel het allemaal opgebracht
0: heeft. Ja, want wanneer is de finish? Die is na achter zo ongeveer? Of, dan ben jij er ook bij.
2: 8 uur sluit de finish. Ja en rond die tijd wordt ook...
0: En rond die tijd wordt ook, zeg je, in de hoop dat je terugkeert...
2: Oh, sorry. Ja, dan sta ik in een... eventjes bij jou nu waarschijnlijk. Dit is de eerste keer dat ik... Nu hoor je me wel?
0: Nu hoort je wel. Ja, zeker.
2: Precies. Ik val een beetje weg. Dat heb ik nog niet eerder gehad. Maar... 7:15 meld ik mij in de uitzending bij Ger. Ja, in de avond van 5, waar ik gisteren nog op de massagetafel lag en mijn kuiten een heerlijke behandeling kregen. Om te horen hoeveel geld er in totaal is ingezameld. 19,3 miljoen euro vorig jaar. Iedereen hoopt dat die 20 erin zal zitten. Want dat is het 20 jaar al op de 6. Dus dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn.
0: Ja.
2: Dat is spannend voor iedereen. 14,3 miljoen is de laatste tussenstand die bekendgemaakt is. Net voor het evenement begon. Dus dat is afwachten voor iedereen. En iedereen doet zijn stinkende best om het hier zo goed mogelijk te laten verlopen.
0: Ik hoor muziek bij jou.
2: Hoor je de muziek aankomen? Ja.
0: Ja. En nu even niet, maar zometeen weer wel waarschijnlijk. Goede hoop dat je weer terug... Ja, daar ben je weer. Ja.
2: Ik ben net voorbij de Nederlandse bocht. En weet jij precies waar ik sta op de berg?
0: Ja, nee, ik heb die berg niet zo goed in het vizier als jij. Maar dat is, hoe heet dat ook alweer? Ja, hoe het zegt is.
2: Dat is bocht 7 is de bocht Nederlandse 7. Bocht. Daar is altijd een groot feest tijdens de Tour de France. En dan ga je door en dan kom je in het dorpje US. En daar staat opa Jan de discjockey uit te hangen. Opa Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, normaal gesproken vroeger stond je daar met 2 draaitafeltjes muziek te maken. Hoe regel jij dat?
3: Nou, is gewoon een Spotify-lijst. Een beetje Nederlandstalig. Is altijd gezellig.
2: En waar haal je die vandaan dan, even technisch gesproken? Oh, uit zijn broekzak. Dat komt gewoon uit zijn broekzak. Dat is gewoon een telefoon en een grote speaker. Engelbewaarde hoor ik. Dat lijkt me een populaire.
3: Ja, dat is heel populair, hè. Ja. Nou, dat zie je de mensen ook wel, hè. Ze beginnen gelijk te zwaaien en te dansen en... vinden ze allemaal leuk.
2: En als je nou ziet dat ze aankomen lopen of fietsen en ze reageren helemaal niet op die muziek?
3: Ja, maar ze reageren bijna allemaal. Ja.
2: Maar als je nou denkt, ik heb nu toch een niet goed plaatje opgezet.
3: Nou, dan pakken we even een ander nummer. Oh, ja. Hè? Kijk,
2: dan kun je gewoon zeggen van, we gaan even naar... je krijgt die lach niet van jou.
3: Mijn gezicht. Ja, dan gaan we die
2: draaien. Die kan je nu gewoon, het lijkt me een goed moment nu.
3: Kijk, dan gaan we er nou mee beginnen.
2: Hier, kijk, zo gaat het ons.
0: dat is
2: DJ in een bocht op een berg anno 2026.
0: Alle romantiek eromheen is weg. Die grote draaitafel, tafel en zo allemaal. Nee, heel goed.
2: Ja, maar dit is een mooi gezicht dat hij gewoon een Duitse broekzak over, toch? Dat is toch geweldig. Heerlijke speaker staat hier. En Marty komt net aangelopen. Jij krijgt die lach niet van jouw gezicht.
4: Nee, ja, ik ben bijna boven.
2: Ja, hè? Nog 6 bochten.
4: Ja.
2: Kom, ik loop een stukje met je mee. Dan helpt dat misschien een klein beetje. Hans, heb jij ook nog een lekker liedje daar?
0: Nou, ik heb zeker een lekker liedje. Take it easy van de Eagles. Maar dat geldt natuurlijk niet vandaag. Hè? Take it easy. Je moet er wel tegenaan, hè? Opgeven is geen optie en zo.
2: Klein stapje terug. Ja. We hebben de tijd, hè? Tot 8 uur vanavond rustig aan naar boven.
0: Hartstikke mooi. Veel succes. Jij bent dit evenement. Ja, heerlijk om te horen altijd. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

Ja, dat was een indrukwekkend debuut van de meisjes Govaert. Crazip was dat met I Would Stay uit 2000. Dat vergeet ik nooit, want het was een bijzonder jaar. Als je daar een hit had, dan betekende dat iets extra's of zo. Net als Onderweg van Abel trouwens, herinner ik me ineens weer. De 20e editie van Alpe d'Huez. Ik had Bert Kranenbarg net in de uitzending. En er komen allemaal reacties binnen. Fantastisch, Bert en andere deelnemers. 14 miljoen is opgehaald, geweldig. Hopelijk halen jullie de 20 miljoen en meer vandaag. En Marja zegt nog even, het is zo belangrijk om onderzoek te doen, daarom doneerden wij ook. En leven we enorm mee met Bert en alle andere kanjers. Want dankzij ontwikkelingen kon ik mijn borst behouden. In 2017 kreeg ik de diagnose. Dus dank jullie wel, lieve doorzetters. Zo gaat het vandaag de hele dag door, inderdaad. En wij besteden ook straks bij Daniel Dekker weer aandacht aan de actie. De Alpe d'Huez, vandaag de hele dag. Met Bert Kranenbarg als verslaggever. The Wonders Collection.

0: Alles is eigenlijk bijzonder aan dit nummer, van het begin tot het slotakkoord. Adamo staat met Inch Allah. En daarvoor de Dolly Dots met Don't Give Up. En Daydream van de Wallace Collection. Het hoort allemaal weer thuis in onze arbeidsvitamine vanochtend. Als je mee wilt doen met het programma, dan heb je vast een clubje of een aantal mensen, of misschien mee met z'n tweeën. En dan is het altijd misschien leuk om een lijst onze kans op te sturen met muziek. Daar doen wij dan ons voordeel mee. En dan ben je samen met een andere aanvrager de hele ochtend hier met je muziek te horen. Velen ging je voor. Tot zo.
1: Het WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
2: Speel mee via nporadio5.nl.
1: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio. NPO Radio
3: 5. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
8: Ben je psychiater?
9: Ik ben psycholoog.
10: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
7: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
11: Interessant, hè, de menselijke geest?
12: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
13: Ik valt ook niet mee.
7: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
14: Nothing ever stays.
15: The Boys of Dungeon Lane.
14: Nothing comes to mind.
15: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
14: No one can erase.
15: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
14: The days we left behind.
15: Is nu overal verkrijgbaar.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 11:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
9: Goedemorgen. Verschillende organisaties zijn tekortgeschoten bij een verwarde man die vorig jaar in Nieuwegein een 11-jarig meisje doodstak. Dat zegt onder meer de inspectie Justitie en Veiligheid. De man had toen een psychose. Kort daarvoor had hij van de rechter TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. Deskundigen zeggen dat de veiligheidsrisico's verkeerd zijn ingeschat en dat de zorg die hij kreeg niet goed was. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman was heel open over haar ziekte, ook vorig jaar bij Buitenhof.
13: Wie bepaalt wat zinloos lijden is en wat niet? Wat als het voor mij heel veel zin heeft om tot het einde toe de zwaarste behandelingen te ondergaan, mee te doen aan medische onderzoeken of zelfs middelen tot me te nemen die alleen nog maar op muizen zijn getest? Wat als dat is hoe ik, linksom of rechtsom, wil sterven? Omdat mijn kwaliteit van leven niet wordt bepaald door de afwezigheid van lijden, maar door de aanwezigheid van hoop.
9: Marsman debuteerde in 2010 met het dichtbundel Wat ik mezelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Lieke Marsman was 35 jaar. Israël heeft vanmorgen opnieuw het zuiden van Libanon aangevallen met drones. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend werd dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Ja, wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en de Israëlische minister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. Weekamp komt weer in Nederlandse handen. De webshop wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Voor welk bedrag is niet bekend. De overname moet nog wel worden goedgekeurd. Weekamp is nu nog van een Britse investeerder. En vanmorgen scheen nog af en toe de zon, maar het KNMI waarschuwt nu in het hele land voor pittige buien. Weervrouw Margot Ribberink bij RTV Oost ziet ze al aankomen.
20: Er komt een hele zone met buien, wordt echt gevormd waar je bij staat. Dat wordt een zone met heftige buien, met onweer, hagel en met windstoten. Eigenlijk alles erop en eraan. Dus zeg maar tussen 12 en een uurtje of 5 is het code geel. Betekent niet dat je thuis moet blijven, maar gewoon even alert moet zijn.
9: Ja, en na 6:00 vanavond zijn er opklaringen. In Hilversum is het nu nog droog, maar in een deel van het land vallen die stevige buien al. De temperatuur ligt rond de 18 graden en ook morgen houden we het niet droog.
1: Vandaag de hele dag Alp du 6. Van start tot finish. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

zweven vanuit een grote onzekerheid van die jongen die begint met I may not always love you. Maar inmiddels lijkt hij in dat liedje tot ander inzicht gekomen. Zijn lot ligt in handen van een hogere macht. Het blijft mooi. The Beach Boys, God Only Knows. Dit zijn de arbeidsvitamine de hele ochtend. De aanvragen die komen van Harry en Siska Hansen uit Amersfoort vanmorgen. En ook van Pascal Trompetter, die met Back to Shape to the Top collega's in Bad Hoeverdorp vandaag een bijdrage levert aan het evenement Alpe d'Huzès in Frankrijk. Haar playlist is een bonte mix van kenmerkende liedjes uit mijn jeugd. Muziek die ik gebruik tijdens mijn lessen, schrijft ze. En liedjes die mooi zijn bij de gedachten van de Alpe d'Huzès. Energie, maar ook hoop, steun en liefde voor een ander. En samen staan we sterk, maken we de wereld een klein beetje beter. Al dus sportmasseur en instructrice Pascal.

I'm Still Standing van Elton John. Hoor de knotsgekke clip bij van MTV. En het gaf Elton John de gelegenheid om zich op alle mogelijke manieren met die titel ergens uit de voeten te maken. Want hij stond er inderdaad nog steeds na al die jaren. Michel Sardou hoorde je met Une fille de jeu clair. En Boogie Wonderland was lekker met het gas op je pedaal als je in de auto zit. Earth, Wind & Fire met de Emotions. Nou, we houden even de gang erin, want hier is Rowan Hersen en het metropool.

Het zou zo zijn dat Nancy Sinatra Lee Hazelwood wist te overtuigen dat het te agressief zou klinken als het door een man werd gezongen dit. Terwijl het als een brutale gemene afwijzing zou klinken als het bijvoorbeeld door haar zou worden ingezongen. En Lee Hazelwood baseerde de tekst op een zin die Frank Sinatra uitsprak in een westernfilm voor Texas uit 1963. These boots are made for walking. Legendarische klassieke. Wonderful Tonight van Eric Clapton hoorde je. En Rowan Hazen met Limburg Live. Dit is Creedence Clearwater Revival.

50 jaar, Alpe d'Huez. En NPO Radio 5 is er vandaag de hele dag bij. We volgen de 5500 deelnemers en meer dan 1500 vrijwilligers van het grootste goede doelevenement van Nederland. Van start tot finish. En vanavond na 8 uur hoor je wat de totaalopbrengst is. Alpe d'Huez. Vandaag de hele dag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

Dylan die zong It Ain't Me Babe. En om profijt te trekken van Babe bedacht Sonny de titel. I Got You Babe. In 1993 is het de eerste melodie waar Bill Murray in Groundhog Day altijd mee wakker wordt. Als je die film kent. Lijkt me ook iets heel ergs. Om elke dag alleen maar wakker te worden met I Got You Babe. En elke dag hetzelfde is. Gelukkig is dat bij arbeidsvitamine nooit het geval. We hebben op dit moment weer een beleving met Survivor. Eye of the Tiger is dit.

is eigenlijk de raarste disco-hit die zijn weg naar de radio wist te vinden. Deze vrouw heeft het in één razernij ingezongen. En eigenlijk is het een Tel Vinch geweest die nog even doorging. Maar we hebben dat tot 4 minuten 21 teruggeknipt destijds. En verdraaid. Ineens werd het overal gedraaid. Net als deze trouwens. Maar ja, die had wel meer op zijn palmares al. Deze Freddie Mercury. Tonight.

0: mag heel lang duren, hè, dit. Zo lekker. Sluimeren in fantasieën. Dat waren de moments en de whatnots. Dit waren de aanvragen vandaag van Harry en Siska Hans uit Amersfoort en Pascal Trompetter met Back in Shape uit Bad Hoeverdorp. We volgen de ontwikkelingen op de Alpe d'Huez de hele dag. Tot morgen. Veel plezier met Daniel.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu bij Dirk. Unox Knax. 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
16: Goedemiddag, Daniel. Het is nog niet duidelijk hoeveel vrouwen slachtoffer zijn geworden van een grote zedenzaak in Nederland. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden dat misbruik ook hebben gefilmd en die beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. Voor slachtoffers zijn de gevolgen groot, zegt het Centrum Seksueel Geweld.
17: Ongeloof en ontkenning, acute stressreacties. Je krijgt plaatjes in je hoofd, ook al heb je het dan niet zelf meegemaakt en heb je geen eigen autobiografische herinneringen, kun je wel een soort van reconstructies maken in je hoofd en die kunnen wel echt aanvoelen als herbelevingen. Of je krijgt een kort lontje, kunt je niet meer concentreren. Dat zijn hele normale reacties op een abnormale gebeurtenis.
16: Vanmiddag komt de politie met meer informatie. Het is nog maar de vraag of het staakt het vuren tussen Israël en Libanon stand houdt. Vannacht spraken ze een nieuw bestand af, maar in het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De vorige keer stelde die wapenstilstand ook al niet heel veel voor, zegt correspondent Lennart Vos.
18: Er was eerder al een bestand, maar dat bleek meer een papieren werkelijkheid. De beschietingen die gingen dagelijks over en weer gewoon door. En Israël zegt nu opnieuw dat Hezbollah zich volledig moet gaan ontwapenen. Maar het lastige is, Hezbollah zit niet aan tafel. En die hebben ook al vaker aangegeven dat ze zich niet zomaar zullen ontwapenen. Dus ja, is het zeer de vraag hoe dit nu verder moet.
16: De man die maandagavond omkwam bij een steek- en schietpartij in Heerhugowaard was waarschijnlijk een Britse crimineel die op de vlucht was. Dat zegt de politie tegen NH Nieuws en het Parool. De man van 52 werd verdacht van het ombrengen van een echtpaar in Amsterdam in 2017. De politie zocht al 8 jaar naar hem. En een bijzonder project op een middelbare school in Zwolle. Daar denken leerlingen na hoe ze het plein van een andere school kunnen verbeteren, waar kinderen les krijgen die in een rolstoel zitten.
19: Wat hun graag willen en zouden willen en wat ze absoluut niet willen en wat ze fijn vinden.
20: Eigenlijk gewoon een wipwapkont waar ik op kan met mijn rolstoel.
21: De schommel.
22: Ja, ik vind dat echt aardig dat ze het willen doen. Want ik voel me soms buitengesloten. Dus ja, gewoon een hele speeltuin voor rolstoelers. Ja.
16: Ja, idee zat dus. De middelbare scholieren gaan nu aan de slag om een schaalmodel te maken van het ideale schoolplein voor die kinderen in de rolstoel. Weer, er trekken regen- en onweersbuien over, soms met hagel en zware windstoten. Het is zo'n 18 graden. Vanavond wordt het overal droog.
15: Dankjewel en tot zometeen.
16: Tot zo weer.
14: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. Lunch lekker met Daniel Dekker.

jaren 70 draaien we alleen maar muziek uit de jaren 70. De donderdagmiddag officieel begonnen. Van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. Eet smakelijk. Met vandaag natuurlijk volop aandacht voor de beklimming van de Alpe d'Huez. Zometeen contact met Douwe Bob. Die is al naar boven gefietst. Maar hij gaat het nog een keer doen. En hij heeft een heel mooi liedje gemaakt dat daarbij hoort. En ja, donderdag vandaag, dan weet je het wel, hè. Onze voedingsdeskundige en topkok Sandra IJsbrandi. Weer een nieuwe aflevering van Koken met Sandra. Steek je altijd wat van op. En het is altijd smakelijk. Donderdag 4 juni. Dit is Lunch Lekker.

0: Sister Sledge was dat en Frankie. Een liedje waar we altijd vrolijk van worden hier bij NPO Radio 5. En het geldt voor meer nummers die we draaien natuurlijk. Want het is het radiostation met de allerbeste evergreens. Zo hoor je bijvoorbeeld de Beatles. Waar hoor je ze nog? Nou hier dus. Met We Can Work It Out. Een van de weinige liedjes die de Beatles werkelijk door samenwerking tussen John Lennon en Paul McCartney echt is ontstaan. Dat hebben wij ergens gelezen en dat vertellen we dan ook aan jou. Nou, wat leuk dat je er weer bij bent aan onze lunchtafel. Nogmaals, eet smakelijk. En bij Radio 5 hoor je deze dagen alles over de Alpe d'Huez. Collega Bert Kranenbarg is deze week live vanuit Frankrijk. Hij is ook aan de bovengebied gisteren. Hij spreekt daar veel vrijwilligers en deelnemers. En het is een event waarbij iedereen hetzelfde doel heeft. Niemand meer dood aan die verschrikkelijke ziekte kanker. Ook dit jaar wordt er weer zoveel mogelijk geld opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek door de KWF kankerbestrijding. En vanmorgen vroeg is de beklimming begonnen. En nu het geheig van de enige echte Douwe Bob. Jawel.
1: Hey. Ja, jongens.
0: Douwe. Hey. Allereerst mijn respect. En ik bedoel, je bent al naar boven gefietst, hè?
1: Ja, ik ben naar boven gefietst. Ben hem nu naar boven aan het hiken. Dus hierna ga ik hem zwemmen. Als een zalm.
0: Ja. Ja, maar dit is Navy SEAL-stijl, toch?
1: Ja, wat is Navy SEAL-stijl?
0: Ja, dat je naar boven rent.
1: Ja, weet ik niet. Ik denk in ieder geval dat het Navy SEAL-stijl is voor iedereen die met deze ziekte te kampen heeft.
0: Ja,
1: dat zijn de echte strijders.
0: Ja, dat is
1: de Navy SEALs.
0: Ja, die sfeer daar, dat kan ik mij een beetje voorstellen. Ik ben er één keer geweest om een radio-uitzending te maken. Iedere deelnemer draagt zijn of haar eigen verdriet mee tijdens die beklimmingen. Daar kan je je van tevoren natuurlijk niet echt op voorbereiden, hoor.
1: Nee. Het is best wel heftig. Sommige bochten zijn echt heel erg zwaar. Je hebt de kinderbocht. Nou, ik heb zelf natuurlijk kids, dus dat is echt wel heel heavy. Maar het is alles hier is dubbel. Ik ga nu, misschien hoor je het, ik ga nu zo meteen een bocht om. En daar staat keihard carnavalsmuziek op. Dus ik hoop dat ik jullie nog hoor. Ja. Maar dan ben ik ook over 30 seconden weer doorheen.
0: Maar
1: het is allemaal super, super dubbel. Want er wordt ook veel gelachen en gehuild. Het is natuurlijk prachtig, die omgeving. Maar je kijkt ook alleen maar naar beneden. Want je bent vooral bezig met lijden.
0: Ja.
1: Maar het is mooi.
0: Wat is het streven, Douwe? Want je zegt net...
1: Geld.
0: Ja, precies, ja.
1: Er is maar één streven.
0: Ja.
1: Zoveel mogelijk munten halen.
0: Ja.
1: Dus iedereen gewoon doneren.
0: En heb je iets moois op bedacht, want iedereen die met jou op de foto gaat, die moet ook doneren.
1: Ja, dat was grappig. Ik denk dat ik nog nooit zoveel op de foto ben geweest als hier. Echt, het is lopende bandwerk en ik vind het altijd wel... Ik vind het eigenlijk wel leuk altijd. Maar het was hier zo heftig, toen dacht ik van... Nou, ik ga er even een... slag uit slaan.
0: Ja.
1: Dus iedereen die op de foto wil, nou natuurlijk niet iedereen, maar wacht even hoor, ik moet heel even op adem komen.
0: Ja, is goed joh, rustig aan.
1: Wacht even. Dat lullen en dan bij joggen is echt heel heftig, ik ga heel even staan.
0: Ik hang zo weer op.
1: En dan die foto's maken, dat je er dan foto's bij maakt. En dat ze dan een code scannen waarop ze kunnen doneren. Dus elke foto die er met me gemaakt wordt, zorgt voor geld voor het onderzoek. Dus dat is wel te gek.
0: Ja. Allemaal voor KWF, al diegenen die nu zitten te luisteren. Je kunt dus ook gewoon vanuit Nederland doneren voor dit doel. De Alpe d'Huez. Het bestaat 20 jaar. Jij hebt voor dit jubileum ook nog een speciaal een liedje gemaakt, Douwe.
1: Ja, zeker. Dat was het minste wat ik kon doen. Nou, en het grootste compliment als schrijver en als muzikant is eigenlijk het hoogst haalbare. Het voor mij dat je pijn kan verlichten en kan zalven. Ik kan inzetten voor zoiets. Ja, dat maakt mij, geeft mij veel waarde als mens en als artiest.
0: Snap ik wel. Heel mooi. En nogmaals, heel goed dat je dit doet voor al diegenen die...
1: Volgend jaar weer hoor.
0: Nou, dat weet je ook.
1: Dit wordt een vaste prik, ja zeker.
0: Okay. Hey, als je straks die top bereikt, dan ga je het liedje ook nog spelen, toch, later vandaag?
1: Ja, zeker. We gaan een showtje geven zelfs.
0: Zo?
1: Ja, zeker. Ja. Dus blijven doneren, mensen.
0: Oké. Nou, ik ga je veel succes wensen. Leuk dat je even aan de lijn kwam. En ik ga dat liedje natuurlijk even draaien.
1: Cool, dankjewel.
0: En zet hem op, Douwe.
1: En de opbrengsten daarvan gaan ook gewoon naar het KWF. Hè? Dus dat is ook fijn. Dus veel draaien.
0: Oké. Nou, Vanmiddag nog schakelen tijdens Tijd voor Max op de televisie naar Douwe, de 20e editie. Bert Kranenbarg de hele dag op NPO Radio 5. En vanavond loopt hij in de avond van 5 de finish over. We blijven het volgen. Zie je snel, Douwe. Succes, man.
1: Dankjewel, man.

0: lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar omgaan. Met
4: een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Niet, maar daar wil ik het ook even met je over hebben, want ik ben verpot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5.

Veel muziek uit Frankrijk tijdens Alpe d'Huez natuurlijk. Le Poppy was dat uit 1971 en daarvoor Douwe Bob. Een liedje dat hij speciaal schreef voor KWF. All for One was dat.

50 jaar, Alpe d'Huez. En NPO Radio 5 is er vandaag de hele dag bij. We volgen de 5500 deelnemers en meer dan 1500 vrijwilligers van het grootste goede doel-evenement van Nederland. Van start tot finish. En vanavond na 8 uur hoor je wat de totaalopbrengst is. Alpe d'Huez. Vandaag de hele dag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Madonna is dat en Open Your Heart. Half 1 geweest, het laatste nieuws nu met Carolijn opnieuw. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen oud-advocaat Ines Wesky. Ze kreeg 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar crimineel Ridouan Taghi. De straf was even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. De reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China ziet Taiwan als zijn grondgebied en probeert dat land te isoleren. De Special Olympics komen in 2028 voor het eerst naar Drenthe. En daar was dit landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking nog nooit eerder. Naar verwachting doen er ongeveer 2500 sporters en 1000 coaches mee.
2: Dr. Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, even je oren dicht, Daniel, want we gaan het via een omweg toch weer over vogels hebben.
0: Ja, ben ik gewoon een vogelaar geworden, jij?
1: Ja, maar niet over deze. En ook niet over Lloyd de Duif, meneer. Maar wel over andere nog onbekende mensen die heel goed een vogel kunnen nadoen. Want later vanavond is het open NK Vogelfluit in een park in Utrecht. De lat ligt vrij hoog. Dit is de winnaar van vorig jaar, Ad van Seggelen.
3: De handen moeten goed nat zijn, hè?
4: Ja?
3: Ja.
4: Ja.
3: Wauw.
4: U bent de beste vogelimitator van het land.
3: Ja, fantastisch. Ik weet dat ik hem al heel lang nadoe. En als je bij ons in de buurt zit en ik ga hem roepen, dan zit je binnen 5 minuten daar op dat paaltje. Dus het geluid is goed. Daar ben ik wel heel blij mee dat het geluid goed is.
1: Ja, en ik heb nu zo vaak over vogels gehad dat jij wist welke vogel dit was.
0: Het is toch een koekoek?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat had ik nog wel herkend. Volgens mij hebben we dat vorig jaar ook gedaan trouwens.
1: Dat klopt. En ik dacht nog van ik hoop dat ik nu alvast mensen die aan het oefenen zijn, want het zijn er echt een heleboel, kan vinden. Dat is niet gelukt. En er zijn nu natuurlijk heel veel verslaggevers op de berg, de Alpe d'Huez. Dus ik hoop dat we morgen toch een prachtig verslag hebben van dit
0: En dan weten we ook hoeveel ze jij bent geworden. Ik neem aan dat je gewoon meedoet.
1: Ik?
0: Ja.
1: Ik kan heel goed vertellen over vogels.
0: Oh, je kan ze niet nadoen.
1: Nee,
0: oh,
1: jij?
0: Jammer. Nou, ik ga je toch volgend jaar
1: opgeven. Heb jij een goede duifimitatie?
0: Nee, helemaal niet.
1: Hey, jammer. Nee. Het weer, er trekken wat felle buien over het land. Het is maximaal 18 graden. Morgen houden we het ook niet droog. Ook af en toe een bui, maar wel wat meer zon.
0: Moeten we het misschien geen dierennieuws noemen, maar vogelnieuws?
1: Nee, nee. Dat wordt te saai.
0: Vind ik ook, hoor.
1: Ja.
0: Dus morgen even wat anders, hè?
1: Dan mis je wel weer de winnaar, denk ik.
0: Oh nee, die moeten we nog even morgen. Goh, wat zeg ik toch allemaal. Dankjewel, Carolijn. Tot morgen.

dat is onze dagelijkse quiz tijdens je boterhammetje of je salade. We laten een fragment horen van een liedje. Dat is vandaag Walk Away Renee. We willen graag weten welke artiest daar het eerst mee was. We zijn dus op zoek naar het origineel van Walk Away Renee. Eerst maar even luisteren. 1. Mooie versie ook van Left Bank.

vaak toch? Dat was de versie van de Four Tops. Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Als je het weet of denkt te weten, app dan naar de studio. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Je hebt altijd 50% kans. Je krijgt straks 3 vragen. En op het spel deze donderdag, de lunch.

0: Gerard Joling, niet voor één keer. Komt hij weer, onze quiz van vandaag met Kees. Kees Pronk uit Scheveningen. Kees, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Als je naar het raam kijkt, zie je dan ook de golven van de zee, of is dat niet?
1: Nee, ik kijk tegen een flat aan, ik zie regen, dus...
0: Oh, dat is wel een heel ander uitzicht.
1: Maar als... ik zit wel 300 meter van het strand, dat wel.
0: Oké, okay, dus je zou er zo op kunnen lopen, zeg maar.
1: Ja. Okay.
0: Nou, we gaan de quiz met jou spelen. Laten we bij het begin beginnen. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2, wat was het origineel?
1: Dubbeldekker 1.
0: Ja. Left Banky, want de Four Tops kwamen een jaartje later.
1: Dat ja.
0: Ik ga jou eerlijk zeggen, dat heb ik nooit geweten.
1: Ja, ik heb ook maar gegokt.
0: Ja, nou ja, wel goed gegokt. De Omroep Max hokken komen naar Scheveningen.
1: Dat is lekker warm.
0: Ja, ja, dat is altijd goed op dit soort dagen met die gure wind erbij. Nou, dat Left Banky, die werkte in 1968 ook samen met zanger Steven Tyler. En dat is een leadzanger van een groep die grote hits hadden met Dream On en I Don't Wanna Miss A Thing. En Crying hadden ze ook nog een hele grote hit mee. Welke groep zoeken wij? Het is een rockband. Is dat A, Bon Jovi? Antwoord B, Aerosmith? Of antwoord C, Van Halen? Steven Tyler.
1: Steven Tyler. Van Halen?
0: Ah, nee toch. Ik denk dat weet hij wel. Aerosmith, was dat Steven Tyler?
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, nou ja, net niet, zeg maar.
1: Nee,
0: ja,
1: nee, jammer.
0: Helemaal daarnaast. Kunnen we ook zeggen.
1: Ja, sowieso. Maar nou, ik heb wel lekker warme sokken, toch?
0: Ja, je hebt sowieso warme sokken. En ja, jouw favoriete versie van Walk Away René gaan we draaien natuurlijk, hè?
1: Hoort ops.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Nothing ever stays.
5: The Boys of Dungeon Lane.
4: Nothing comes to mind.
5: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
4: No one can erase.
5: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
4: The days we left behind.
5: Is nu overal verkrijgbaar.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
14: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
13: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
18: Goedemiddag, Daniel. Het laatste nieuws. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Ze kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridwan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Wekamp komt weer in Nederlandse handen. Het internetwarenhuis was de afgelopen 11 jaar in bezit van een Britse investeerder. Maar nu neemt de Nederlandse kledingwinkel Omoda Wekamp over. Met de overname denkt het bedrijf beter te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven, zegt de economieredacteur Ruben Eg.
19: Nederlandse webwinkels en gewone winkels die hebben steeds meer last van grote buitenlandse spelers. Denk bijvoorbeeld aan Amazon. Bij Wekamp zie je dat de winst jaar op jaar daalt, maar dat die kosten blijven voor personeel, maar ook om te innoveren. Ja, en Omoda die kocht al Assem. En met Wekamp erbij komt er ook een groot distributiecentrum in handen. Ja, en met dat alles denken deze winkels de concurrentie met die grote buitenlandse spelers aan te kunnen gaan.
18: En hoeveel Omoda betaalt voor Wekamp is nog niet bekend. En in sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat in sommige wijken van grote steden de babysterfte 2 keer zo hoog is als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Dat moet veranderen, zegt deze onderzoeker.
20: Om deze problemen op te lossen heb je echt samenwerking nodig. Samenwerking over verschillende ministeries heen, samenwerking met publieke organisaties en samenwerking met dokters die ook breder moeten kijken dan alleen hun eigen spreker.
18: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel in huis invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer geregeld buien, soms met onweer, windstoten en misschien wat hagel. Het is hooguit 18 graden en er waait een stevige zuidwestenwind, vooral aan zee. Vanavond wat droger, maar vannacht en morgen toch weer nat. Morgen ook wat zon en opnieuw zo'n 18 graden.
21: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: praten met Sandra. Maar dit keer heb ik me laten uitleggen een snelle koelkastlunch. Wat er precies is, dat hoor je zo. En we hebben heel veel goede muziek.
1: De beleggingstips.
0: En daar mag je ook mee gaan bemoeien. En dat moet dit keer iets te maken hebben met die duivelse busrit 666. Misschien heb je er al iets over gehoord. In Polen schijnt een buslijn te zijn die loopt van Krakau naar Hel. Zo heet dat plaatsje. En vandaar dat ze, ja, vandaar dat ze de busrit 666 hebben gedaan. Verwijzing naar de duivel. Zoek er liedjes die daar iets mee te maken hebben. Dus iets met de bus, rijden of reizen. Ja, dat is toch leuk. Misschien heb je wel iets, vakantienummer of zo in je hoofd, waarvan je denkt, nou, die kan ik wel even doorgeven. Dat mag natuurlijk. Gebruik de NPO.

0: en de Sunshine Band. Inderdaad, I'm Your Boogeyman. Eddie Hodges zat er nog voor uit 1959. Kijk, dat zijn de Evergreens hier op NPO Radio 5. I'm Gonna Knock On Your Door. Nou, ik heb het natuurlijk meteen open gedaan, want er is ze weer, hoor.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Donderdag is Koken met Sandra en ze is inclusief tas met wat lekkers weer hier aangeschoven. Het ruikt zalig, Sandra.
2: Ruikt lekker, hè?
0: Heerlijk, zeg. En je bent weer fanatiek aan het trainen, hoorde ik bij mij in de omgeving. Want wij wonen een dorp verderop. Mensen hebben het gewoon.
2: Het gonst in het dorp.
0: Nou, het gonst dat jij weer een huttentocht gaat ondernemen.
2: Ja, zeker. Dat is iets wat ik heel erg fijn vind om te doen. Maar moet je wel voor trainen. Want ja, het is best wel 5 dagen achter elkaar lopen. In de bergen zijn wij natuurlijk niet zo gewend. Dus het is gewoon fijn als je ervoor traint. Want dan kan je er echt van genieten. En anders ben je alleen maar aan het overleven. Ja. Maar ik ga 5 dagen lopen in Albanië.
0: In Albanië?
2: In Albanië.
0: Want wat is een hut toch precies?
2: Dan loop je met een rugzak, dus met al je spullen daarin. Van A naar B naar C. En van hut naar hut naar hut. En in dit geval van tent naar tent naar tent.
0: Okay.
2: Dus het is niet zo dat je ergens je spullen of zo... dat je in een lekker hotelletje komt of zo.
0: Je loopt geen rondje?
2: Ja, je loopt dus een rondje. Dus je komt uiteindelijk weer bij de begin
0: bij de eerste hut. Bij de eerste hut kom je weer terug.
2: Ja.
0: Maar moet je dan zelf een tent meenemen of is dat niet nodig?
2: Nou, ik had de luxe dat ze de tent al opzet. Dus dat hoef ik niet zelf te doen.
0: Oh, dus als jij aankomt, staat jouw tentje?
2: Staat mijn tentje daar.
0: Oh, wat lekker.
2: Kon ik voor kiezen. Ik dacht, nou, dat lijkt me best wel fijn.
0: Ja, maar hoeveel mensen loop je dan in zo'n huttentocht?
2: Volgens mij is het een groep van 8 mensen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, maar en je wordt begeleid door een gids.
0: Oké. Okay.
2: En dan loop je, dat is het leuke, want het is de hele tijd kon dat niet in Albanië, maar loop je door over 3 landsgrenzen heen. Montenegro, Kosovo en Albanië. En dat noemen ze dan de Peaks of de Balkan.
0: Is dat wel veilig allemaal?
2: Dat is nu helemaal veilig.
0: Oké. Okay. Ja. Dat je een beetje oplet.
2: Nou ja. Mijn moeder zat zich ook al zorgen te maken. Zei, wat ga je nou weer doen? Die vond dat een beetje spannend. Zeg, het komt allemaal goed, want er is een gids bij. En,
0: ja. Nou, maar hopen dat die anderen met wie je gaat lopen ook hebben getraind.
2: Dat hoop ik ook. Ja.
0: Anders moet je steeds op elkaar wachten, toch?
2: Ja, nou ja, je hebt in principe de hele dag ervoor. En ik heb gewoon gemerkt, ook bij andere huttentochten, dat eigenlijk wel losloopt. Ja, als mensen natuurlijk geblesseerd raken, is het een ander verhaal. Maar...
0: Zo mooi van dat lopen bij zo'n huttentocht, het loopt wel los. Ja, hey, en hoe doe je dat met eten en onderweg en zo?
2: Daar wordt voor gezorgd.
0: Oh, dus hoef je ook weer... dat lijkt me nou leuk om met jou dan een tocht... dat jij dan met al je campinggerechten op de proppen komt tijdens de tocht.
2: Dat is ook leuk, maar je moet natuurlijk wel... als je bij A begint en je loopt 5 dagen... dan moet je al je eten bij je hebben voor al die 5 dagen. Dat heb ik toen een keer in Zweden met zo'n kanotocht gedaan. En dan heb je echt, ook al doe je het vrij simpel... een hele grote tas met eten bij je. En dat moet ook nog houdbaar blijven.
0: Oh,
2: dus
0: ja.
2: Dat is best wel ingewikkeld. En ik heb geen zin om in van die astronautenvoedsel om daarop te leven. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt in No Way Back. Dat vind ik echt zo vies.
0: Dat is niks voor jou, hoor.
2: Nee, dat is echt niks voor mij.
0: Maar ik zou dan bij zo'n huttentocht... dan zou ik heel veel gaan eten om niet te veel hoeven tillen. Weet je wel, dat je
2: dan heb je alles op de eerste dag al op.
0: Nou, precies, dan heb ik maar vast gegeten. Dan hoef ik dat niet meer mee te nemen, maar dat kan natuurlijk niet. Nee.
2: Nou ja, je moet in het wild wat vinden of zo, hè? Een beetje rondscharrelen.
0: Ja, dat je gewoon iets uit de bomen plukt.
2: Ja, zoiets. Ja. Of een zwijn schiet.
0: Nog nooit in Albanië geweest, jij?
2: Nee, ik ben nog nooit in Albanië geweest. Wel Kroatië.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Griekenland, ja, daar ligt natuurlijk allemaal een beetje in de buurt. Maar Albanië is een beetje onontdekt nog. En ik geloof dat het wel erg in trek raakt, ook bij jongeren. Omdat het betaalbaar is en ze leuk kunnen uitgaan daar. Maar nou ja, dat laat ik eventjes links liggen. En ik ga meteen de bergen in.
0: Mooi, hoor. Nou, voor vandaag heb jij een recept waarbij we de kliekjes uit de koelkast kunnen gebruiken.
2: Ja, zeker.
0: Vertel eens eventjes, wat is dat?
2: Nou ja, ik heb dan heel vaak dat ik denk, wat zonde, weet je, er liggen nog restjes aardappel of rijst of pasta. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, dat je dat vaak een klein beetje te veel kookt. Staat dat in je koelkast, nog wat restjes groente. En als je dat combineert met een eitje, ik heb nu voor jullie gemaakt, ik had nog een restje rijst over, dus jullie eten kliekjes.
0: Ja, dat kan heel lekker zijn.
2: Ja. Maar ik had nog een restje witte rijst over van de curry die ik had gemaakt. En ik had nog bosuien liggen, een courgette. Ik heb lekker geklutst door de ei. En dan citroenrasp en citroensap eroverheen.
0: Is heel
2: en
0: lekker.
2: Verse kruiden als peterselie. Het zit wat dragon in, dat proef je ook.
0: Ja, dat proef ik, ja.
2: Nou ja, en als je dat mixt en je doet dat in een pan, dan heb je best wel een dikke omelet, zeg maar. En dan dek het af met een deksel. Dan gaart het in een minuut of 15. En dan kan je er van die mooie punten van snijden, alsof je een soort van pizza hebt.
0: Ja, een soort
2: maar dan
0: taart.
2: Een omelet.
0: Oh, soort een quiche.
2: Daar lijkt een korstloze quiche.
0: Ja, daar lijkt het echt wel op.
2: Exact.
0: Maar je moet wel even goed bedenken wat je dan aan klietjes bij elkaar doet natuurlijk. Want niet alles is even lekker in een combinatie, toch?
2: Nou, eigenlijk pakt het zo vaak gewoon goed uit. Weet je, of je nou spinazie of wortel of biet of ja, er kan zoveel in.
0: Ik ben zo benieuwd, wat ligt er bij jou nou altijd in je koelkast eigenlijk? Behalve de wijn dan.
2: Een stuk Parmezaanse kaas.
0: Oh.
2: Sowieso. Ik heb eigenlijk altijd al yoghurt staan. Ik heb roomboter erin liggen. Standaard.
0: Dat zijn die drie dingen die
2: kan ik echt niet zonder. Ja, ja, dat zijn wel dingen die ik belangrijk vind.
0: Dan weet ik altijd, maar dan weet ik ook voortaan wat er voor klietjes kies.
2: Ja, hier zit dus ook een beetje Parmezaanse kaas overheen.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Hoeft je wel, hè?
0: Ja, nou, behalve dat natuurlijk ook altijd.
1: Sandra's Soundtracks.
0: Want je hebt er ook altijd weer muziek bij gezocht. Ook deze week weer.
2: Nou, zeker. En dit is een nummer van UB40 wat een beetje gaat over het niet verspillen van eten. Superbelangrijk. Dat we dat allemaal niet verspillen. En het heet Food for Thought.
0: Oké, dan gaan we die draaien. Even voor die hutten toch nog, want dan zit ik me ook weer te realiseren. Hoe lang ben jij dan weg of ga ik je onder...
2: Een weekje.
0: Een weekje, oké. Okay. Wel weer terugkomen, hè?
2: Komt goed.
0: En doe voorzichtig ook.
2: Zeker.
0: Sandra IJsbrandy. Kijk op haar Instagram socials voor eventueel het recept van de klikjes uit de koelkast. Moet ik het zo noemen, de klikjes uit de koelkast?
2: Ja, mooi.
0: Oké, mooi.

0: dit liedje hoor je veel op NPO Radio 5 deze maand. De nieuwe van Raccoon. Het woord Food for Thought. En dat alles in het kader van Koken met Sander. De huttentocht komt eraan, maar dat is nog niet volgende week. Volgende week is hij gewoon nog. En nu, ja, hoog bezoek, dames en heren. Want hij is weer bij ons. Altijd gezellig. Meteor!
1: Hey, wow. Heel de studio applaudisseert.
0: Uit het Belgische.
2: Ja, zeker wel.
0: Hoe is het met je?
2: Goed eigenlijk. Ik ben weer heel blij dat ik hier mag langskomen. Zo even kom binnenvallen bij jou.
0: Nou, maar je hebt altijd goede muziek uit. En dat is voor mij een reden om mensen uit te nodigen.
2: Dat is heel lief.
0: Want ik ga zo meteen een nooduitgang draaien natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Eerst even over je clubtour. Die heb je net achter de rug, hè?
2: Ja, was heel fijn. We hebben dus een theatertour gehad in Vlaanderen. En onlangs dan een clubtour die vorig weekend geëindigd is in Amsterdam. Dus we hebben Utrecht gehad, 013 in Tilburg. Dan een muziekgetrein Maastricht. Was heel fijn. En dan als laatste Amsterdam.
0: De Melkweg.
2: Ja, maar dan, je hebt zo de kleine zaal, je hebt de hele grote zaal en de zaal daartussen. Het was die zaal.
0: Tussen.
2: Het was wel heel fijn. Ja, ja ik moet heel eerlijk zeggen, het was voor mij een momentje. Want ik ging heel angstig dat podium op. Want het was na lange tijd een zaal die niet uitverkocht was. En dat doet iets met de mens, zijn ego, denk ik. Moet ik dan heel eerlijk zijn? Ik denk, oh jeetje, die gaan helemaal niet blij zijn. En ik kwam op en het was nadien, hebben we allemaal gezegd, het leukste concert van alle 20 concerten die we gedaan hadden.
0: Serieus?
2: Ja, die 400 mensen van de 600 die er binnen konden, die hebben echt het concert van hun leven gegeven, denk ik, aan ons.
0: Ja.
2: Elke letter zongen ze mee, dus dat was heel fijn.
0: Maar dat komt misschien ook wel, Joris. Ja, zo heet je dus eigenlijk.
2: Ja, ja. Oh ja, dat vergeet ik soms ook.
0: Nee, dat maakt niet uit, hoor. Maar als dikke mensen Meteor, zou die echt zo heten. Nee, maar ik wilde zeggen, kijk, in België ben je natuurlijk heel erg gewend. Dan heb je natuurlijk een grote carrière al enige tijd. Mm-hmm. Als je dan over de grenzen gaat, of dat nou Nederland is of Duitsland, dan moet je toch een beetje overnieuw beginnen. Of...
2: Ja, hier bouwen we op, net zoals in Vlaanderen. In Vlaanderen begonnen we ooit op de bierbakken. Dat is wel echt lang geleden.
0: De bierbakken.
2: Dan leg daar een houten plank op en daarop begonnen we dan te spelen. Dat was dan 20, 30 mensen. En dan noemden wij dan in Vlaanderen zieltjes winnen. Dus heel die mensen die waarvoor ik ging zingen, ook al was dat een laag aantal, die kwamen terug. En die namen weer mensen mee. En zo werd dat dus nu een sportpaleis, hè, zoveel jaren later.
0: Ja.
2: Dus wie weet in Nederland.
0: Ja, maar je stond ook in het sportpaleis, volgens mij.
2: Ja, vorig jaar, oktober,
0: toch?
2: November, hadden we daar onze shows. Ja, ja.
0: Ja, en daar waren geen 600 mensen, er waren er veel meer.
2: Nee, dat zijn er totaal 40.000 aan, hè. Ja. Dat was wel fijn.
0: Weet je, hoor, bij ons. En we kennen hem natuurlijk ook. Nou, het is leuk dat je er bent. Heb je al gelust? Of heb je net van Sandra heb je natuurlijk een stukje...
2: Ik heb hier een paar stukjes fruit gegeten. En dan net van Sandra, de lieve dame, heb ik echt iets overheerlijks mogen proeven. Ja,
0: klikjes uit de koelkast waren dit gewoon, hè?
2: Klikjes? Noem je klikjes?
0: Klikjes, hoor.
2: Oh, dus eigenlijk de overschotjes dan?
0: Ja, noem je dat in België, de overschotjes?
2: Ja, zoiets, hè?
0: Ja.
2: De dingen die bijna worden weggegooid.
0: Bij ons met de jongen. En je zou hem heel goed kunnen kennen van deze grote hit. Samen met Hanna May.

0: Meteor, die is bij ons samen met Hanne mee. Wat wil je van mij? Zometeen je nieuwe single hoor, want die is heel erg goed geworden.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, maar nu is het inmiddels alweer 1:30 geweest. Ja. Dat betekent dat we naar Ewout gaan met het laatste nieuws.
2: Ja. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Ze werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Haar straf was even lang als haar voorarrest en veel lager dan geëist. Maar het OM vindt toch dat er met de uitspraak een goed signaal is afgegeven. Na 7 jaar stopt Esther Ouwehand als fractieleider van de Partij voor de Dieren. Tweede Kamerlid Christine Teunissen neemt het over. Ouwehand zegt dat de partij een nieuwe fase ingaat. 4 parlementsleden uit Nieuw-Zeeland zijn een jaar lang niet welkom in China. De 4 brachten onlangs een bezoek aan Taiwan. En dat is tegen het zere been van China. Dat land beschouwt Taiwan als zijn grondgebied. China wil excuses van Nieuw-Zeeland, maar die lijken er niet te komen. En in Klimmen in Limburg is de enige supermarkt gesloten. Het was een belangrijke plek, want de inwoners kwamen er niet alleen voor de boodschappen, maar ook voor een praatje. En het is niet de eerste belangrijke plek in het dorp die sluit, zegt deze inwoner.
3: De slager, de ambachtelijke slager, had geen opvolger. Die is er niet meer. De versboerderij eigenlijk ook hetzelfde verhaal. Er is er ook niet meer. Tel daarbij op het bruine café van de zaalhouder. Die zijn er ook niet meer. De snackbar is er niet meer. En nu dan de supermarkt gaat ons verlaten. Dat is een behoorlijke neerwaartse spiraal in het dorp.
2: Ja, ondernemers en bewoners vrezen dat Klimmen uitsterft nu de enige supermarkt open.
0: Ja, dat zal wel meevallen. Bij mijn dorp is ook geen supermarkt. Maar dan ben je geen dorp meer, hè?
2: Nee.
0: Dan ben je een nederzetting.
2: Is dat zo?
0: Officieel, hè?
2: Dat is wel heel erg terug in de tijd, klinkt dat.
0: Ja, zo is het.
2: Nou ja. Goed, het weer verspreidt over het land stevige buien. Het is maar een graad of 16. Morgen minder buien, wat meer zon en maximaal 19 graden.
0: Ik ga hier altijd lunchen. Nu is het meteen weer opgelost, toch? Dankjewel.

0: Thunder in the Heart van Leo Sayer, een echte klassieker. Je gaat ze binnenkort allemaal horen in de Evergreen Week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5.
1: De beleggingstips.
0: Bij ons Meteor. De beleggingstips van vandaag moet iets te maken hebben met de buslijn 666. Die gaat weer rijden in Polen. Heb jij daar iets over gehoord of niet?
2: Nee, helemaal niks.
0: Die lijn die verbindt de steden Krakau en Hel met elkaar.
2: Oh, Hel. Ja. 666 en dan Hel. Dat is wel heel strak.
0: Precies, dat is hem.
2: Wow.
0: In een rit van ruim 13 uur kom je dan ook door de hoofdstad Warschau in Polen. Dus het is wel even een ritje. Oh. En wij zoeken liedjes die daar iets mee te maken hebben. Over een bus, rijden of over reizen. En natuurlijk kwam deze voorbij. De Hollies en Bastop. En ik zal nog een paar andere hele goede suggesties voorbij komen. Je kunt nog een paar minuten appen naar de studio. De Who bijvoorbeeld met de Magic Bus. Maar ook Heulenboer met Busje komt zo, Busje komt zo. Ja. Die hebben natuurlijk... Is het niet leuk dat we nog een keertje voor je klappen? Ja. Meteor Joor is bij ons. Volgend jaar, dan vier jij jouw 10-jarig jubileum.
2: Ja, klopt.
0: Is dat dan het 10-jarig jubileum in België? Want in Nederland ben je nog niet zover.
2: Nee, het is gewoon het 10-jarig bestaan van Meteor dan. Ik zelf, Joor, is dus 35 jaar ondertussen. Maar Meteor is 10 jaar, ja. Dus dat is al wel wat, vind ik zelf. Die baard wordt wat grijzer. En het fijne daaraan is wel echt, dat is iets waar ik dus jaren naartoe geleefd heb. Als we nu zo een AFAS Dome, het sportpaleis van vroeger, maar alles wordt overgenomen door de Nederlanders. Als we
0: wordt alles overgenomen door de Nederlanders?
2: In Vlaanderen? Veel wel, denk ik. Ja? Ja. Oh. Behalve mijn vriendin, dat hoop ik niet. Nee.
0: Okay.
2: Nee, dus als je dan in zo'n zaal staat, dat is iets waar je altijd van gedroomd hebt. Maar er worden alle liedjes, van het eerste tot het laatste, meegescandeerd. Na 10 jaar heb je wel wat nummers bij elkaar geschreven.
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel mooi.
0: Ja, het is allemaal begonnen bij jou in 2016 met het nummer Ik hou van jou.
2: Ja.
0: Het ging al over je vriendin toen, die kende je al.
2: Nee, ik heb niks meer te maken met die song. Die werd mij toen gegeven en die moest ik toen zingen.
0: Oh, die moest je zingen?
2: Ja, dat was het begin natuurlijk. Hè.
0: Ja, oké. Okay. En je hebt veel gedaan. Je hebt voorprogramma van Chris en Koen Wouters gedaan. Klopt
2: wel,
0: hè?
2: Ja, dat was in Nederland. Eigenlijk was het mijn eerste grote concerten waren in Nederland. Als voorprogramma van Clouseau, ja.
0: Ja, en heb je nog steeds contact met Chris en Koen? Want dat is in België natuurlijk nog echt een topact ook, hè?
2: Dat is
0: niet normaal,
2: hè? Die hoeven eigenlijk geen liedjes meer uit te brengen. Die kondigen gewoon een zaal aan. Die verkopen ze dan 20 keer en dan is het weer gepiept, hè. Contact. We zien elkaar in tv-programma's die we elkaar voorbij komen. Ja. Nu komt de zomer er weer aan. Dan zien we elkaar ook wel op de festivals, dus...
0: Het gaat met jou, met Meteor, zijn carrière in België, heel erg goed, maar hier in Nederland ook steeds meer.
2: Stapje voor stapje.
0: Stapje voor stapje, heb je Melkweg al gedaan.
2: Ja.
0: Dus die kan je afvinken.
2: De middelgrote zalen. Dus dat wil zeggen dat we naar de grote moeten ooit. Hè?
0: Nou, je was ook in Tivoli Utrecht.
2: Ja.
0: 013 in Tilburg.
2: Ja, was heel
0: dat zijn toch echt wel mooie poppodia, hoor.
2: Ja, dat is ook weer een beetje geschiedenis weer. Hè? Ook de muziekgieterij in Maastricht, dat is ook een hele fijne zaal. Waar mijn ouders dus onlangs nog naar een rockband zijn gaan kijken. En dan de week nadien naar een of andere popact, Meteor genaamd.
0: Hey, hoe ga je het vieren in België, dat jubileum?
2: Ja, we gaan er een mooi groot concert van maken in het Sportpaleis, dat blijf ik toch wel zeggen. Met dan natuurlijk ook Nederlandse gasten. Maar, dat is dus de vraag. 5 mei is in Nederland Bevrijdingsdag.
0: Ja.
2: Dus ja, die Nederlandse duetpartners, zoals een Luna, zoals een Emma en een Fleming en een Snelle, ja, die gaan niet al die tijd hebben, denk ik. Hoewel, er hebben er al een paar toegezegd.
0: Ja, toch.
2: Om toch even langs te komen.
0: Je kunt toch ook Bevrijdingsdag in het Sportpaleis vieren?
2: Ja,
0: dat heet niet meer zo, maar daarom kun je nog wel...
2: Wij vieren het eigenlijk niet, Bevrijdingsdag. Maar zij kunnen het dan bij ons komen
0: vieren. Ja, toch. Dat is toch mooi. En jouw jubileum vieren.
2: Ja, het wordt dus eigenlijk volgens mij Bevrijdingsdag vieren. En mijn jubileum iets minder dan zo blijkt.
0: Ja. Nou, we gaan naar je nieuwe single. En dat is wel een, het is een goed nummer, maar het is wel een zwaar thema. Hè?
2: Ja.
0: Want het is een ingrijpend gebeurtenis ook uit jouw leven.
2: Ja, het lied is eigenlijk tot stand gekomen. Ik wilde nog eens iets moois delen met de mensen met een diepere betekenis. Het zijn leuke liedjes. Onlangs met Fleming nog een heel leuk liedje uitgebracht. Maar ik had nood aan iets serieuzere boodschap. En ik kwam eigenlijk tot de constatatie dat iedereen wel eens zoekt naar een nooduitgang in het leven. Of wilt vluchten van een bepaald gevoel. Of zelfs van bepaalde personen. Of vooral gevoelens, denk ik dan. En gedachten. Maar je hebt dus ook mensen die daar dus elke dag mee geconfronteerd worden. Een van mijn beste vrienden is 8 jaar geleden uit het leven gestapt. Die werd elke dag geconfronteerd met de angst of met de gedachte van ik wil hier weg. En kwam overal aan en zocht liever echt naar hoe kan ik hier misschien uit het leven stappen. En daar zijn dus heel veel mensen die dat hebben. En voor hen heb ik eigenlijk dit nummer geschreven om duidelijk te maken, in de bridge heet dat dan, in muziektermen, dat er wel echt hoop is. Want die vriend van mij en heel veel mensen, die weten misschien niet dat zij ook een nooduitgang zijn voor iemand anders. Toen Tim bij ons er niet meer was, kwamen al die verhalen naar boven dat heel veel mensen hem echt zagen als vlucht van, ik voel me niet goed, ik ga naar Tim, want dat is een heel fijn persoon. Dus ik denk dat iedereen elkaar nog eens een dikke knuffel mag geven, elkaar nog eens mag vastpakken en ook mag uitspreken wat de ene voor de andere betekent.
0: Dat is natuurlijk een enorm verlies dat jij een van je vrienden bent verloren.
2: Zeker wel, dat is ondertussen geplaatst. Maar ik hoor nog heel veel van die verhalen en ja, dat is zeer spijtig.
0: Ja, en steeds meer jonge mensen ook, hè?
2: Ja.
0: Dat lijkt het op tenminste.
2: Dat is zo. Ik heb onlangs een campagne gesteund in Vlaanderen. Waaruit blijkt dat de cijfers, in België althans, 3 op de 4 mensen die zichzelf van het leven ontnemen, zijn mannen. Dus er wordt waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, te weinig over gesproken met elkaar. Er moet een soort van stoer figuur zijn, denk ik dan.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat kwam dan uit die wetenschappelijke onderzoeken.
0: Kan je wel iets bij voorstellen, toch, Joris? Dat zo gaat eigenlijk, hè?
2: Ja, ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. En laat ons hopen dat deze song zijn weg vindt naar de juiste mensen. Dat iedereen zich daar een beetje aan kan optrekken.
0: Maar hij is eigenlijk ook voor iedereen. Want let ook vooral op de tekst. En je moet het gesprek aangaan met mensen in je omgeving. En misschien ietsje minder online en op afstand met elkaar praten.
2: Nu maken we het natuurlijk ook heel donker, want dat is niet constant die donkere betekenis van deze song.
0: Nee, zeker niet.
2: Het kan ook gewoon echt oppervlakkig zijn, dat je echt eens een paar dagen denkt van ik wil hier gewoon weg en dit gevoel wil ik echt niet meer hebben. Ik heb bijvoorbeeld soms het gevoel als ik een ruimte binnenwandel en ik zie een persoon die ik liever niet wil zien, dat ik ook echt vlucht en kop naar beneden en meteen even zoek naar een weg naar de toiletten of zo. Dus ook die dingen komen ter sprake in het lied.
0: Ja. Het is mooi weer te zien.
2: Ja, die vind ik.
0: Wat ga je doen vandaag?
2: Wat ik ga doen vandaag, ik ga nog even luisteren naar jou onderweg naar huis, denk ik.
0: Goed, ja.
2: En ik ga de lange files trotseren, denk ik.
0: Oké, nou. Mooie tijd nog. Leuk dat je weer even langskwam met deze prachtige nieuwe single. Dit is Meteor.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: was dat? En You Bring on the Sun. Nou, we zochten liedjes over bus, rijden, reizen. Willie Nelson.
1: Just can't wait to get on the road again.
0: On the road again. Ja, zo heet dat plaatsje in Polen. Highway to Hell van AC/DC. Ik heb Robert of Robert aan de telefoon. Moet ik Robert zeggen of Robert eigenlijk?
2: Je moet Robert zeggen, ja.
0: Nou, dan zeg ik Robert. Robert, wil jij het liedje even aankondigen dat je hebt aangevraagd?
2: Ja, tuurlijk wil ik dat. Hier komt Hulleboer met Busje komt zo.

0: samen Max.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Zometeen hoor je het resultaat van 8 jaar zwoegen van de Bee Gees. Zij openen zometeen EO's Open Huis. Een comeback single met de toepasselijke titel You Win Again. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
11: Goedemiddag Henk. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, maar draagt haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Dat is geen grote verrassing, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
12: Zij is ook al een heel bekende in Den Haag. Heeft ook al in de tijd dat Esther Ouwehand ziek thuis was het fractievoorzitterschap tijdelijk op zich genomen. Loopt al sinds 2015 rond in Den Haag bij de Partij voor de Dieren. Eerst in de Eerste Kamer heel lang en 5,5 jaar geleden werd ze verkozen in de Tweede Kamer.
11: Ouwehand was 7 jaar leider van de PVDD en zegt dat de partij een nieuwe fase ingaat. De partij heeft in de Kamer 3 zetels. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen geweest. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend werd dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. En wat die afspraken waard zijn is nu onzeker, nu ook het Israëlische leger zegt door te gaan met aanvallen. In de Amerikaanse staat Texas zijn voor het eerst in jaren larven gevonden van de zogeheten schroefwormvlieg. Die parasiet heeft in de vorige eeuw grote schade aangericht aan de Amerikaanse veestapel. In de jaren 70 was de schroefwormvlieg in de VS vrijwel uitgeroeid. Maar via Midden-Amerika is de vlieg weer opgerukt. De VS trekt nu tientallen miljoenen uit voor de bestrijding van de schroefwormvlieg. En een bijzonder project op een middelbare school in Zwolle. Daar denken leerlingen na hoe ze het plein van een andere school kunnen verbeteren, waar kinderen les krijgen die in een rolstoel zitten.
13: Wat hun graag willen en zouden willen en wat ze absoluut niet willen en wat ze fijn vinden.
14: Eigenlijk gewoon wipwapkont waar ik op kan met mijn rolstoel.
15: De schommel.
16: Ja, ik vind dat echt aardig dat ze het willen doen. Want ik voel me soms buitengesloten, dus... Ja, gewoon een hele speeltuin voor rolstoelers. Ja.
11: Nou, ideeën genoeg natuurlijk. De middelbare scholieren gaan aan de slag nu om een schaalmodel te maken van het ideale schoolplein voor kinderen in een rolstoel. Het weer tot avond geregeld buien, soms met onweer en windstoten. Ook waait het stevig uit het zuidwesten. Vanavond wat droger, maar vannacht weer buien. Ook morgen kan het nat zijn, maar ook wat zon. Opnieuw wordt het hooguit 18 graden.
9: Vandaag de hele dag Alp du 6. Van start tot finish. Open huis. Henk van Steeg.

0: afgestemd op de zender met de Evergreens. De beste Evergreens, NPO Radio 5. En het huis weer geopend. Het huis werd geopend door de Bee Gees. En het was wel mooi. Barry die zong die melodie. Zo. En daarna kwam Maurice en die zei, ja, maar er moet nog wel iets van disco bij. Dus die ging een beetje stampen in de garage. En toen was er de platenmaatschappij. En die vond dat stompen, vonden ze heel stom. Dus toen zeiden ze, nou doe maar niet. En toen zei de band, ja, maar dat gaan we wel doen. En uiteindelijk werd het een hit in deze uitvoering. 78. Het is de donderdageditie. En we kijken vandaag op deze bijzondere dag toch een beetje met een schuin oog en een schuin oor naar die Nederlandse berg daar in Frankrijk. Alpe d'Huez, vanochtend vroeg begonnen al hier met de aftrap om 4 uur door Bert zelf. En vanmiddag doet hij ook gewoon weer de middagshow tussen 4 en 6. Want vandaag gaan zo'n 5500 landgenoten zwoegend naar boven voor een geliefde, bekende en soms ook onbekende om geld op te halen voor het onderzoek naar de genezing van kanker. Straks even contact met Mr. Alpe d'Huez himself, Bert Kranenbarg, want hij volgde daar allemaal voor mij. Dat moet een verhaal op zich gaan opleveren. En over verhalen gesproken,
1: jouw sleutelwoord.
0: Het is altijd mooi om elkaar verhalen te vertellen, want dat verbindt. En ik ben gewoon wel benieuwd voor deze donderdag. Wat is jouw verhaal? En als je dat verhaal zo samenvat in 1 woord, wat is dat dan? Ja, dat is een knap lastige exercitie, maar veel mensen die doen het al. En dat is leuk, sluit je daarbij aan. Gewoon even 1 woordje sturen via de NPO Livestream. En wie weet vertellen we zo jouw hele verhaal.
2: Jij

prachtig. Eigenlijk een duet tussen die violen, de trompetjes en Bruno Mars himself. En hij heeft alles uit de kast gehaald om te laten zien dat hij echt van iemand houdt. En daarvoor nog de Buggles met Video Killed the Radio Star. En dat was 1979. Nou, ondertussen weten we 27 jaar later wel beter, want de radio is levendiger dan ooit. Met de beste evergreens hier op NPO Radio 5. Zometeen de Carpenters en ook nog Boudewijn de Groot. Maar eerst even een blik naar onze digitale brievenbus. Want daar komen de mooiste woorden binnen. Zowel Engels als Nederlandstalig. En je kan natuurlijk altijd een duit in onze brievenbus doen. Mag altijd. En dat is gewoon één woord appen. En dan komt het verhaal vanzelf wel via de NPO Luisterapp. Eén woord wat jouw dag typeert. Nou, Willeke komt met het woord sadness. Vrij vertaald zoiets als verdrietig. Ja, ja. Weet sinds gisteren dat mijn baan als docent aan het Pius de Tiende College per 1 augustus stopt door bezuiniging. En weliswaar met pensioen, maar hou nog te veel van mijn werk om al achter de geraniums te kruipen. Lieve groet en thank you for the music. Nou, Willeke, dat voel ik wel met je mee. Dat zijn toch gekke dingen. Moet juist investeren in het onderwijs. Nou, Johan die stuurt een mooie samenvatting van deze dag, waar we ook veel aandacht aan besteden op NPO Radio 5. Namelijk helden. En dat zijn alle deelnemers aan de Alpe d'Huez actie vandaag. Inclusief de organisatie en de vrijwilligers. En ik heb een donatie gedaan aan Bert. Mocht je dat nou ook willen doen, bertop5.nl vind je alle gegevens om hem ook te sponsoren richting de 10.000 euro. Gerrit die stuurt als sleutelwoord regen. Wij zijn vandaag weer helemaal nat geregend tijdens het werken. Maar goed, we lachen nog altijd. Nou, dat is mooi om te horen. Heb je ook een mooi woord wat past bij jouw dag, deze dag? Een vrolijk woord, een minder vrolijk woord? Het mag allemaal. Stuur het in via de NPO Luisterapp. En wie weet hoor je het zo zelf terug. Maar eerst naar Boudewijn. Hoe het allemaal begon in 1966.

dag ook is. Waar je vandaag ook bent geweest. Wat jouw sleutelwoord ook is. Het is fijn om met elkaar gewoon het leven te delen. En samen te zingen. Daarvoor nog Boudewijn de Grote. Dit waren de Carpenters. Origineel vanuit Sesame Street. Beter bekend als Sesamstraat. En Karen en Richard die maakten er toch wel iets moois van. Meezingbaar als altijd. Het is meteen spannend. Is het er nou wel of is het er nou niet?

0: Nee, ze is er echt niet meer. We hebben nog even gekeken, maar ze is weg en er is niks meer aan te doen. Santana, die deed het, zijn uitvoering van wat de zombies eerder deden. Hij deed het in 78 met zijn band Carlos Santana, 78.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En de sleutelwoorden die binnenkomen, die hebben allemaal iets te zeggen over het leven van onze lieve openhuizers. En dat vind ik zo mooi, hoe dat op een of andere manier toch met elkaar verbindt. Een klein inkijkje geeft van waar zijn we met z'n allen mee bezig? Waar zijn we blij om? Waar worden we een beetje verdrietig van? Iemand die daar heel blij van wordt, denk ik, als ik het goed lees. Els, koffie is haar sleutelwoord van lieve vrienden die op bezoek waren uit Costa Rica. Zo. Kregen wij een koffiezetapparaat tussen aanhalingstekens. Nou, mocht de stroom uitvallen, dan hebben we toch koffie. Koffie. In het zakje. Het is echt een soort stellage die eruit ziet als een soort koffiezetapparaat, maar dan van hout met een mooie toekan op de achtergrond. En dan boven inderdaad een zakje, een wit zakje. Daar moet je dan de koffie in doen. Bekers eronder, heet water erop. Dat moet je dan wel even koken, want de waterkoken doet het dan niet. En als koffieverslaafde onmisbaar in dit huishouden. Nou, wat onwijs leuk, een handige praktische oplossing. Jannie, die stuurt wandelen als sleutelwoord. Het is eindelijk droog. Ik kan zo mijn dagelijkse wandeling beginnen. Nou, neem NPO Radio 5 mee, dan gaan we graag een stukje met je meelopen. En Iris, och, die stuurt ook een prachtige foto. Het gebeurt gewoon voor haar ogen en ze deelt het met ons. Specht is haar sleutelwoord. Ik was er zojuist getuige van hoe een jonge, grote, bonte specht, en die zijn echt prachtig, met dat rode, door zijn vader of moeder werd gevoerd. Gewoon op de balustrade van mijn balkon. Hebben er een mooi filmpje van kunnen maken. Maar dat zal wel een te groot bestand zijn om op te sturen, denk ik. En ik heb een kraai dit zien doen, maar nog nooit een specht. En ik kwam er vandaag achter dat kraaien... hoe heet die beesten die erop lijken? Ja, die kleine kraaien, zullen we maar zeggen. Die hebben blauwe ogen, kom ik erachter. Maar we gaan naar Aagje. Aagje, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: ja, hi. Ik kom soms gewoon niet op mijn woorden, dat is erg. Heeft dat met de leeftijd te maken?
2: Ik denk de kou bedoelde.
0: Ja, maar de kou! Ja, dat is toch mooi aan de open huizen. We helpen elkaar gewoon door het leven heen. Jij had ook een mooi woord, Aagje, vertel.
2: Ja, mijn woord was tevreden.
0: Oh, dat lijkt me zo fijn.
2: Dat is het ook. Voelt ook echt zo, inderdaad, ja.
0: Ja, en was er een reden om wat minder tevreden te zijn? Of was je ergens bang voor, of...
2: Ja, zeker. Heel veel last van angsten gehad. Ik ben sinds een half jaar met pensioen. Ben alleenstaand. Een klein pensioen opgebouwd in al die jaren. En voorzag heel veel problemen op mijn pad. Ga ik het allemaal wel redden? Kom ik in een gat? Of fysiek werd het allemaal wat minder met me. Maar ik ben eigenlijk heel tevreden, want ik merk dat mijn fysieke klachten afnemen. Dat ik heel erg tevreden ben met wat er is. Blijven nog zoveel wensen over, maar... Gewoon tevreden. Mijn kinderen doen het goed, kleinkinderen ook. Wat wil je eigenlijk nog meer?
0: Ja, misschien een open huissleutel, maar daar deed je denk ik niet voor. Maar ik vind het mooi wat je deelt. Is daar iets belangrijk in geweest wat jou heeft doen helpen tevreden te zijn?
2: Ik heb onder andere Zen gedaan. Dat is een vorm van actieve meditatie. Dat is heel prettig. Goede ademhaling leren, maar ook samen thema's bespreken met een groep. Daarin merk je dat we allemaal met onze angsten of dingen meemaken in het leven waarin we dingen niet allemaal zo lekker loopt. En dan is dat fijn om dat met elkaar te delen. Dus dat heeft daar zeker aan geholpen. En de rust, ik denk ook de rust die je hebt als je niet meer hoeft en niet meer hoeft te rennen en te vliegen.
0: Nee, wat mooi dat je dat zo zegt, Aagje. Hoe mooi dat je dat samenvat. Nou, er zullen mensen luisteren die denken, nou, misschien ga ik een van die dingen ook maar eens proberen. Ik kan een gespreksgroepje ook heel erg aanbevelen sinds een tijdje. Dat denk ik ook al bijna 3 jaar. Maar ook met een buurman van 80 en een buurman van 67. Eens per maand zitten wij. En dan delen we gewoon even het leven waar we tegenaan lopen. Wat we mooi vinden, lelijk vinden. En we draaien muziek met een goed glas wijn. Wat wil je dan nog meer?
2: Nou, maar dat is het. Hè. En daar gaat het om. Het zijn ook de kleine dingen die te doen. Ja.
0: Aagje, dank je wel voor dit kleine briljantje wat je weer even uitstrooide over Nederland.
2: Graag gedaan.
0: Hey, een mooie middag. En we houden contact, hè?
2: Dank je wel.
0: Jojo.
2: Doei.
0: Dank voor alle sleutelwoorden. Het geeft altijd weer een zetje in hoe we met elkaar hier in het open huis zijn. Michael nu.

jaar, Alpe d'Huez. En NPO Radio 5 is er vandaag de hele dag bij. We volgen de 5500 deelnemers en meer dan 1500 vrijwilligers van het grootste goede doelevenement van Nederland. Van start tot finish. En vanavond na 8 uur hoor je wat de totaalopbrengst is. Alpe d'Huez, vandaag de hele dag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Op de kermis, even met de Hallies. Die bracht ons daar op die mooie draaimolen met de paardjes. Ik wilde altijd graag in de auto zitten.
1: Ja!
0: Ja, dat is toch altijd al richting mijn 18. En dan was het bij de Hollies altijd de bedoeling om samen op datzelfde paardje te komen. In de tijd dat Nash nog bij was. Was dat in 67 en daarvoor nog Michael Jackson met You, Will You Be There. Dit is NPO Radio 5.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capisce.

Hij speelde een rolletje, deze Amerikaanse acteur en zanger in The Partridge Family. Maar ook bekend dus als zanger David Cassidy. How can I be sure? 3:08. Zometeen als derde na 3. Ik heb nog een plekje vrij. Ik draai al de George Baker Selection en ook nog Move daarvoor. Maar wat komt daarna? Laat het mij weten. Ik ben namelijk op zoek naar een liedje op deze dag van de Alpe d'Huez actie. Voor de derde na 3 dus op zoek naar motiverende liedjes. Om die mensen de berg op te schreeuwen. Een beetje energie te geven. Dus evergreens die als aanmoediging zijn om die mensen daar naar boven te krijgen. Laat het me weten. Welk liedje mag dat voor jou zijn? Welke evergreen? Stuur het in via de NPO Luister. De stem kennen we al. Olivia Dean van The Man I Need.

0: Gulag Shaker, maar dit is toch echt het originele. Billy Joe Royal op NPO Radio 5. Dit is Hard.
1: Zelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Steeds meer tieners en twintigers raken overbelast omdat ze mantelzorger zijn. Ze slaan hun jeugd over en hun opleiding komt in het gedrang. Wat doet dit met de toekomst van deze jonge mantelzorgers? In Meldpunt Actueel, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Nou, de aanmoedigingsliedjes zijn nog welkom. Welke evergreen wil jij als aanmoediging richting de Nederlandse berg sturen? Doe dat via de NPO Luister-app. En zometeen laat ik je ook nog horen hoe de move Penny Lane anders liet klinken. Wat als het een chagrijnige dag was geweest? Je hoort het zometeen. Maar eerst het NOS-journaal. Hier is Ewout. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Henk. Criminelen liften volgens de douane mee op de WK-gekte. De afgelopen maanden zijn er 10.000 namaakvoetbalspullen tegengehouden door de douane, waaronder shirtjes bijvoorbeeld. Die zijn dan wel goedkoper dan het origineel, maar de makers houden zich niet aan de kwaliteitseisen. Zo kan er volgens de douane worden gewerkt met schadelijke en kankerverwekkende stoffen. Een wegenwachter uit Westerhoven moet 2 jaar de cel in voor het doodrijden van een man van 56. Die man had even daarvoor de telefoon en €600 uit de wegenwachtbus gestolen toen hij iemand hielp met pech langs de weg. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
10: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
9: Asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen weggestuurd worden. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. En de afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloormond. Het ging vannacht om ongeveer 80 mensen. In de Amerikaanse staat Texas zijn voor het eerst in jaren larven gevonden van de schroefwormvlieg. Dat is een parasiet die vorige eeuw werd uitgeroeid in het gebied. Het insect eet levend vlees, legt deze entomoloog Theo Zegers uit.
11: De vrouwtjes van die vlieg die zijn levendbarend en die zetten dus larven af. En in het geval van deze schroefwormvlieg, een soort bromvlieg, boren die larven zich bij vee of bij andere zoogdieren naar binnen. En dat is dus voor het vee meer dan onaangenaam. Ze kunnen ook bij mensen naar binnen vliegen. Dat is destijds in de eerste Irak-oorlog ook bij kinderen veel gebeurd.
9: Dieren die niet worden behandeld gaan binnen een paar weken dood. De VS heeft tientallen miljoenen uitgetrokken voor de bestrijding van die schroefwormvlieg. Het weer tot de avond geregeld buien, soms met onweer en windstoten. Ook waait het stevig uit het zuidwesten. Vanavond wat droger, maar vannacht weer buien. Ook morgen kan het nat zijn, maar ook wat zon. Opnieuw wordt het hooguit 18 graden.
12: Vandaag, de hele dag, Alpe d'Huez. Van start tot finish. Open huis, Henk van Steeg.

met Cor en al. We hadden natuurlijk al The Little Greenback en Una Polona Blanca. En daarna kwam deze met Fly Away, Little Paraguayo in 1974. George Baker selectie. En daarvan nog The Move met The Blackberry Way. Eens even kijken wat voor mooie liedjes er zijn binnengekomen.

0: emoties en de herinneringen aan iedereen die er niet meer is. Krijgen de deelnemers een boost. En we gaan naar Monique. Monique, in Rotterdam of niet?
1: Jazeker.
0: Altijd leuk om jou te spreken in het huis. Want jij zat ook te denken aan een liedje waarmee de mensen de berg op gaan.
1: Ja, zeker.
0: Vertel, wat mag het voor jou worden?
1: Ja, Jumps en Helen.
0: Jump. Ze fietsen en ze wandelen, maar jumpen kan natuurlijk ook. Dat is wel de stevige versie.
1: Ja, weet je, het is stevig en je krijgt er weer energie van.
0: Dat is het. Dat is wel waar inderdaad. Heb jij wel eens een sponsoractie gedaan, gelopen, gefietst?
1: Wel gesponsord moet ik zeggen.
0: Ja?
1: Maar voor de rest, ik heb een vriendinnetje wat kanker heeft. En haar man die deed de Rotterdam Marathon, dus daar heb ik aan gesponsord. En ik bedoel, ik heb zelf ook kanker gehad. Dus dan denk ik, weet je, die mensen die doen gewoon zelf hun best en gewoon lekker geven.
0: Ja, gewoon lekker geven. En de bekeuringen zijn wel voor iedereen die gewoon nu in de auto zit zelf. Hè. Laten we dat wel afspreken. En als er een bekeuring komt, datzelfde bedrag dan ook naar het goede doel?
1: Zeker.
0: Ja, hè? Dat is misschien wel het beste. Dat we dat gewoon afspreken. Als er nu bekeuringen worden gereden.
1: Ja. Dan kunnen die boetes toch niet hoog genoeg worden, denk ik.
0: Nou, dat is niet een hele populaire mening, maar toch, Monique. Het is altijd lachen met jou. Wij gaan hem in beweging zetten voor al die mensen die nu nog omhoog aan het zwoegen zijn.
1: Ja.
0: Over een klein half uurtje even contact ook met Bert op de Nederlandse berg daar in Frankrijk. En dan ook een tussenstand van zijn bedrag. Hij wilde boven de 10.000 gaan en dat is al gelukt.
1: Ja, maar dat was hij vanochtend al vergeten.
0: Ja.
1: En dan denk ik, jezus, hij zit al bijna aan de 11.000. Geweldig.
0: Nou, ik heb zometeen een verrassing voor je. Maar dan

met het liedje van Ede Staal. Het nog nooit zo donkere west. Of het werd wel weer licht. Wat komt er nog meer binnen? Deze vond ik ook mooi. Deze was van Ria. Ik vind All My Love van de Gypsy Kings wel een oppeppend nummer voor al die mensen die de Alpe d'Huez beklimmen, de Alpe d'Huez. Wat kwam er nog? David Bowie, Hans, dankjewel. Het zijn inderdaad Heroes en Joke nog met You Raise Me Up. Josh Groban lijkt me wel toepasselijk door alle

Wat blijft dit een fijne stem. En ook nu weer fijn te horen, Lisa Stansfield. Met The Change, All Around the World, zit dan ook meteen in mijn hoofd. Van Halen, Jump daarvoor nog. En Monique uit Rotterdam, dankjewel daarvoor. En ook voor alle suggesties. En blijf doneren, hè, voor de Op de 6 actie. Bedop5.nl. Zometeen even contact met onze eigen Bert van Leeuwen. Heeft ook iets bijzonders wat aanstaande is. En daarbij kun jij hem ook weer helpen. Maar eerst, een feestje.

0: Rizon. Onze Boas, wat zijn we toch verzot op die jongen. Wat een fijne stem. In the moment, over het zijn op het moment. En daarvoor nog de Easy Beat met Friday on my mind. Nou, dat is niet zo heel erg gek voor het moment, toch? Morgen is het al vrijdag, maar vandaag is het eerste donderdag. En tijd om eens even contact te leggen met de man, ja, die behoorlijk druk is. Collega Bert van Leeuwen. Hij is altijd druk en nu ook weer. Want we gaan iets bijzonders doen. Bert, goedemiddag.
1: Hallo Henk.
0: Hoe is het met je? Want je bent volgens mij een druk man, of niet?
1: We zijn lekker bezig met dat bekende programma Familie Diner om weer mensen op een leuke manier bij elkaar te brengen.
0: Ja, nou, dat belooft weer veel goed. Ga ik je later nog wel even over bellen. Want morgen sta jij weer op het podium van, nou ja, de Eeuw Jongerendag.
1: Ja, wie had dat kunnen denken, zeg. Na al die jaren weer. Ja, de grote reunie / grootste worshipconcert van Nederland.
0: Ja, ben je er klaar voor? Hoe is dat om daar weer te zijn?
1: Nou, ik vind het wel gek, want ik ben er al een tijdje uit, hè, uit deze materie.
0: Ja.
1: Ik vind het wel heel leuk om gewoon weer eens een keer voor een hele grote zaal met mensen te staan en wat oude gezichten terug te zien, al zal ik ze niet allemaal herkennen meer.
0: Nee, leuk. En ik zat, ik zat even te denken, ik was zelf weer even terug in de Amsterdam Arena. Wat is nou een jongere dag die jou is bijgebleven?
1: Ja, er zijn er een paar. Dat is natuurlijk die Amsterdam Arena, de 25e, waar toen echt 50.000 mensen bij elkaar waren, blijft altijd wel bijzonder. Maar voor mij is toch een van de bijzonderste momenten is de jaren daarvoor nog in Utrecht-Galgenwaard. Die keer dat we bijna verzopen van de regen.
0: Oh ja. Ja.
1: Waardoor we enorm bang waren dat het een mislukte dag zou worden. En dat werd eigenlijk qua sfeer de allerleukste van allemaal.
0: Ah, wat tof. Ja, dat is niet de reden waarvoor ik je bel, maar wel leuk dat dat morgen gaat plaatsvinden. Grootste worshipconcert van Nederland.nl. Want we gaan hem weer doen.
2: De Bert van Leeuwenprijs.
1: Ja, hè. Gaat gewoon weer doen.
0: We gaan hem gewoon weer doen, want vorig jaar was het wat mij betreft een heel leuk succes. Even terug naar november in Den Haag. Wij samen in een limo op weg naar Leo, want hij kreeg de Bert van Leeuwenprijs, de eerste. Hoe kijk jij erop terug?
1: Ja, dat is superleuk om te doen. Ik bedoel, we zijn naar Leo geweest omdat hij hem uiteindelijk kreeg, de prijs. We zijn daarvoor ook naar een aantal mensen geweest die genomineerd waren. Allemaal appels en peren die we vergeleken hebben, maar allemaal in zo'n soort mensen die van zichzelf bescheiden zijn, maar die gewoon dingen doen voor een ander. Ja. Belangeloos.
0: Ja. Ja, en bij Leo, dat was in de Bert van Leeuwenprijs echt zo'n man die voor de buurt waar die was, daar in Den Haag, heel veel deed, maar ook op zoveel verschillende dingen. Wat is jou het meest bijgebleven van Leo?
1: Nou, dat Leo aan de ene kant gewoon zo'n nuchtere Hagenees is. Die ook zei, ja, dit doe je gewoon. En weet je wel, daar ben ik degene die zo'n prijs moet krijgen. Maar vervolgens ook van iedereen in zijn omgeving hoorde hoeveel Leo deed voor die buurt. Dus het was zo'n ongelooflijk verbindende factor. Ja, ik vond het geweldig.
0: Ja, en dit jaar gaan we weer op zoek naar dat soort mensen. En het mooie daarin is, of ergens ook alweer, ja, dat vind ik eigenlijk misschien wel het mooie, is dat die mensen zichzelf eigenlijk nooit aanmelden. Van, nou, geef mij maar een prijs, de Bert van Leeuwenprijs, want ik ben zo'n verbinder. Dus we hebben de hulp nodig van de open huizers vandaag ook en de komende tijd. Want we gaan gewoon weer op zoek naar mensen die dus goed doen in hun eigen omgeving. Wat voor mensen ben je naar op zoek?
1: Nou, eigenlijk is het heel breed. Kijk, we zijn niet op zoek naar instellingen en organisaties, maar juist gewoon echt de mensen die zich vaak al jarenlang bijna onder de radar inzetten voor een ander. Dat kan in een zorgcentrum zijn, dat kan bij de sportvereniging zijn, dat kan gewoon bij een buurman of een vriend zijn. Ik heb ze ook in mijn omgeving. Mensen die bijna stilzwijgend gewoon jaar in jaar uit altijd maar aan het helpen zijn, de anderen aan het dienen zijn. En dat zijn de mensen die vaak zelf zeggen, ja joh, ik doe dat gewoon. Ja. Dus vandaar dat we inderdaad een oproep doen aan de mensen eromheen. Van, ken je iemand in jouw omgeving die zo iemand is? Meld diegene aan, want die wil op een leuke manier gewoon een klein beetje erkenning geven ervoor.
0: Ja, en ben je afgelopen jaar nog zo iemand, die zul je veel vaker tegenkomen. Een voorbeeldje van iemand waar je zegt, oh ja, als ik iemand zou mogen aandragen, zou mogen doorgeven via eo.nl/Bert, dan zou dat nou zo'n soort iemand zijn?
1: Nou ja, kijk, wat het eerst in mijn gedachten komt, ik heb een oude schoonvader van 95, die zit sinds een paar jaar in een zorgcentrum.
0: Ja.
1: Daar kom ik minimaal één keer, maar meestal twee keer in de week langs. En ik zit daar dan in het restaurant met hem een bakje koffie te drinken. En ik zie daar, omdat ik er ook al heel lang kom, heel vaak dezelfde mensen die zo trouw zijn in het bezoeken van hun partner of hun vriend. Weet je, niemand die je bijna ziet, maar ze zijn er zo trouw in. Ja, dat spreekt mij iedere keer weer aan dat mensen dat allemaal gewoon doen. Nou, zo zijn er op allerlei manieren mensen bezig om er te zijn voor een ander.
0: Ja, wat mooi. Nou, concreet dus, voor de Bert van Leeuwenprijs 2026 zijn wij op zoek naar mensen die dit dus allemaal doen. Die mensen gaan zich dus niet zelf melden, maar als jij iemand kent, iemand die nu in je opkomt, doe het meteen. Het mag via de NPO Luister, maar makkelijker is, surf meteen naar eo.nl/Bert, eo.nl/Bert, en dan leest Bert het allemaal en dan gaat hij misschien wel die persoon ook voor jou verrassen. En dan zit je samen met ons in dat grote spannende complot. En dit keer op een leuke manier, dus dat vind ik is weer wat anders dan het familiediner.
1: Mensen moeten nooit te snel denken, het is niet boeiend genoeg. Hè? Bij twijfel altijd gewoon aanmelden.
0: Nou, hartstikke goed. Bert, jij heel veel succes morgen op de reunie, heel veel plezier. En we gaan elkaar spreken richting het moment dat we ook die persoon gaan verrassen voor de Bert van Leeuwenprijs 2026. En als jij dus iemand hebt, geef die persoon door via eo.nl/Bert. Succes morgen.
1: Dankjewel Henk, en we spreken elkaar.
0: Yo.
1: Hoi.

Dag als vandaag over de Aldu 6. Dan zijn alle liedjes die je hoort toch altijd weer een beetje klikken die kant op. En dat is ook wel weer met deze Head Up in the Sky van Spargo, NPO Radio 5. Waar Huig nog even zegt: hoi Henk, die eeuw jongerendag in Utrecht in de Galgenwaard. Ik weet het nog goed, wat een bak regen die dag. Maar wat een supersfeer. Volgens mij waren we er alle twee. Was ik er ook bij, met paraplu en al, of ben ik helemaal zeiknat geregend? Ik weet het niet meer.

0: Een arm om de schouder. Wat was hij er vaak bij op de Eeuwenjongerendag en morgen dus ook bij die reunie. Michael W. Smith, I will be here for you. Ja, we gaan eens even schakelen, want
1: 20 jaar Alpduzes. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
0: Ja, en de start was vanochtend vroeg. En vanochtend misschien heb je wel lekker mee zitten luisteren met Bert tussen 4 en 6, de vroege ochtendshow. En ondertussen al een aantal keer op zender gehoord vandaag. Want vandaag is die grote dag, Alpe d'Huzès, om dat geld binnen te gaan halen. Gewandeld en gefietst wordt er de berg op. Bert, goedemiddag. Hoe is de sfeer bij jou?
2: Hallo, goedemiddag. Ja, ik hoor een stem die mij bekend voorkomt. Help me even. Het is nu donderdag?
0: Ja, het is donderdagmiddag. Je zit in het programma Open Huis. Zometeen mag jij een hele mooie uitzending maken tussen 4 en 6. Je hebt er al één gemaakt.
2: Ik ben net, wakker. Ik was bij Hans in de arbeidsvitamine geweest. Toen ben ik even teruggegaan naar ons chalet. Toen dacht ik, even een kopje koffie. Toen zat ik aan tafel en viel ik ongeveer zittend in slaap. Dus toen zeiden mijn collega's, misschien moet je even gaan liggen. Dat ben ik gaan doen. Toen heb ik 2 uur diep geslapen. En dat is voor het eerst in 48 uur. Dus het is hartstikke fijn dat ik die 2 uurtjes slaap heb meegepakt. En nu gaat het weer wonderwel goed. Ik ben net door de regen. Dat is jammer. Het is om 2:30 toch wat gaan regenen hier. Daar waren ze al bang voor in de loop van de dag. Niemand wist precies of dat al om 12 uur zou zijn of pas om 5 uur. Nou, 2:30 begonnen. Dat zei Marco Verhoef gisteren ook al. Geen noodweer of zo. Maar gewoon wel regen waar je nat van wordt als je er lang in loopt of lang in fietst. Dus er staan veel mensen onder paraplu's nu, onder tentjes. Deelnemers komen dapper binnen met regenponcho's aan. Mensen worden af en toe opgevangen onder van die folietjes. Dat het dan een beetje uitziet alsof er een enorme rampoefening aan de gang is. Ja. Niks aan de hand, dan word je weer even warm van. En daarna kan je weer door. En inmiddels zijn er al minimaal 2 mensen die sinds 4:30 vanochtend 6 keer de finish gepasseerd hebben. Die moeten dus stoppen nu en die mogen niet meer verder. Je mag maximaal 6 keer. Dan stopt ook de tijdwaarneming. Dus dat doen ze. Willen geen stoere mensen die dan denken, dan probeer ik nog een keer. 6 keer, dan is het klaar. Als je het daarna nog een keer doet, wordt niet geregistreerd. Kan je vertellen wat je wil, maar is nergens terug te vinden. Dus dat gebeurt ook niet. Is in het verleden wel eens geweest dat er van die echt, een beetje zoals ik, van die stoere wielrenners, van die jongens, een clubje. Ja. Maar dat gebeurt niet meer.
0: Hey, dan nog even over het streefbedrag. Want je had je streefbedrag al bijgesteld naar 10.000 euro. Maar daar zijn we ondertussen ook al doorheen. Heb je een laatste tussenstand of zal ik hem geven?
2: Het laatste wat ik gezien heb is dat ik de grens van 12.000 euro gepasseerd ben inmiddels.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja?
0: Ja?
2: Ja?
0: 12.000, en ik vind het getal prachtig wat erachter komt, 365 euro.
2: Wow, voor elke dag van het jaar 1.
0: Dat bedoel ik. Nou,
2: maar ik vind 12.666 dan weer mooi vanwege Alpe d'Huzès. Ja. Maar ik hoef helemaal geen mooi getal, ik wil gewoon veel.
0: Veel, heel goed.
2: We willen hier allemaal gewoon veel. En niet voor onszelf, maar voor dat onderzoek naar de genezing van kanker.
0: Nou, hartstikke mooi. Bertel5.nl, mocht je ook willen doneren, doe dat zeker en ruim. Vanavond bij Gerja ga je de tussenstand bekendmaken van het hele Alpe d'Huzès van deze dag. Ja. Ik heb hier Michael Bublé, die heeft nog geen geld overgemaakt, maar die heeft wel heel lief voor jou speciaal een liedje gemaakt.
2: Oh.
0: Wil je hem horen?
2: Ja, zeker.
3: Birds flying high.
0: Succes nog even daar en veel plezier.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
6: Ben je psychiater?
7: Ik ben psycholoog.
8: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
5: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
9: Interessant, hè, de menselijke geest?
7: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
10: Ik valt ook niet mee.
5: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
12: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Met zometeen dus Bert op 5 bij KRO NCRV. De laatste loodjes zijn begonnen. Natte laatste loodjes. Nog 4 uur totdat de finish van Alpe d'Huez sluit. 4 uur. Ook met Ewout de Jong, het NOS Journaal. Ewout, goedemiddag.
15: Goedemiddag Bert. In Brussel is een studentenprotest uit de hand gelopen. Duizenden leerlingen zijn de straat opgegaan en staken onder meer vuurwerk af. Ze demonstreren tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs. Tijdens het protest hebben betogers brand gesticht in de buurt van het Brussels Centraal Station, zegt deze VRT-verslaggever.
16: Luide knallen, want batterijen van e-steps en e-fietsen worden in brand gestoken. De sfeer is erg grimmig geweest rond het station in de Koningsstraat. Een groep van zeker 1000 jongeren probeerde zo dicht mogelijk bij het parlement van de Franse gemeenschap te geraken.
15: En op meerdere plekken in Brussel werd traangas en een waterkanon ingezet tegen de onderwijsdemonstranten. Het is inmiddels wat rustiger, maar de sfeer blijft gespannen in het centrum van Brussel. Een school in Roosendaal hoeft een leerling die eind vorig jaar van school werd gestuurd niet meer toe te laten. Heeft de rechter beslist in een kort geding dat de moeder had aangespannen. Niet het gedrag van de leerlingen, maar het gedrag van de moeder was de reden voor het wegsturen. Ze eiste dat haar dochter naar het VWO zou gaan. De rechter zegt dat de leerling een nieuwe start nodig heeft en vraagt de moeder om zich minder te bemoeien. In de omgeving van Toulouse in het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11, Liana. Ze werd voor het laatst gezien op camerabeelden toen ze bij haar school in de auto stapte bij de vader van een vriendin van haar. De man van 41 is aangehouden. Hij zegt dat hij haar bij een zwembad heeft afgezet. Maar sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. En volgens justitie waren er in het verleden klachten over de man in zaken met minderjarigen. En 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is een bezoek aan Taiwan vorige maand. China ziet het eiland als een opstandige provincie. Voor de parlementariërs komt het inreisverbod als een verrassing, omdat er vaker politici uit Nieuw-Zeeland naar Taiwan gaan.
6: I was really surprised with this because it's a long-standing tradition for members of parliament to travel to Taiwan. So I was really surprised to see this action from China.
15: China wil van Nieuw-Zeeland excuses voor het bezoek, maar die lijken er niet te komen. Het weer, geregeld buien, soms met onweer, windstoten of hagel. Vanavond wat droger, minima vannacht rond 11 graden. Morgen iets meer zon en vooral in het binnenland nog wat buien. Bij een graad of 18. De dagen daarna wat warmer, maar ook nog steeds perioden met buien.
14: Hier gelukkig geen windstoten, geen hagel. Wel regen, die herkennen wij, daar word je nat van. En ik zeg altijd, als je eenmaal nat bent, ben je toch nat. En dan doe je er niks meer aan. Dus we houden gewoon vol met z'n allen. Ewout, we spreken jou straks.
10: Jo. Vandaag, de hele dag, Alpe d'Huez. Van start tot finish.

Of het echt zo is dat geen enkele berg te hoog is, weet ik niet. Maar de Alpe d'Huez in elk geval niet. Want die wordt keer op keer op keer beklommen. Al heel veel beklimmingen zijn er gedaan. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen. We hadden lekkere muziek van Marvin Gaye, Tammy Terrell. Echte Motown. Hallo, goedemiddag en welkom bij de tweede aflevering van Bert op 5 op de eerste donderdag van juni. Nu al 20 jaar de dag waarop Alpe d'Huez wordt gehouden. 20 jaar geleden met 66 wielrenners.

0: 66 wielrenners nu, met vandaag ruim 5500 deelnemers die tot 6 keer toe de berg op fietsen, hardlopen of wandelen. Vanmorgen tussen 4 en 6 waren we erbij toen ze starten. En vanmiddag tussen 4 en 6 komen ze over de eindstreep. De meeste voor het laatst. Sommigen gaan nog een keer extra. Dit zijn de uren van de opluchting en de ontlading. En wij zijn daar live bij. En komen de mensen tegen die we eerder deze week spraken. Eybert had ik afgelopen maandag even bij me. Met Eybert sprak ik over zijn vriend Rob Bakker, die genezen is van kanker, maar psychisch heel erg in de knoop zit daardoor. En Rob had tegen Eybert gezegd, daar durven ze niet over te praten op de radio, want ze willen alleen maar sensatie. We deden dat wel. Eybert, welkom boven.
1: Goedemorgen. Of goedemiddag.
0: Het is middag nu. Ja, het is net 4 uur geweest op donderdag. Ja, ik had net ook hoor.
1: Ja. Nee, goed.
0: Hoe ging het fietsen?
1: Het ging best goed. Ja. De tweede keer wat minder. Maar... Ja, en dan je hebt het idee om, als je met de tweede begint, ik ga het zo goed. Ik kan wel de derde keer, ja. Maar dan stop je te vaak. En dan gaan de benen verzuren en dan moet je echt opgeven. En eigenlijk is
0: nee, dat is niet opgeven. Dan heb je 2 keer fantastisch de finish bereikt. Dat is hartstikke goed gedaan. Heb jij Rob gesproken na onze uitzending van maandag?
1: Zeker, zeker. Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. En ja, hij is heel blij dat er nu dat er over gesproken is. En ik hoop echt dat er wat gaat gebeuren.
0: Dat is wat jij...
1: Niet alleen voor hem, maar ook voor mijn kleinzoon. Die heeft dezelfde problemen.
0: Dit is wat jij bespreekbaar hebt gemaakt. Het is hartstikke goed. Dat raakt veel meer mensen. Dus we hopen dat dat opgepakt wordt en bespreekbaar blijft. Ja. Dank je wel.
1: Ja, is goed.
0: Blijf lekker binnen. Warm lekker op. En straks, als het hopelijk droog is, ga jij naar beneden. Loop ik even naar een andere fietser die ook binnen is, die ik eerder van de week sprak. Dat is Mark. Ik sprak hem dinsdag beneden in de kroeg in Bourg-d'Oisans. Mark, de vader van Elena. Elena, die op 14-jarige leeftijd overleed, vertelde hij ons van de week over. Je wilde vaker, maar je kon maar 1 keer, want je had een ongeluk gehad, waardoor je scheenbeen een beetje in puin ligt, zou ik maar zeggen. Ja. Hoe ging het met dat scheenbeen vandaag?
2: Ja, gelukkig ging het goed. Op een gegeven moment, bij de laatste 4 bochten... ik had gewoon het gevoel dat Elena mij naar boven trok. Het was zo mooi aan. Ja, niet te beschrijven gewoon. En
0: ook, wat voel je dan? Kun je dat uitleggen?
2: Ja, gewoon. Ik voelde gewoon dat ze gewoon heel dicht bij me was. En ja, ik kan het gewoon niet beschrijven, zo'n gevoel. Maar ook die mensen langs de
0: kant. Ik herken het. Ik had hetzelfde gevoel gisteren in bocht 7... dat ik mijn ouders opeens heel dichtbij had, die er allebei niet meer zijn.
2: Ja, die mensen langs de kant ook, die... Ja, die aan de roep ze denken, kom op Mark. Dan denk ik bij mezelf, hoe weet ze mijn naam? Ja, die staat natuurlijk op het startbewijs.
0: Ja, precies. En een prachtig versierde fiets. Je hebt er vrolijke lampjes op. En ik zie 2 foto's van Elena.
2: Ja, helemaal trots op haar. Ja, gewoon... Het is heel pijnlijk, maar ook heel mooi tegelijk.
0: Je hebt het fantastisch gedaan. Ga lekker bijkomen. Dankjewel.
2: Zeker weten.

0: En denk je waar magistraat van Parijs vandaag in deze uitzending? Omdat die Champs-Élysées ook een beetje omhoog loopt. Als je begint bij Place de la Concorde ga je langzaam omhoog in kleine percentages richting de Arc de Triomphe. En bovendien is dat natuurlijk het rondje dat al die wielrenners van de Tour de France rijden aan het eind van de Tour de France. In bijna alle gevallen tenzij de Olympische Spelen in Parijs zijn, want dan zijn ze opeens in Nice. En laat mij even beginnen met het laatste nieuws. Een nieuwe stand van 1600 uur. Dit zijn de officiële cijfers van de tijdwaarneming. Het is hier geen wedstrijd. Maar het is natuurlijk wel interessant om te weten hoe vaak mensen over de finish zijn gekomen. Op dit moment kan ik zeggen dat 2117 mensen die vanochtend gestart zijn al één keer over de streep zijn gekomen. 1438 hebben dat al twee keer gedaan. 748 al drie keer. 518 mensen zijn al vier keer over de meet gekomen. Dat geldt voor 184 mensen dat ze al vijf keer de finishstreep gepasseerd zijn. En had ik het net voor vieren nog over minimaal twee mensen die al zes keer boven zijn geweest. Dat aantal staat inmiddels op 17. 17 mensen die al zes keer over de streep zijn gekomen. En die nu stoppen met fietsen. Want het is klaar voor hen. De prestatie die ze wilden leveren, hebben ze geleverd. En meer kan en mag niet. En de eerste die voor de zesde keer boven kwam, die deed dat al om 6 minuten voor 2:30 vanmiddag. Onvoorstelbaar. Net 1 minuutje voor een andere renner die voor de zesde keer de berg was opgefietst. En dat allemaal op deze dag dat Alpe d'Huez 20 jaar bestaat. Vanmorgen heel vroeg waren we er al bij, want ja, zo'n 20 jaar bestaan, dat vraagt om een bijzonder startmoment. Niemand had van tevoren bedacht hoe bijzonder dat zou worden, maar het gebeurde wel degelijk. We maakten dat live mee in, ja, ik zou maar zeggen, de ochtendeditie van Bert op 5, net voor 4:30 vanochtend.
1: Nou mensen, we gaan aftellen. Erik en ik en jullie allemaal erbij. En Francais, we beginnen bij 6. Daar gaat ie. 6, 5, 4, 3.
2: Ho, ho, ho, ho.
1: Dit
0: is 20 jaar op de 6 en een valse start. Heb ik nog nooit eerder meegemaakt hier.
1: Nee.
0: Er moeten motoren gestart worden volgens mij. Voordat er echt afgetrapt kan worden. Dit is bijzonder mee. Ik ben blij dat ik te vroeg ben opgestaan. Dan maak je dat in elk geval mee ook. Ja, ja. Wat zeggen ze nou? 2 minuten? Nou, laten we even kijken of we nog een plaatje bij de hand hebben. Is dat een idee? Ja, laten we dat maar eventjes doen.
3: Ja, ja, de muziek redde ons op dat moment. Want de mensen op het startpodium keken me aan. Wat is er, jongens? Wat is er? Wat moeten we nou toch doen? En toen, zo'n 1,5 minuut later, toen werd er echt afgeteld voor de start.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat het! Succes! Heel veel succes!
0: Alpe d'Huez 2026 is begonnen. Er moest gewacht worden op het exacte tijdstip van 5:30. Toen mochten de eerste fietsers starten. En die rijden nu onder de rode startboog van het KWF door.

Ik was toen nog niet wakker, hè? 6:30 had ik het over. Het was 4:30. Het was 4:30 vanochtend vroeg dat we daar stonden met z'n allen. Dit is Chicago. In Bert op 5, tweede editie van deze donderdag, de 4e juni 2026.

0: Feeling Stronger Every Day van Chicago. Het is heel mooi, want de mensen die we in de loop van de week kunnen voorafgaand aan Alpe d'Huez gesproken hebben, ook de dagen hier, hebben gezegd, joh, als je boven bent tussen 4 en 6, kom even langs om te vertellen hoe het gegaan is. Claudia nu bij mij, Claudia van Dongen van team Beek Alpe d'Huez, de mensen uit Prinsenbeek, de Bekenaren. Wij spraken elkaar maandagavond hier aan het eind van de bijeenkomst in het programma van Gerja 's avonds. Je hebt toen je verhaal verteld. Ja, als ik het kort samenvat, het gaat niet goed met jou. Je bent ongeneeslijk ziek. Je bent hier wel. En je hebt vandaag ook gelopen.
1: Zeker. Ik ben 1 keer de berg omhoog geklommen.
0: En hoe ging dat?
1: Ja, op zich heel goed, want ik voel me goed. Maar ja, het blijft een pittige berg. Ja. En het laatste stukje, maar dat is altijd. Hè, dan denk je, oh, we zijn er bijna. En dat duurt lang. En daar was ik wel... maar mijn vriendinnen waren bij me en het is gelukt.
0: Jullie team slaat boven ons, ontdekten we van de week met allemaal mensen waar ik in 2012 ook hiermee op de berg was. Ja. Allemaal je ingespannen voor Alpe d'Huez. Hoe hoog staat jullie teller?
1: Boven de 3 ton.
0: Mensen, hoor je dit? Hè? Boven de 3 ton. Claudia en de teams van Beek Alpe d'Huez, fantastisch. Ja. Goed dat je er was, goed dat je nog even je gemeld hebt. Ik ga je een dikke hug geven, mag dat? Daar hoor je niks van op de radio, maar ik doe het toch. En ik wens je het allerbeste.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Fijn dat je hier was. En ondertussen komt Carla naast mij staan. Want het mag inmiddels duidelijk zijn dat al het geld dat wordt opgehaald met Alpe d'Huez naar KWF kankerbestrijding gaat. Teller staat dit jaar op 14,3 miljoen euro waarop die stilgezet is. Dat is het bedrag van 20 mei. En er is natuurlijk in de tussentijd heel veel bijgekomen. Dat geld gaat dan allemaal naar de vrouw die hier bij mij is. De directeur van KWF kankerbestrijding, Carla van Gils. Dag Carla.
2: Goedemiddag.
0: Maar niet naar jou persoonlijk, roep ik er meteen achteraan.
2: Zeker niet.
0: Dat komt in het Alpe d'Huez Fonds en dat wordt via KWF besteed aan al die belangrijke onderzoeken die gedaan moeten worden. En al die andere zaken die gebeuren voor mensen die kanker hebben gehad. En ook de naweeën van de ziekte hebben, want daar houden jullie allemaal mee bezig. Hoe is het voor jou om hier rond te lopen in de wetenschap dat echt iedereen hier, vrijwilligers en deelnemers, keihard aan het werk zijn om voor jullie geld in te zamelen?
2: Ja, dat is toch fantastisch natuurlijk. Als je hier rondloopt, iedereen is hier met hetzelfde doel. En natuurlijk is dat fenomenale bedrag, hè, straks is superbelangrijk voor kankeronderzoek. Maar wat we hier zien, al die mensen die hier bezig zijn, en niet alleen deze week, maar die gewoon het hele jaar door hiervoor bezig zijn geweest, hun vrije tijd hieraan gespendeerd hebben. En nu hier in verbondenheid, elkaar helpend, elkaar troostend, met elkaar lachend. Ja, dat is toch geweldig.
0: Ja. Alpe d'Huez is een gesloten bastion. Vanavond wordt bekendgemaakt hoeveel geld dat is. Ja. Is dat voor jullie ook nog geheim?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja? Ja. Ik denk, ik ga bij jou vissen, maar dat heeft geen zin.
2: Nee.
0: Dat heeft geen enkele zin.
2: Nee, ik ga me graag verrassen.
0: Ja, zeker. Wat heb je de hele dag gedaan?
2: Ik was om 2 uur op en toen ben ik naar beneden gegaan, naar de start. En daar hebben wij onze handklappers uitgedeeld, waar de onderzoekers op staan en waarmee je ook heel veel lawaai kan maken. Toen zijn we, hebben we even koffie gedronken. Toen zijn we naar bocht 21 gegaan, dat is de bocht van KWF. Ja. Ik heb ook vanuit daar interviews gedaan.
0: Ja, de bocht van KWF betekent, daar hangen allemaal spandoeken van KWF, waarin jullie mensen succes wensen en ze bedanken voor het meedoen.
2: Nou, wij zijn daar met een tentje en muziek. En wij praten iedereen die berg op, zeg ik dan altijd. Ja. En ik had een interview daar. En ik ben daar van 8:30 tot 11 heb ik daar staan juichen en zingen en duwen. Dus dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Ja. En toen naar boven voor 2 interviews. En nu net had ik heel eventjes een uurtje niks.
0: Oh, lekker hè? Ja. Kun je even ontspannen. Ja. We hebben zitten rekenen, je bent nu precies 5 jaar en 4 dagen directeur van KWF Kankerbestrijding. Jij weet inmiddels hoe belangrijk Alpe d'Huez voor jullie organisatie is.
2: Ja, nou en of, dat is ongelooflijk belangrijk. En ook hier geldt weer, dat is vanwege dat mooie bedrag is het belangrijk. Maar ook vanwege dit evenement. Hè. Maar als ik even op het geld focus en wat Alpe d'Huez binnenhaalt voor het fonds. Dat zijn zulke mooie bedragen. Ook de laatste jaren al. Alles bij elkaar in de afgelopen 20 jaar was het bijna 250 miljoen. Nou, daar kan je echt heel veel goed onderzoek mee doen. Dat is ook gedaan. Hebben we deze week ook veelvuldig op teruggekeken. Maar we kijken ook vooruit. En deze bedragen zijn enorm belangrijk voor ons. Om echt impact te maken voor... Het gaat al veel beter met kanker. De overleving wordt beter. Maar er zijn nog steeds veel moeilijke problemen. Er zijn nog steeds soorten van kanker die, waar nog nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Daar moeten we ook op inzetten.
0: En dan denken we aan alvleesklierkanker bijvoorbeeld?
2: Ja, alvleesklierkanker, slokdarmkanker bijvoorbeeld. Dus daar willen we goed op inzetten. En wat ook, ik praat deze week ook heel veel over immuuntherapie. Daar heeft Alpdu6 ook veel in geïnvesteerd. Heel erg belangrijk, heel veel bereikt.
0: Ik heb mensen gesproken die zeggen, dankzij die immuuntherapie... waar hier geld voor is ingezameld, ben ik hier nog. Ik heb al 11 jaar kanker, ik had er al niet meer moeten zijn... en ik ben 4 keer opa geworden in de tussentijd en ben hier nog. Dat zijn verhalen die zo'n indruk maken.
2: Ja, ik was echt ook heel gelukkig. Ik heb ook echt veel van deze mensen hier gesproken en hun verhalen gehoord. Maar ik zeg er ook bij, het werkt niet voor iedereen... en daar moet veel onderzoek naar gebeuren, zodat we weten waarom dat is... en zodat dat wel kan gebeuren. En het werkt nog niet voor alle type kankers. En ook daar moet heel veel onderzoek naar gedaan worden, zodat dat ook kan gebeuren.
0: Dus hard nodig, dat geld, nog steeds. Het kan op alle manieren hier naartoe komen. Ook dus via bertop5.nl, die actiepagina die ik gemaakt heb. Omdat ik gisteren hier zelf naar boven ben gefietst. Straks rond 8 uur gaan we het weten, Carla. Hoe ga je reageren als die cijfertjes onthuld worden? En je hebt het voorste cijfer gezien.
2: Wat denk jij?
0: Word je dan gek? Ga je dan zingen, springen, juichen?
2: Ja, dan gaan we springen en zingen. En er komt vast ook nog wel iemand zingen met wie we allemaal samen gaan zingen. Dus ik word er heel blij van.
0: Ik ga je in de gaten houden straks op dat moment. Want daar zijn we natuurlijk bij hier op NPO Radio 5. Carla van Geels, directeur van KWF Kankerbestrijding. Hartelijk dank.

0: Een paar weken geleden al een keer op ons voetstuk gezet. Op verzoek van volgens mij een vader van iemand die hier de berg op ging. En ik dacht, ja, laten we meenemen de berg op. Rob de Nijs, wat een prachtig toepasselijk liedje is dat om 4:30. Contact met Ewout in Hilversum voor het NOS Journaal.
1: Goedemiddag. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding betalen van ruim 135.000 euro. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte erbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplicht begeleiding krijgen. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Of het 11-jarige Liana is, moet nog worden onderzocht. Ze werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Het is de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. Daarna ontbreekt ieder spoor van haar. Bij de luchthaven van Frankfurt is cabinepersoneel van een vliegtuig gewond geraakt toen een toestel van Boeing plotseling door het voorwiel zakte. Het gebeurde bij de gate, er zaten nog geen reizigers in het vliegtuig. En in Glanerbrug bij Enschede zijn door de harde wind daken weggeblazen en bomen omgewaaid. Ook deze inwoner werd er compleet door overvallen.
2: Een directe valwind vanuit het niets. En nou ja, je ziet het dak is eraf, bomen zijn eraf, alles puinhoop, gevaarlijk. Nou ja, het was vanuit het niets en het was 5 minuutjes. 4 minuutjes, 5 minuutjes, dat was de hele actie eigenlijk. En ze haalden de losse pannen eraf. Gevaarlijk, alles valt eraf. Schoorsteen zit los. Gevaarlijke situatie zo.
1: Meerdere woningen, schuren en andere gebouwen zijn beschadigd. Sommige delen van daken in Glanerbrug kwamen tientallen meters verderop terecht. Het weer, geregeld buien, soms met onweer, windstoten of hagel. Of nog erger, zoals je net hoorde. Vanavond wat droger, minima vannacht rond 11 graden. Morgen iets meer zon en vooral in het binnenland nog wat buien bij een graad of 18. En de dagen daarna wat warmer, maar ook nog steeds perioden met buien.
0: Oké, hou er rekening mee. Morgen gaan we terug, dan krijgen we er weer mee te maken. Ik zal ondertussen even een hapje van een reepje te nemen, want je moet hier blijven eten van dat soort gezonde dingen om gewoon overeind te blijven en het allemaal te halen met veel te weinig slaap en heel veel doen, maar dat geeft helemaal niks.
3: Dit is Bert op 5.
4: Deze hele week live vanuit Frankrijk.

0: Zet van de week al eerder. Alle plaatjes die omhoog gaan met Up enzovoort. Die doen het heel goed deze week. Zo ook deze. Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher van Jackie Wilson.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française. Bert op 5. Zet Franse muziek in het volle licht. Oeh
0: la la. Ja, nou krijgen we het hoor. Gisteren is hier de top 66 uitgezonden op Radio Alduzes. Dat is de lokale evenementenzender die vrijwilligers hier helemaal maken. Waarop ook Bert op 5 deze hele week te horen is. Ook vanmiddag weer tot 6 uur. Dichter bij de hemel kom ik niet. Staat daar op nummer 1 het lied dat Maarten Peters gisteren live bij ons speelde. En je zou echt een toplijst kunnen maken van liedjes die je het meest hoort als je door de bochten omhoog fietst hier. Dan Baila Me scoort heel hoog. Echt Baila. Ja. Bella Ciao doet het ook heel goed. Ik had het eerder vandaag al over de Engelbewaarder die mensen enorm goed naar boven sleept. Maar ook dit hoor je echt heel erg veel onderweg. Nee, dat wat we net hoorden, dat muziekje. Dit muziekje krijgen we zo meteen. Kijk, dit heel harde. Kijk, even ietsje omhoog deze. Ja, dit. Ja. Het ramt hier door de bocht heen. Je zou kunnen zeggen, dat is de, zeg maar, foute feestuitvoering van een hit uit 1981 van Michel Sardou. Gemaakt door de Nederlandse DJ Quinten van den Berg. Dit is wat ze hier heel goed kennen, omdat ze het horen. Maar ik ga ze laten horen dat het echt ergens anders vandaan komt. Namelijk hier vandaan. Nee, niet van Pieter Gabriel. Die gaan we zo meteen doen. Nee. Wij zoeken nu, verklap ik maar vast, Les Lacs du Connemara van Michel Sardou. Die er net al heel even was en nu volgens mij verdwenen is. Dat is toch ook jammer. Volgens mij nog eentje terug. Daar is hij, mensen. Michel Sardou uit 1981. Daar kijken ze van op dat dat het origineel is van het chanson dat je zojuist hoorde in die Quinten van den Berg uitvoering. Michel Sardou, Les Lacs du Connemara.

0: Ja, daar gaat hij eigenlijk nog even lekker door ook. Lijkt u kort maar af van Michel Sardou vanmiddag in het volle licht in Bert op 5. Licht hebben we genoeg. Nattigheid helaas ook. Ik sta bij een finishvrijwilliger. Hoe heet jij?
1: Ik ben Dianne.
0: Dianne, jij staat hier bij de rotonde. Je ziet mensen aankomen. Het is een gevaarlijk stukje omdat je een klein stukje naar beneden komt rijden.
1: Dat klopt. Omdat het hier natuurlijk echt wel een afremmen is. En je ziet dat je dan ook meteen de bocht moet indraaien. En plus je hebt dan de wandelaars aan de andere kant. Dus je moet echt wel kunnen scheiden. Want anders loopt het door elkaar heen. Waardoor je misschien ongelukken kunt krijgen.
0: En er komt ook nog eens bij dat het hartstikke nat is nu. Dus glad.
1: Ook dat. Maar ja, dat nemen we op de koop toe. Hè. We hebben goede kleding aan. Ja. Dus wat dat betreft, het gaat niet verder als het vel.
0: Jullie wel. En hoe zie je die renners en die wandelaars hier over de streep? Oh, daar komen er weer een paar aan. Ron, kom eens. Ron, kom eens even hierheen, Ron. Ach, je bent helemaal nat. Dag, Ron.
2: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, je bent er nog. Hoe is dat om zo te lopen in de regen?
2: Vorig jaar hebben we de eerste Kim volledig in de regen gelopen.
0: Ah. Dus dat relativeer je weg? Dan zeg je, het had erger gekund.
2: Het maakt me allemaal niks uit.
0: Nee, echt niet?
2: Gewoon doorgaan.
0: Gewoon door. Het is een heel klein stukje naar de finish. Loop lekker door die kant op. Succes met z'n allen, hè?
3: Ja.
0: Succes. Team broer en zusje zie ik hier helemaal voorbij komen. Allemaal met z'n allen. Met Kevin. En met, even kijken, Ray hebben we hier ook nog. Zo handig die bordjes. En Marcel loopt mee. Die doet zijn regenjekje even uit om er op de finish mooi uit te zien. Zo werkt dat hierboven. Een heel eind onder ons is verslaggever Robert-Jan Boy. En wat is dat nou toch leuk, Robert-Jan? Goedemiddag. Want in 2008
4: Goedemiddag.
0: Waren wij met z'n tweeën hier bij Alpe d'Huez. Heel lang geleden. Ja, als verslaggever, ik als presentator. En we zeiden, nou ja, vanwege het jubileum, 20 jaar Alpe d'Huez. Je werkt nu bij Radio M, bij RTV Utrecht is dat. En we zeiden, hoe leuk is het als we gewoon weer samenkomen in de uitzending vandaag. Dus ik sta boven, jij staat beneden. Je gaat straks mee naar boven ook, hè?
4: Ja, dat is de bedoeling inderdaad, Bert. Met de samenhorigheidsclub. En inderdaad, heel apart om 20 jaar later, wat zeg ik, ruim 20 jaar later hier weer te staan. Ik sta hier in de starttent, zeg maar, hè, bij het keerpunt. Er zijn hier allerlei warmteschermen aangebracht voor renners die bibberend van de kou binnenkomen na een afdaling. Er wordt hier bouillon uitgedeeld tegen de kou. In de tussentijd regent het hier nog zeer behoorlijk, zou je kunnen zeggen. De saamhorigheidsklim zou om 5:00 moeten beginnen. Maar ik hoorde net van een van de leden van de organisatie dat er enige onzekerheid is of de saamhorigheidsklim nou nog wel doorgaat met dit weer. De rest is beraad. De meneer kon er verder niks over zeggen, maar het is in ieder geval onzeker. Heeft hij bevestigd of de saamhorigheidsklim door kan gaan. Dus dat is even afwachten inderdaad. Ik zei het ook over een meneer die staat te popelen om de saamhorigheidsklim te gaan beginnen, meneer.
5: Zeker, zeker. Ik ben vrijwilliger en ik heb me aangemeld. Ik moet sowieso naar boven, want daar leven wij deze week. Dus, en er zijn meer mensen, dus er zijn wel een aantal mensen van het team afgehaakt. Want die moeten vanavond ook nog weer naar beneden. En ik snap het, als je om 8:00 naar beneden moet gaan, dan ben je verkleumd. Maar ik hoef alleen maar naar boven te fietsen. We nemen de mensen mee die mee willen gaan.
4: Ja.
5: En het gaat goed komen.
4: U bent een van de vrijwilligers van de saamhorigheidsklim.
5: Ja, ja. Helemaal.
4: Dus heeft u verder niks gehoord of u nou echt doorgaat? Ook nog niet.
5: Ik heb het niet gehoord. Ik heb wel gehoord dat een aantal vrijwilligers van het team, die gaan niet mee. Omdat die het vinden het gewoon niet veilig om vanavond nog weer af te dalen. Maar de mensen die alleen maar naar boven hoeven, die gaan sowieso fietsen.
4: Goed, nou, we wachten de ontwikkelingen verder even af. Ja, mensen zullen toch voor een groot gedeelte misschien naar boven moeten fietsen. Want ja, je bent niet met de auto naar beneden gekomen natuurlijk. Nou goed, Bert, je hoort het. Het zijn van die omstandigheden die je weer niet iedere keer meemaakt bij Alpe d'Huez. Dus we kijken even hoe het loopt.
0: Juist,
4: jij op zoek. In de tussentijd. Ja, het is er nu wat minder aan het regenen.
0: Dat is fijn, dat is goed om dat te horen. Hierboven regent het nog wel. En dit is Robert-Jan Boy, zoals ik al ken sinds 1995. Zo lang werken wij al samen. In verschillende samenstellingen, op verschillende plekken. Heerlijk om dat te horen. Zoeken naar het verhaal. Hoe zit het? Gaat het gebeuren, ja of nee? Hij blijft dat natuurlijk uitzoeken. Die saamhorigheidsklim is altijd bijzonder. Omdat het de laatste keer is dat ze in een heel grote groep naar boven gaan. Bij elkaar blijven, elkaar helpen. En dan samen over de finish komen. Het zou jammer zijn als het niet door kan gaan. Maar als het vanwege de veiligheid niet kan, moeten ze het vooral niet doen natuurlijk. En ze blijven hier doordruppelen bij de finish. Er komen weer fietsers aan die keurig hier door de vrijwilliger netjes om de rotonde heen geleid worden. En met hun fietsen naar de meet gaan en daar binnengehaald worden. Hoe is het met die andere berg die beklommen kon worden? Die Salisbury Hill van Peter Gabriel.

0: Jacob Pinter, Roddy Zulverheel van Peter Gabriel. Gisteren stonden ze bij ons in de uitzending te spelen. De paters noem ik ze altijd. Het is makkelijk, zo hoef je geen naam te onthouden. Een van de paters bij mij hier met paraplu. Dus ik ben even lekker bij komen staan. Jij zei gisteren al, ik ga niet fietsen, maar de rest wel. Hoe is het met de rest?
1: Nou, met de rest is het eigenlijk heel goed. Koen die is net zijn vijfde beklimming afgerond.
0: Vijf, hè?
1: Vijf stuks, ja, dat is ongelooflijk.
0: Ik zag hem op de app, want je kan iedereen volgen hier via de app. Ik zag hem echt al baf en baf en baf. Ik krijg elke keer een zo'n flitsberichtje. Als weer, en dat was elke keer Koen.
1: Ja, en hij had 1:34, 1:35, ja. 1:33. Ja. En de laatste had hij 3 minuten lang over gedaan of zo. Ik weet zeker, als het weer het toe had gelaten, dan was hij voor de 6 keer gegaan. Ja. Ja. Dus, en ik had met hem afgesproken, als jij 6 keer gaat, ga ik volgend jaar weer mee. Maar ik vind, met deze omstandigheden, dat 5 voor 6 telt.
0: Ja, dat vind ik nou zeker. 6,5 zou ik zelfs willen zeggen. Ja. En de rest?
1: Bart vanmorgen vroeg start en gelijk omhoog. Dat is onze zanger. Chris, de bassist, omhoog gelopen. En Hugo, onze manager, ook omhoog gelopen. En de grap is dat die dan allemaal weer in een tijdsbestek van 4 minuten van elkaar binnenkwamen. Dus de timing zit goed bij ons.
0: Het is net als in een huwelijk. Hè? Je groeit naar elkaar toe. Is met zo'n band natuurlijk ook als je 40 jaar bestaat. Hey, wat heb jij de hele dag gedaan? Heb je enorm verveeld?
1: Nou, ik heb uiteindelijk... behalve Koen de derde beklimming iedereen binnengehaald. Ja. En omdat Koen zijn derde beklimming was, stond ik eten te koken voor Koen. Want ik moest even een pastaatje voor hem klaarmaken. Ja. Dus ik ben, ik was van plan om de wekker om 6 uur te zetten. Ja. Ik was gewoon, zoals dat hoort, de eerste donderdag van juni om 14:45 wakker.
0: Heel goed.
1: En daarna niet meer geslapen. Langs de
0: route toen stond ik ook al onder de douche.
1: Ja. Langs de route gestaan, eten gekookt, koffie gehaald. En geprobeerd om in die zin maar nuttig te maken.
0: Absoluut. Hé jongen, fantastisch. Bedankt. En ga nog even genieten, want morgen hebben jullie het eindfeest. Gaan jullie optreden. Er werd al gevraagd om een groot kapje. Die gaan jullie morgenavond doen, hè?
1: Ja, zeker. Dat gaan we sowieso doen. En vandaag nog mooi afsluiten. Want ik bedoel, uiteindelijk gaat het om hoeveel geld er hier vandaag opgehaald is voor het KWF.
0: Daar gaan we op wachten. Gaan we straks binnen horen. Dankjewel, hè. Dus de groeten. Daar gaan we straks binnen horen. Normaal gesproken gebeurt dat buiten onder het zonlicht. En heb je daar prachtige beelden van ook. Maar ja, omdat het nu echt wel heel nat is. Waar dus niemand over klaagt. Iedereen zegt dat de hele dag nat kunnen zijn. Dat waren ook de verwachtingen toen we hier naartoe gingen. Iedereen zegt. Het valt mee. Het was pas om 14:30 dat het nat werd. Ik loop naar de achterkant van de finish. Waar de mensen allemaal binnengehaald worden. Even kijken of we kunnen vragen hoe koud het nou is als je op de fiets zit op dit moment. Want als je dan over die streep komt, dan sta je volgens mij echt wel heel hard af te koelen. Lijkt mij. Ik zie hier iemand staan. Mag ik er heel even tussendoor voor de radio? Hoe koud is het nou als je nat boven komt op de fiets?
2: Wow, als je goed doorfietst, dan heb je er niet zoveel last van.
0: Maar zo stilstaan lijkt me niet fijn.
2: Nee, maar we hebben nog een regenjasje bij, dus komt helemaal goed.
0: Want je wou toch niet zeggen dat je nog een keer gaat?
2: Dit was de zesde. Maar...
0: Dit was de zesde?
2: Ja.
0: Je bent gewoon klaar?
2: Ik ben klaar, ja.
0: En je hebt een cameraatje op je shirt.
2: Ja.
0: Mooie beelden kunnen maken.
2: Dat moet ik bekijken, maar ik denk het wel.
0: Ja, dat loopt de hele dag mee. Je gaat morgen eens even rustig terugkijken hoe dat ging de vierde keer in bocht 13.
2: Ja, precies, ja.
0: Hey, voor wie heb je gefietst?
2: Niet speciaal iemand. Iedereen heeft er wel mee te maken, dus
0: Ik zou je naam nog even noemen, dat vinden ze in Nederland ook leuk. Dat weet ik toevallig. Dat is namelijk Twan. Het is Twan Joosten van Team HVL, hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, zo gaat dat. Die stuurbordjes zijn superhandig. Doe gauw je regenjasje aan en kom lekker bij. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: En wij gaan ondertussen de radio gewoon de zon laten schijnen. Dat kan namelijk. Dat is het mooie van radio. Je kijkt omhoog en dan hoor je de klanken van de Kings er opeens voorbij komen. En dan wordt het wat warmer en het wordt wat lichter.

In de summertime. En toch zit ik met koude rilling, want ik kom hier binnen en ik kijk even naar mijn tussenstand. Bert op 5.nl om het evenement te steunen en bij te dragen aan onderzoek naar kanker. Het is echt waar, jongens, dit. Ik was net over de 12. Ik zie nu €14.071 staan. Wat is er gebeurd? Ik zie hier heel veel namen staan. Truus, Maria, Marianne, Hans, Willy, Henk, Ria, Jannie, Marianne, Ina, Monique, Henk en Haan, Marianne,

0: Joanne Chiervet. Is dat echt waar? Waanzinnig. Wat is er gebeurd? Echt in een uur opeens €14.071. Het is ongelooflijk veel. Het is meer dan genoeg, zou ik zeggen. Het streefbedrag is behaald, maar er mag nog meer bij. BertOp5.nl. Geef nog een duwtje.
1: Bert op 5.
2: Zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
6: Ben je psychiater?
7: Ik ben psycholoog.
8: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
5: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
9: Interessant, hè, de menselijke geest?
7: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
10: Ik valt ook niet mee.
5: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Ondertussen is het 5:00 geworden en ik ben op 5 bij KWN CRV. Tijd voor het NOS Journaal met Ewout de Jong.
15: Goedemiddag. Het kabinet is bereid de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid te verlagen. Maar wel onder voorwaarden. Dat heeft premier Jette gezegd in de Tweede Kamer. Jette wil eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA voor arbeidsongeschikten. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden willen dat niet en hebben stakingen aangekondigd. Het kabinet komt de komende weken met nieuwe voorstellen. De Nederlandse politie is een heftige zedenzaak op het spoor gekomen. Dat gebeurde na tips van de politie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over appgroepen. In die appgroepen wordt gepraat over het drogeren en seksueel misbruiken van vrouwen, zegt justitieredacteur Remco Andringa.
16: Daar hebben die mannen dan kennelijk filmpjes van gemaakt en daarbij lijkt het erop dat zij hun eigen partners hebben misbruikt, wat de zaak natuurlijk extra schokkend maakt. Ja, en om in bepaalde subgroepen te mogen moesten leden volgens de politie ook zelf materiaal uploaden. Nou, daar werden dan ook tips uitgewisseld hoe de leden dat misbruik het beste konden aanpakken.
15: Hoeveel slachtoffers er zijn is niet duidelijk. Er zijn inmiddels 4 mannen opgepakt. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Ze kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was gelijk aan haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug naar de cel. Het OM had 4,5 jaar geëist en vindt de opgelegde straf niet voldoende.
17: Aan de andere kant is de uiteindelijke straf die opgelegd wordt is 1 onderdeel van het vonnis. En als we kijken naar de andere onderdelen van het vonnis, namelijk hoe naar het bewijs is gekeken en op welke harde manier het strafbare handelen van deze verdachte wordt verwoord door de rechtbank, ja, daar zijn wij zeer tevreden mee. En in die afweging hebben wij uiteindelijk besloten om geen hoger beroep in te stellen.
15: Eerder zei de advocaat van Wesky ook al dat zij niet in beroep wil gaan. En tennister Mira Andreeva heeft de finale van Roland Garros bereikt. De 19-jarige Russin won in 2 sets van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva staat voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi. Het weer, geregeld buien, soms met onweer, windstoten of hagel. Vanavond wat droger, minima vannacht rond 11 graden. Morgen iets meer zon en vooral in het binnenland nog wat buien bij een graad of 18. De dagen daarna wat warmer, maar ook nog steeds periode met buien.
6: Ewout, dankjewel. Dag Erik, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Bert.
6: Ik kijk naar je kaartje, daar staat toch gewoon voorzitter. Dat wil ik graag veranderen in vrijwilliger in de rol van voorzitter. Ik ga je zo meteen spreken.
18: Vandaag, de hele dag, Alpe d'Huez. Van start tot finish. Bert op 5. Bert Kranenbarg.
19: Live vanuit Frankrijk.
18: KRO NCRV.

0: moment van deze Alpe 6 week is denk ik om te zien hoeveel saamhorigheid hier aanwezig is. Echt ongekend. Heel mooi.
1: Mijn mooiste moment van deze Alpe 6 week is denk ik ongetwijfeld de start. En iedere bocht, want dan krijg je zo'n mooi zetje in je rug. Ik denk dat dat het mooiste moment waren, ja.
2: Mijn mooiste moment was dit moment dat mijn familie bij de finish stond. Helemaal onverwachts en me binnenhaalde met mijn vriendinnen. En nou ja, dat was het mooiste moment. Dat is waar je het voor doet, voor elkaar.
3: Mijn mooiste moment van de Alpe 6 week is dat ik gisteren voor de eerste keer de berg op gegaan ben. En ook heb gehaald.
4: Mijn mooiste moment van deze week was dat ik deze week met al mijn familie hier heb kunnen beleven. En dat mijn ouders en mijn oom nu over de finish komen.
5: Nou, dan moet ik even nadenken. Maar het was al een hele mooie week. Maar vanochtend toen mijn dochter aankwam en haar zusje voor het eerst. En ze maakte zich nu klaar voor de tweede beklimming.
6: Mijn mooiste moment van deze Alpe 6 week was toch echt wel op woensdag de Alpe d'Huez aanmoedigen. Om toch ook wel mooi om te zien dat al die vrijwilligers het hier mogelijk maken. En dat zij dan ook zelf de berg op gaan.

0: Narada Michael Walden, dat is altijd de naam waar ik jaloers op ben. Samen met Patty Austin en Gimme Gimme Gimme. Daarvoor Ike en Tina Turner. Het was weer zo'n hoogplaatje. River Deep, Mountain High.
1: 20 jaar Alpdusef. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
0: En als je met ons allemaal volgt, de hele week al in Bert op 5, heb je gehoord dat ik al heel wat mensen aan de microfoon gehad heb. Deelnemers, vrijwilligers, de medeoprichter en naamgever van Alpe d'Huez, Navien Achterhorst. Afgelopen maandag over 20 jaar Alpe d'Huez. Zelfs de burgemeester van Bourg-Bazan kwam langs in het Frans. Had ik nog even iets aan mijn studie. En vandaag, op de echte Alpe d'Huez-dag, vonden we het wel eens tijd om iemand van het Alpe d'Huez-bestuur te horen. En daarom bij mij... ik zeg het toch weer zoals het is. De vrijwilliger in de rol van voorzitter Erik Jutstra. Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bert.
0: En dat is belangrijk om dat te benadrukken, omdat het aangeeft dat jullie dit allemaal als vrijwilliger doen. Ook dat voorzitterschap, ook het voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Al die zaken. Allemaal mensen die het hele jaar door bezig zijn met Alpe d'Huez als vrijwilliger. Want dat doe je naast je werk. Wat doe je de rest van de dag eigenlijk?
2: Nou, in deze tijd veel Alpe d'Huez werk. Ja, ja. En daarnaast heb ik nog mijn bedrijf waar ik druk mee ben. Ja, wij hechten waarde aan om dat toch elke keer te benadrukken, Bert.
0: Nee, maar ik spoel daar je helemaal niet mee. Juist niet, hè?
2: Nee. Maar kijk, al die mensen die hier vrijwilliger zijn... die komen hier voor eigen rekening naartoe. Die verblijven hier voor eigen rekening. Die nemen een week vrij om hier te doen wat ze doen... om dit evenement te organiseren. En dat geweldige bedrag wat we vanavond bekend gaan maken... bij elkaar te laten fietsen door onze deelnemers.
0: Hoe hoog is het bedrag eigenlijk?
2: Ja, dat gaat je straks om 7:15 horen.
0: Ik probeerde het ook al bij Carla van KWF, maar ik zei al, gesloten bastion.
2: Niet gelukt.
0: Nee, niet gelukt. Even voor jou ook die vraag, wat is jouw mooiste moment van deze Alpe d'Huez week?
2: Ja, ik was al bang dat je dat ging vragen. het is al, ik vind het echt een aaneenschakeling van mooie momenten.
0: Je kan zo de politiek in. Wat is je mooiste moment?
2: Ik heb echt wel mooie momenten. De start vanochtend was fantastisch. Het was mooi weer, het was niet te koud. Al die fietsers die dan wegfietsen, het lijkt net of er geen eind aankomt. Alsof het hele dorp zo'n beetje leegloopt. En dan al die hardlopers en wandelaars erachteraan. Buitengewoon indrukwekkend. Ja, ik denk, ik heb de luxe gehad vandaag om naar boven te wandelen. Dus te zien hoe onze deelnemers beleven. En hoe onze vrijwilligers genieten van wat ze allemaal voorbereid hebben. En wat er dan op de berg gebeurt.
0: Ja, het grappige is, een klein kijkje in de keuken geven. Ik kwam jou tegen, wandelend op de berg. Dan denk ik al meteen, dat is toch mooi... dat de vrijwilliger in de rol van voorzitter hier gewoon zelf kan wandelen... tijdens het evenement. Niet achter een bureau hoeft te zitten om alles te regelen en aan te sturen. Dat is delegeren, hè?
2: Ja, jij zegt het.
3: Ja.
2: Nee, maar dat zegt vooral hoe... enorm betrokken onze vrijwilligers zijn... Ja. En alles tot in de puntjes geregeld is. Ja. En natuurlijk heeft de chef de mission de verantwoordelijkheid over de operatie vandaag. Ja. Maar het is ook vooral goed verlopen vandaag.
0: De vrijwilliger in de rol van chef de mission. Dat geldt precies hetzelfde voor de chef de mission. Ondertussen kwam ik jou tegen en vertelde... ja, ik moet zo nog even op Radio 1. Toen zei ik, oh, dat moet je even waarschuwen. Vanaf bocht 15 naar boven wordt de ontvangst slechter. Hoe ga je trouwens? Ja, op de telefoon. Ik zei, maar ik heb een mooie verbinding bij me. Dat gaan we regelen. Dus ik heb geregeld dat jij met een mooie verbinding... bij de collega's van het Radio 1-journaal... als de kerstboom in de uitzending kwam. Ondertussen was ik zelf ook op Radio 2 en op NPO Klassiek. En heel veel op NPO Radio 5. En dat samenbindende van dit evenement... dat verbindt ons met de omroep dus ook weer. Dat is toch prachtig?
2: Prachtig. Ja, hartstikke mooi als we daar dan een beetje aan bij kunnen dragen.
0: Nou ja, we roepen natuurlijk altijd, zoals de wereld hier is... zo zou die overal moeten zijn.
2: Ja, het is een beetje de ideale samenleving. Dus dat is ook een andere mooie beleving. Hè. Dat is niet het moment, maar als je elkaar hier tegenkomt... dan groet je elkaar. Mensen die even lastig zitten op de berg of hierboven. Er is altijd een arm om iemand heen als het nodig is. Ja, daar krijg ik altijd wat kippenvel van.
0: Is alles goed verlopen of zijn er nog incidenten die helaas noemenswaardig zijn?
2: Nou, ik kom net bij de vrijwilliger in de rol van chef de mission vandaan. Goed, hè? Ik heb begrepen dat er geen grote incidenten zijn tot nu toe. Ook als gevolg van de regen niet. Dat is uiteraard, het is glad, het is koud. Dus daar waarschuwen we ook voor. Maar tot nu toe ziet het er goed uit.
0: Ik hoorde net vanaf beneden dat daar gezegd werd... samenhorigheidsklimaat misschien maar niet doen. Met z'n allen naar boven om 5:00.
2: Ik heb net begrepen dat de samenhorigheidsklim wel gestart is. Ik heb wel begrepen dat de belangstelling door de regen iets minder groot is dan anders.
0: Dat is logisch. Gaan we zo meteen weer even schakelen met Robert Jan Boy. Want die is daarbij aanwezig om dat ook te volgen. En dan straks de bekendmaking van het eindbedrag... is het liefst in het avondzonnetje met die bergen op de achtergrond. Maar dat moet binnen, hè?
2: Ja, die beslissing hebben wij gisteren al moeten nemen. In verband ook met de live-uitzending die er is met bekendmaken van bedrag. Dus om 19:15 starten wij hier in de grote zaal van Aberhoop om dat bedrag bekend te gaan maken. En het is een mooi bedrag. Het is een mooi bedrag, dat kan ik je zeggen.
0: Met heel veel cijfers, met minstens 8 cijfers?
2: Verder zeg ik niks, Bert.
0: En maar het was vorig jaar was het 19,3 miljoen. Dat zijn 8 cijfers voor de comma.
2: Ik ga het zien.
0: Het stond al op 14,3 miljoen. Daar is het stilgezet op 20 mei. Dat zijn 8 cijfers voor de comma. Als het er 9 worden, worden we helemaal gek hier. Dat kan ik me echt niet voorstellen.
2: Nou goed, we gaan het zien. Het is in ieder geval meer dan 14,3 miljoen.
0: Dat is heel fijn om te weten. Erik, jij neemt afscheid als vrijwilliger in de rol van voorzitter nu. Moeten we hier nog een oproepje doen voor een nieuwe vrijwilliger in de rol van voorzitter?
2: Nee, dat is niet nodig, want mijn opvolger is inmiddels benoemd. Dus we hebben een nieuwe vrijwilliger in de rol van voorzitter.
0: Zal ik het vertellen? Ik heb gesolliciteerd.
2: Ja, dat wist ik.
0: En ik lag er meteen op het linker stapeltje.
2: Nee, we hebben zeer serieus overwogen, Bert, of jij dit zou moeten gaan doen. Nee, maar wij hebben, en dat is heel fijn, we hebben een nieuwe vrijwilliger in de rol van voorzitter gevonden. En die gaat het stokje zo rond de 1 oktober van mij overnemen voor het nieuwe koersjaar. En
0: dit is het moment om te bekendmaken wie dat dan is.
2: Ja, dat is Michiel de Haan. Ja, dat durf ik te zeggen, ja.
0: Michiel de Haan, de nieuwe vrijwilliger in de rol van voorzitter vanaf volgend jaar. Vanaf 1 oktober dus hier bij Alpe d'Huez. Erik, ga genieten en je verheugen. Want jij weet wat je straks ons allemaal gaat vertellen. Hou dat gevoel nog even lekker voor jezelf.
2: Ja, dat doe ik.
0: Veel plezier, dankjewel.
1: Alpe d'Huez op NPO Radio 5.

0: Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Julien Clerc, hier op NPO Radio 5 en op Radio Alpe d'Huez. Dat is de lokale evenementenzender hier waarop wij weer worden doorgezet elke dag. Dus de hele berg en het hele dal luisteren mee met ons. En horen dan wat voor dag Akke vandaag gehad heeft. Akke is mijn vriendin sinds dinsdag. Ze is 15 jaar en met de familie Ipema is zij hier. En Bente heeft een heel mooi lied geschreven. En de andere zus heeft dat dan weer gezongen. Hebben we dinsdag allemaal laten horen. Maar ik ben het benieuwdst naar hoe het ging vandaag, Akke. Hoe ging het vandaag?
1: Goed.
0: Ja? Wat heb je gedaan?
1: Gewandeld met mijn moeder en Pleun.
0: En hoe lang zijn jullie onderweg geweest?
2: Zes uur.
0: Maar weet je, dat is helemaal niet belangrijk hier, hè? Al ben je een hele dag onderweg, dat maakt niks uit. Je begint beneden en je hoopt boven te eindigen. Dat is jullie gelukt.
1: Ja, zeker. Ik ben er heel trots op.
0: Ik ook, op jou. Van harte gefeliciteerd. Moesten jullie ook nog in de regen lopen?
1: Nou, wel stom, maar we gingen wel doorzetten.
0: Kijk, opgeven is geen optie. Wat supergoed gedaan. Bente, jij schrijft niet alleen liedjes, maar je loopt ook hard. Hoe ging dat vandaag?
3: Ja, goed. Ik vond het heel pittig, maar ik ben 2 keer boven gekomen. En ik heb een onvergetelijke dag gehad.
0: En waar voel je dat nu het meest?
3: In mijn hart en in mijn benen.
0: Oh, in mijn hart. Wat is dat een mooi antwoord. En in je benen, ja? Spierpijn?
3: Ja, zeker.
0: Stijf?
3: Absoluut.
0: Verkleumd?
3: Zeker.
0: Ja, alles eigenlijk. Dus wat ga je nou zo meteen doen als jullie... Want jullie mogen om 8 uur pas naar beneden. Want tot die tijd is de berg alleen voor deelnemers. Wat ga je straks doen als je terug bent bij de plek waar jullie logeren?
3: Zo min mogelijk lopen.
0: Ja. Heb je nu een bad daar?
3: Nee, maar wel een lekker warme douche.
0: Dat lijkt me heel verstandig om dat te gaan doen. Gefeliciteerd en... nogmaals dank voor volle kracht. Het mooie lied wat we van de week van je hebben laten horen.
3: Ja, helemaal goed. Dank je wel.
0: Tot de volgende keer. Dag Akke. Doeg.
1: Doei.
0: Doei. Dag. Prachtig.

0: All for one and one for all. Douwe Bob is dat hier ook is als deelnemer. Die fietsen starten vanochtend om 8:04 en om 9:13 boven was. Dus in 1 uur en 39 minuten. Hartstikke goed en snel gedaan. Hardlopen is zijn tweede start. Om 12:06 begonnen. We hoorden hem al eventjes bij Daniel Dekker in Lunch Lekker. Terwijl hij aan het hardlopen was. Hij was binnen om 3:15. 3 uur en 21 minuten heeft hij daarover gedaan. En dat is allemaal... heeft hem allemaal meer tijd gekost dan het schrijven van dat liedje. Want dat vloeide zo uit zijn pen, vertelde hij over All for One. Douwe Bob van harte gefeliciteerd. Henk Jan hadden we tijdens onze uitzending gesproken. Dinsdag was hij in onze uitzending. Had hij het briefje meegenomen dat hij op zijn stuur zou plakken. Vanochtend kwam ik hem net voor bocht 16 tegen. Daar zag ik dat briefje op zijn stuur zitten. Met plakband vastgemaakt. 6 namen met mensen voor wie hij fietst. Waaronder Karin, die we ook in de uitzending hadden. Hij laat ons nou weten, ik zit inmiddels in ons appartement in Villa Recula. Dat ligt een aantal kilometers lager dan waar wij zijn. Het gaat me niet lukken om langs te komen bij jullie. Maar ik ben vandaag 3 keer de berg opgegaan. Hoe goed heeft hij dat gedaan? En vorige week sprak ik in Bert op 5 met Cindy van Vliet. Zij wilde de berg opwandelen voor onder andere Wally, die haar altijd begeleidde als ze de Nijmeegse Vierdaagse liep. Wally heeft kanker, is in behandeling, maar zou het allemaal volgen via de app op zijn telefoon. Maar is stiekem ook hier naar de Alpe d'Huez gekomen om Cindy bij de finish te verrassen eerder vanmiddag. Wij stonden met Wally te wachten.
1: Daar komt ze aan. Oh jee, wat spannend. Ze heeft geen idee. Ze zit de hele dag te appen, alleen op die telefoon. Ik ben hier, ik ben daar, bocht 6, bocht 7. Ja, juich maar. Maar zo meteen word je gek. Daar komt ze aan, hoor. Hey. Kijk, ze staat bij de finish. En ik sta er ook. Nog 10 meter.
2: Secret. Ik wil nog een keer. Niet in de bed, man. Moet goed. Ja, het was echt zo'n bijzondere ervaring. Ik zei nog, ik zit niet op de fiets, maar ik moet de hele tijd schakelen. Het is echt, van het ene moment sta je, het andere moment loop je te janken. En, ja,
1: je bent echt weer alleen maar met appen bezig geweest, met social media, inderdaad.
2: Nou ja, dit is wel echt een mega verrassing. Als ik dat had geweten, zou ik een beetje doorgelopen.
1: Dat zei ik ook. Ik zeg, volgend jaar gaan we samen lopen, want ik kan ze een beetje doorlopen.
2: Ja. We wilden ook een soort genieten onderweg. En ja, jullie vonden het wat zwaarder. Dus ik dacht, ja, we doen het samen. En dan gaan we samen naar boven. Dus,
1: ja, toch? Top. Nou, kom hier.
2: Echt heel leuk.
0: Mooi, hè? En ze leefden nog lang en gelukkig, zou ik eraan toe willen voegen.

0: Eleanor van de Turtles, alles is hier supergoed georganiseerd. Wij zitten naast het Alpe d'Huez Café, waar we steeds een watertje en een koffietje kunnen halen. En als je dan een biertje wil halen, dan moet je even naar buiten. En we moesten even een biertje halen. Voor Marco Verhoef, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: We gaan zo van je horen wat je gedaan hebt, maar eerst naar het nieuws. Om 17:30, Ewout de Jong.
2: Premier Jette zegt dat het kabinet de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel wil verlagen. Maar voordat het zover is, wil je eerst afspraken maken met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Als dat lukt, zegt hij te willen kijken wat dat betekent voor de begroting. Justitieminister Van Wil wil politie mee laten kijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen zoals Zandvoort. Groepen jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren erg agressief. Vorig weekend besloot de gemeente Zandvoort het centrum aan te merken als veiligheidsrisicogebied om incidenten zoals met Pinksteren te voorkomen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Medewerkers van Lufthansa raakten daarbij gewond. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in. Het toestel zou naar Los Angeles vertrekken. En modewinkel Zara heeft voetbalshirts uit de winkel gehaald vanwege een blunder. In een collectie voetbalshirts met verschillende WK-landen erop hadden ze één land verkeerd geschreven. Er viel ook deze verslaggever van AT5 op en dat laat hij zien op TikTok.
3: Toen dachten ze, weet je wat, we plakken ook Curaçao ertussen. Dat is leuk, maar nou hebben ze Curaçao verkeerd geschreven. Oh, wat doet het pijn. Waarom moet je dan nou weer met AU schrijven, Zara?
2: Ja, TikTok, een beetje druk. Hè? Curaçao stond er met AU dus. De shirts zijn weggehaald. Of er een verbeterde versie komt, is niet bekend. Het weer, geregeld buien, soms met onweer, windstoten of hagel. Vanavond wat droger, minima vannacht rond 11 graden. Morgen iets meer zon en vooral in het binnenland nog wat buien bij een graad of 18. De dagen daarna wat warmer, maar ook nog steeds periode met buien.
0: Hey hoor, dankjewel. Yep. Ja, die buien, die regen, die hebben wij hier ook. Je zei, Marco, gisteren al, nou, het wordt geen gekkenhuis. En dat is inderdaad waar. Het regent. Soms regent het iets harder. Het regent gestaag sinds 2:30. Maar iedereen met wie ik erover praat zegt steeds, het had veel erger kunnen zijn. Als het nog om 4:30 al zo geweest was, was het de hele dag nat.
1: Nee, dat klopt, inderdaad. Ja. Nou regent het nu wel even meer dan gewoon regen, hoor. Hier word je echt zeiknat van. Dus Robert Jan Boy, waar je zo meteen mee gaat praten, dat is de held van de dag, denk ik.
0: Ja, ik sprak hem net ook. Toen stond ik ook zelf buiten bij het finishplein. Inderdaad, met de jas aan en te kijken naar al die mensen die naar binnenkomen. Maar toch malen mensen daar niet om. Dat is toch dat Alpe d'Huez natuurlijk heel erg. Blijft het hier nat en ook morgen?
1: Vanavond wel. Morgen, ik heb er niet zo heel goed meer naar gekeken vandaag. Want ik had natuurlijk maar
0: iets anders te doen,
1: inderdaad. Maar wat er van gisteren nog in mijn geheugen staat, is dat morgen best weer een hele redelijke dag is. Met weinig of geen neerslag, wat zon. Ja. Niet te warm, dat niet. Maar ja, dan gaan we dit weer ook weer heel snel vergeten. Ja,
0: wat zonde. Hadden we best willen omdraaien. Gewoon morgen naar vandaag en vandaag naar morgen. Maar ja, je hebt het niet voor het kiezen en daar weet jij alles van. Ik zei dat biertje hebben voor je gehaald. Ik denk dat het open mag.
1: Ja, inderdaad. Want de missie is volbracht, hè?
0: Meer dan volbracht, hè? Van de week hadden we het erover. Je zei, nou, 3 keer wil ik, 4 keer zou ik fantastisch vinden. Toen zei ik, nou, als je 3 keer wil, dan ga je 4 keer. Toen zei je, moah, even kijken. Ja. Het is gelukt, hè?
1: Ja, het is gelukt, inderdaad. Ja, we stonden na 3 keer hierboven. En ja, de derde was al niet zo heel erg lekker meer. Dat niet, maar ging op zich nog prima. Ja. En ik heb ook altijd gezegd, als ik nog droog beneden kan komen, hè, voor de regen uit, dan is de kans groot dat ik het wel ga proberen. Ja. Nou, het was inderdaad nog droog. Dat hebben we ook net gehaald. Ja. En uiteindelijk begon het bij mijn bij bocht 5 of 6, 5, 6 ongeveer echt goed door te regenen. Ja,
0: dus. En daarna moest je toch douchen dus. En dan zeg je, de eerste ging goed, dus 1:40, fantastisch. De tweede ging in 1:34, nog sneller, geweldig. De derde, mooi, 1:53, man.
1: Ja, nou ja, dit werd wat zwaarder. Dus
0: ja, hallo.
1: Een keer een tussenstopje. En ik heb bij die 1:53 zit ook nog een interviewtje op tv bij SBS. Want ik liep tegen Dennis van der Geest aan.
0: Kijk, oh, dat is mooi.
1: Ja, en daar kan je niet omheen om die jongen, hè. Dat is natuurlijk nog een fors.
0: Ja, die ging er wel voor staan. En mooi, ik zei al, alles verbroedert hier, ook de omroepen. Dus de NOS straks bij SBS. Hoe mooi is dat allemaal. En toen de vierde beklimming 1:55. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat is de eindstand van Team Lenig? Nou, de voorlopige?
1: Bijna 27.000.
0: Dat is ongelooflijk, Marco. Ik sta op ruim 14 inmiddels. Ja, ik weet niet waar me overkomt. Het is echt geweldig. Bet op 5.nl om via die site het evenement te steunen en je steentje bij te dragen. Dit is het moment. Biertje staat hier. Ik hou het nog even bij water, want ik ben nog aan het werk. Maar proost, het is je van harte gegund.
1: Dankjewel, ik ga ervan genieten.
0: Marco Verhoef, dank dat je onze weerman hier was. De fiets staat er, daar zat je net al even op. Je kan nog even lekker uittrappen.
1: Nee, ik heb nu al genoeg gedaan. Ja.
4: NPO

0: Bow Wow Wow en de Man Mountain. En man staat in dit geval voor mensen. Het is een mensenberg. Dus er zijn hier mannen, er zijn hier vrouwen, er zijn hier... Alle mensen gaan hier naar boven. Dat we niet het misverstand laten ontstaan dat het een mannenzaak is wat hier vandaag gebeurt. Jaren geleden was er wat protest tegen Alpe d'Huzus. Omdat dat dan heette als daar gaan dan de vrouwen van de mannen die op donderdag gaan. Maar geen sprake van is, want Alpe d'Huzus is het zusterevenement van Alpe d'Huzus. De plek waar de vrijwilligers één keer naar boven gaan waar ik gisteren aan meegedaan heb. En de laatste klim, de gezamenlijke klim, is toch begonnen beneden, ondanks de regen. We hoorden al dat er wat minder animo voor is. Verslaggever Robert-Jan Boy is daarbij. Heb je enig idee, Robert-Jan, hoeveel mensen er meegaan?
1: Nou, ik denk dat het er een stuk of 30 zijn, zoiets, schat ik zo in. 30, 40 misschien, maar meer ook niet. Ja, de regen plenst nog altijd in grote hoeveelheden naar beneden. Dus juist bocht 16, bocht 17 gehad. Ja, dan kijk je omhoog, dan zie je de bergstroompjes letterlijk over het wegdek gaan. Je merkt ook, dat merk ik ook bij andere renners, dat het zout zeg maar in je ogen prikt. Maar het komt ook beneden naar beneden druipen. Links zie ik nog een beetje boek, dat was allemaal helemaal in de wolken gehuld. En voor de rest is het gewoon klimmen geblazen, met z'n allen. Nu en dan wachten in de bochten. En dat doet me inderdaad denken aan 2008, Bert, toen wij hier voor het eerst waren. Ja. Toen er ook zo'n samenhorigheidsklim was. En dat was toch wel een van de hoogtepunten van de dag. Omdat daar toch veel in wordt gesymboliseerd. Robert uit Maarsen fietst naast mij. Eens even kijken hoe het met Robert uit Maarsen gaat. Robert, hoe gaat het?
2: Het gaat nog heel goed. Behalve het weer inderdaad, wat nu een beetje tegenvalt. Willen Marianne en ik, mijn vrouw, nog de laatste keer omhoog.
1: Ja.
2: En nou, het gaat goed, zeker met z'n allen zo.
1: Wat is hier toch het mooie van?
2: Het mooie van, ja, is denk ik toch wel echt wel... Nou ja, het is ook de saamhorigheidsklim. Maar het is wel echt saamhorig. Ook het publiek langs de kant.
1: Ja.
2: Iedereen steunt je, support je. Ook iedereen is heel aardig, ook de hele week ook op de campings.
1: Ja.
2: Het is heel gezellig en...
1: Ik moet wel zeggen dat het publiek nu grotendeels verdwenen is. Marjan, hoe lang zijn jullie al getrouwd?
3: 16 jaar of 16 zo. Jaar.
1: Ja. En zat deze sportiviteit er altijd in?
3: Ja, we kennen elkaar van de schaatsclub.
1: Oh,
3: ja.
1: Hoe ging dat dan?
3: Ja, we waren een keer op kamp en daar hebben we elkaar ontmoet. En toen was het gebeurd, ja.
1: En toen ineens Alpe d'Huzus. Waarom?
3: Ja, omdat mijn ouders allebei zijn overleden aan kanker. Dus daarom hebben we in 2013 ook al meegedaan.
1: Ja.
3: En nu gingen onze twee oudste kinderen meedoen met school.
1: Ja.
3: En toen dachten we, ja, dan gaan wij ook nog een keertje aanhaken.
1: Ja.
3: En vorige keer toen was ik eigenlijk best moe. En toen wilde ik heel graag 3 keer, maar dat was niet goed gelukt.
1: Ja.
3: Toen haalde ik 2 keer. Dus dit was ook een beetje mijn revanche op de berg.
1: Ja, nou, nu die saamhorigheidsklim samen met Robert. Nou, ik zou bijna zeggen, romantischer kan bijna niet.
3: Nou, heel romantisch in de regen.
1: Allee aangevoelens. Maar solidariteit, wat is dat toch een mooi woord.
0: Dat is een fantastisch woord.
1: We gaan verder, Bert. Naar de top.
0: Saamhorigheid vind ik ook een heel mooi woord. Jullie zijn gewoon fietsend aan het praten in de regen. Daar kun je bijna niet geloven dat het zo is. En niet alleen deze mensen, maar ook jij, Robert-Jan, met al jouw fietservaringen doe je dat. Waar zijn jullie ongeveer op dit moment op de berg?
1: We naderen nu bocht 18 even uit mijn hoofd. Ik heb even net niet op de borden kunnen kijken.
0: Ja.
1: Bocht 18 waar Henny Kuiper ook wordt genoemd natuurlijk.
0: Zeker. Het best
1: de
0: wel vervelende...
1: Wielrenner.
0: Het best vervelende, super steile stuk aan het begin van de berg. Heel veel succes en we zien jullie straks bovenkomen. Heel fijn.
1: Tot zo, Bert. Hoi.
4: Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek. Op een voetstuk.
0: Ja, ons voetstuk. De hele week al ingeleid door deze muziek van het Alpe d'Huzus lied van Margriet Eshuis en Maarten Peters. Ze hebben hier de top 66, ik noemde hem al eerder, op de lokale evenementenzender waarop wij nu ook te horen zijn. Prachtig, hè? NPO Radio 5 in stereo op de FM in Frankrijk. 106,7 megahertz voor iedereen op en rond de berg. In alle auto's staat de radio daar ook op afgestemd. Dat is toch mooi? Want het is het informatiekanaal voor mensen hier. Natuurlijk ook de site en de app. Gisteren hier dus die top 66. En hoog daarin staat het lijflied van dit evenement. En dat is... denk ik het enige lied dat hier nu op ons voetstuk kan en mag staan. Het is het Alpe d'Huzus lied.

0: Oké, de handen gaan omhoog. Belangrijkste motto is... Zong je gisteren ook toen ik hem passeerde in bocht 4? Maarten Peters en Margit S. Huistoor in het Alpe 6 lied vandaag op het voetstuk in Bert op 5. Nou, en dat ze zich hier in Frankrijk in het zweet werken om geld op te halen voor KWF, dat weten wij. Dat horen we de hele week al. Ook in Nederland gebeurt dat, in Rotterdam om precies te zijn. Daar wordt hard gefietst op de indoor ride in Ahoy. Ik heb me laten vertellen dat daar 500 spinfietsen bij elkaar staan. Dat is een ontzettend grote berg natuurlijk. En daar is ook verslaggever Michael Komans van Radio Rijnmond. Dag Michael, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: En lekker droog daar binnen zeker.
1: Nou ja, droog. We hebben wel een dak boven ons hoofd. Maar de luchtvochtigheid is hier best heel hoog. En sterker nog, je moet je neus niet gebruiken. Want het ruikt hier heerlijk naar vers zweet.
0: En dat is ook heel goed. Want hoe meer er gezweet wordt, hoe meer er ingespannen wordt. En ik neem aan dat het dat ook meer geld oplevert. Want je moet wel betalen om mee te mogen doen, denk ik.
1: Zeker, je moet uiteraard betalen om mee te doen. En sommigen doen er in hun eentje mee. Dus die stappen op de spinfiets. En die zijn al 6 rondes binnen hun eentje. Nou, dat is echt loodzwaar. Ze hebben heel even pauze per uur. Er is ook 1 minuut stilte ook per uur. Wat heel bijzonder is overigens met alle bezoekers. Iedereen in een vol Ahoy. Wat eigenlijk een uur lang keiharde discomuziek is in een donkere ruimte. En dan ineens is er een minuut stilte om na te denken over waarvoor we het eigenlijk allemaal doen vandaag. Dat is ook wel erg indrukwekkend. En kippenvelmomenten. Er zijn ook mensen die hier meedoen met een heel team. Die staan dan even bij hun deelnemer. Die wisselen ook af de hele tijd. Ja, het is echt een heel mooi evenement. Ik heb ook wat Amsterdammers hier gezien in Rotterdam. Nou, dat is natuurlijk een enorme berg die ze hier moeten bewandelen dan natuurlijk om hier te komen. Ja. Dus het voelt echt als de Alpe d'Huez hier.
0: Ja, en is er enige beleving van die berg ook? Zie je beelden van deze berg?
1: Ja, zeker. Er staan dus, moet je je voorstellen, groot Ahoy, groot centrum. 500 van die spinfietsen op een rij van links naar rechts. Discolamp aan en een podium vooraan waar hele grote beeldschermen op staan. En je ook echt de beelden ziet van de Alpe d'Huez. Niet zozeer van de berg, maar echt hoe je hem ook echt moet beklimmen. Dus je hebt ook echt een beetje het gevoel van, nou, zo beklimmen wij hem hier in Rotterdam.
0: Ja, ik hoor dat die instructeurs nog bezig zijn. Of kun je al iets zeggen over hoeveel geld daar ingezameld is?
1: Ja, zo even geleden is het tussenstand hier bekendgemaakt. Want het eindbedrag, ook hier in Rotterdam, dat wordt eigenlijk pas vanavond om 12 uur bekend. Maar de tussenstand is bekend. En ik loop even de zaal binnen en dan hoor je waarschijnlijk ook wel de herrie. Want ze zijn nog 6 minuten bezig.
0: Ja.
1: En dan is het hier klaar. Ik loop even een beetje naar binnen. Er staat nu op het scherm. €227.000 is er nu al hier opgehaald in Rotterdam. Oh, het is klaar. Nou, ze gillen net door. Ze zijn hier klaar.
0: Dit is het officiële moment. Het is gestopt. En de opbrengst daar is €227.000 op dit moment. Dat straks opgeteld wordt bij de totale eindstand. Michael, vanuit Ahoy, hartstikke bedankt voor jouw verslag daar. Die 227.000 houden we even in ons achterhoofd. Tellen we op bij die 14,3 miljoen die al bekendgemaakt was. Tot 20 mei. En we weten dat daar veel bijgekomen is. Het is 20 jaar Alpe d'Huez. Ergens in de 20 miljoen zou

0: Ja, we zijn even naar buiten gelopen. En dat is geen plezier, kan ik je melden. Het is echt hartstikke nat. De helden komen gewoon binnen hier. Die komen gewoon aangefietst en gaan toch door om die laatste beklimming af te maken. Hoe fantastisch is dat? Ik zie ze voor me langs rijden. Ondertussen denk ik nog even terug aan dinsdag. Toen we uitzonden vanuit Bourg-d'Oisans. Toen sprak ik André. Die meedoet voor zijn vader, die vorig jaar overleed aan kanker. De voorbereiding liep niet gesmeerd, want een paar weken geleden werd zijn fiets gestolen. Sterker nog, werden 5 fietsen bij hem gestolen. En het wil toevallig zo zijn dat hij part-time chauffeur is bij wielerploeg Visma Lease Bike. Dus daar waren ze zo aardig om hem een peperdure fiets te lenen. Vanmorgen om 10:00 kwam André hier over de finish op de fiets.
1: Loop als een zonnetje, zeggen ze dan, hè. Geen oude diesel, nee, gewoon een echte Ferrari. Ja, het was best moeilijk en emotioneel ook best lastig wel. Ja. Dus nou, de tweede keer dat ik hem heb gedaan, de eerste keer ging op souplesse, maar nou ging het echt op emotie. Ja, we gaan nu verder lekker een bakje koffie drinken en dan zo dadelijk naar beneden. En ik vind het wel goed voor vandaag. Ja, ik heb al mijn emoties nu beleefd. Een tweede keer, dat gaat lichamelijk niet lukken, denk ik. Mijn vrienden zijn er, mijn vrouw is er, dus ik denk dat ik ze straks in het dal lekker biertje pak. Misschien ook wel 2. En dan komt het helemaal goed.
0: Ja, die is binnen. Hier staan de echte fans, hè?
2: Ja, een van de...
0: Ja. Op wie sta je te wachten?
2: Nou, eigenlijk is het een dochter van die meneer die daar staat.
0: Ja.
2: Die komt voor de derde keer naar boven wandelen. Ja. Dus ik vind het topprestatie.
0: Heb je de app kunnen zien waar ze op dit moment ongeveer is?
2: Nou, als het goed is, zo is nou binnen nou en een 10 minuten hier moeten zijn.
0: Dat zou fantastisch zijn. Ja, en hoe vaak is ze dan naar boven gekomen?
2: 3 keer.
0: 3 keer, wat een geweldige prestatie. En hier staat ook nog een club, hetzelfde clubje, hetzelfde vinkclub.
3: Hetzelfde clubje.
0: Ja, jullie staan allemaal gewoon te lachen onder de paraplu's en met de regencapes aan, hè?
3: Die
0: hard. Ja, fantastisch is dat, zeg. Ja. Hebben jullie zelf ook gefietst, gelopen of vrijwilligerswerk gedaan?
3: We hebben alleen gesupporterd.
0: Ja, ook supporter. Ja, dat is ook heel erg belangrijk werk, Jans. Kom je er niet, hè?
4: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, blijf lekker wachten tot ze hier zo meteen voorbij komt. Er komen er weer 3 om de rotonde heen gereden. Even kijken wie dat zijn. Kan ik dat nog zien? Het is Sam en Frans, volgens mij, die nu binnenkomen. En over die streep gaan. Ondertussen kan ik melden, mijn voorlopige eindstand is geworden 14.703 euro. Ongelooflijk bedankt aan alle luisteraars die mij gesteund hebben. En die vonden van de redactie heb ik vanmorgen afscheid van genomen toen zij ging starten voor een spontane wandeling. Waarmee ze er ook nog even 968 euro en 10 cent heeft opgehaald. Gaat ook naar het goede doel, Yvonne, hè?
5: Ja, absoluut.
0: Hoe ga je dat wel enthousiast terecht laten komen?
5: Via jou.
0: Fantastisch, stellen we dat op bij de stand die wij hebben. Zometeen Simone, dan kom ik ook terug met het défilé, de grote intocht hier in de regen. Tot straks.
6: Bert op 5.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: The Boys of Dungeon Lane is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
10: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
4: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
5: 6 uur, Ewout de Jong is hier met het laatste nieuws. Goedenavond.
8: Goedenavond, Simone. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet. Dat blijkt uit gegevens van tekenradar.nl, dat is een website. Dat is een initiatief van het RIVM en de Wageningen Universiteit. Het aantal hoog aantal beten komt onder meer door het weer van de afgelopen tijd, met halverwege vorige maand regen en daarna extreme warmte en droogte. Vooral na het zonnige Pinksterweekend hadden veel mensen een tekenbeet, en de komende weken wordt er weer een piek verwacht. In Glanerbrug bij Enschede zijn door de harde wind daken weggeblazen en bomen omgewaaid. Deze bewoner was gelijk met haar gedachten bij haar konijnen.
12: Ja, ik zat gewoon thuis en ik hoorde echt een hele harde klap. Ik kwam buiten en ik keek en ja, ik schrok me echt helemaal dood. Het eerste wat ik dacht, oh mijn dieren, zag ik de konijnen lopen. Ik heb meteen 112 gebeld, want ik was echt bang. Ik mocht ze ook niet redden hieronder. Ze brandweer is gekomen en die heeft ze gelukkig kunnen redden.
8: Woningen, schuren en andere gebouwen zijn beschadigd in Glanerbrug. Sommige delen van daken die wegwaaiden kwamen tientallen meters verderop terecht. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK-voetbal. Voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt naast de VS ook gespeeld in Mexico en Canada. Komende maandag staat er nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. In de Franse Alpen zoals je hebt kunnen horen de afgelopen uren, veel Nederlanders zich al urenlang in het zweet voor het goede doel. Je hebt het kunnen horen bij Bert Kranenbarg. Ze proberen vandaag maximaal 6 keer de Alpe d'Huez op te fietsen, rennen of wandelen. Doen ze om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
13: Ik heb op dit moment 5 tumoren in mijn buik. En ik heb 2 weken geleden te horen gekregen dat ik een nieuwe tumor in mijn buik heb. Maar ik ben hier wel.
14: We zijn de afgelopen 2-3 jaar beide onze vaders verloren. En daarom staan we hier. Op hun fietsen ook.
8: En vorig jaar werd er dik 19 miljoen euro opgehaald. De eindstand van dit jaar wordt vanavond bekendgemaakt. En straks praat Simone nog met Bert. En dan hoor je er meer over. Ja. Het weer, geregeld buien, soms met onweer, windstoot of hagel. Vanavond wordt het wat droger, minimaal vannacht rond 11 graden. Morgen iets meer zon dan vandaag en vooral in het binnenland nog wat buien. Dan wordt het een graad of 18. De dagen daarna wat warmer, maar ook nog steeds periode met buien.
4: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. De avondstart. Simone Walraven.

0: Dat nummer werd geschreven door een handjevol mensen, maar de meest bijzondere, dat was toch wel de moeder van Stevie, Lula Mae Hardaway. Van harte welkom, dit is je daverende donderdagavondstart. Zometeen hoor je alles over de eerste muzikale stapjes van Michael McDonald. En we ontdekken een saillant detail over een van de broertjes, Winwood. En we werken toe naar de grande finale van de Alpe d'Huez. Mijn collega Bert Kanenbarg die staat straks om iets over zeven bij de finishlijn van de saamhorigheidsloop. Ik ga weer even met hem spreken dan. En dat heeft ook alles te maken met onze avondspreuk van vanavond.
1: Avondspreuk.
0: Wielrenner Bram Tankink is een goede bekende van de Alpe d'Huez. Hij heeft ooit gezegd, je moet een berg respecteren. Als je een vriend bent van de berg, dan wordt de berg ook een vriend van jou. En aan de voet van een berg zeg ik ook altijd, goh, wat ben jij een verschrikkelijk mooie berg. Nou, zo leuk dit. Welke plaat past hier goed bij, vind je? De NPO Luisterapp staat open voor je suggesties.

0: One of These Nights van de Eagles. Daarvoor New Music, This World of Water.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Bob Marley was aan het begin van de jaren 60 druk bezig met het lanceren van zijn carrière. En hij bracht toen een handjevol singles uit. Die zetten geen zoden aan de dijk. Dus hij besloot om het over een andere boeg te gooien. Begon een band, samen met drie goede vrienden. En zij noemden zichzelf The Wailing Root Boys. Nou, dat wordt al heel snel Bob Marley en The Wailers. En in 63 komen ze met een debuutsingle. En daarop worden ze begeleid door de legendarische band The Scatolites. Je hoort ze nu,

McDonald's Sweet Freedom. En dan te bedenken dat hij als Ukkepuk zichzelf banjo leerde spelen. En dan ging hij optreden in cafeetjes samen met zijn vader. Ja, en dan zongen ze samen traditionele Ierse liedjes. Maar ja, je weet hoe het gaat, hè? De Ukkepuk werd een puber. Kreeg van zijn oma een gitaar voor kerst en ontdekte rock'n'roll. En toen hing hij de banjo aan de wilgen. Tot groot verdriet van zijn vader. Maar dat is later vast goed gekomen. En de app stroomt vol met bijzondere suggesties voor bij de avondspreuk van wielrenner Bram Tankink. Hij heeft gezegd: je moet een berg respecteren. Als je een vriend bent van de berg, dan wordt de berg ook een vriend van jou. Nou, blijf je suggesties sturen via de NPO Luisterapp. Ik ga er zo eentje van draaien. Maar we maken even een tripje nu naar de woestijn met Maria Moldauer.

Give Me Some Lovin' van Spencer Davis Group met de broertjes Winwood uiteraard, Steve en Mervin. Mervin, die was bassist en hij kreeg op een gegeven moment de bijnaam Muff. En weet je waarom? Het had alles te maken met een kinder-tv-programma uit de jaren 50. Die ging over een poppenezel genaamd Muffin the Mule.

0: Hello everyone.
1: De muzikale drieling.
2: Dat verklaart alles. Drie plaatjes achter elkaar met één overeenkomst. Heel fijn als je even meedenkt over de derde plaat in de serie. Je suggesties kan je kwijt in de NPO Luisterapp. En we beginnen met Emmylou Harris.

Brian Ferry, Let's Stick Together. Daarvoor Change, Let's Go Together. En als eerste dus Emmylou Harris en Together Again. Samen staan wij sterk. En ik werp een blik in de app en daar zie ik de Stones. En de Beatles. Henk Wijngaard komt binnen, samen in een truck, Apollo-trio, samen in een bootje en Frank Sinatra.

Captain en Tennille worden genoemd. Love Will Keep Us Together. Fern Kinney, Together We Are Beautiful. En Giorgio Moroder samen met Philip O'Keefe. Peter E. komt binnen met een bijzondere Pink Floyd. Several species of small furry animals gather together in a cave and grooving with a Pict. Dank je, Peter.

0: Aretha Franklin. Sweet, sweet baby, since you've been gone.
1: De avondspreuk.
0: Wielrenner Bram Tankink heeft ooit gezegd: je moet een berg respecteren. Als je een vriend bent van de berg, dan wordt de berg ook een vriend van jou. Heel veel dank voor alle muzikale gedachtenspinsels. Ik zie Jazz voorbij komen met The Only Way Is Up. Queen, We Are The Champions. Kate Bush, Running Up That Hill. En John Denver wordt een paar keer genoemd met To The Wild Country bijvoorbeeld. Maar ook deze mooie uit 79. Dancing With The Mountains.

50 jaar, Alpe d'Huez. En NPO Radio 5 is er vandaag de hele dag bij. We volgen de 5500 deelnemers en meer dan 1500 vrijwilligers van het grootste goede doelevenement van Nederland. Van start tot finish. En vanavond na 8 uur hoor je wat de totaalopbrengst is. Alpe d'Huez, vandaag de hele dag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Rembrandt. I'll be there for you uit de tv-serie Friends. Graag tot zo na het nieuws van 7 voor nog veel meer muzikale lekkernijen. Waaronder een weergeloze DJ die zelf muziek is gaan maken in Nashville in de jaren 70. En we gaan weer even schakelen met Bert Kranenbarg bij de Alpe d'Huez. Hij loopt met een paar mensen mee naar de finish van de saamhorigheidsgehoop. Je hoort het allemaal zometeen. Tot zo!
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
9: Ben je psychiater?
10: Ik ben psycholoog.
11: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
8: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
12: Interessant, hè, de menselijke geest?
10: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
8: Ik zat ook niet mee. Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 7:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden. Het is de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houtuin.
16: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
15: De twee vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst en het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. De avondstart. Simone Walraven.

bakken vol onweerstaanbare evergreens. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. We gaan een live lijntje leggen straks naar Bert Kranenborg bij de finish van de Alpe d'Huez. En we spelen traditiegetrouw ons spelletje, de notenkraker, waarmee je in de prijzen kan vallen. Maar we gaan nu gewoon lekker doorstuiven met The Limit and Say.

en draaide net zulke veelzijdige muziek in zijn show als wij hier bij de Avondstart. En hij leerde zoveel door te luisteren naar al die weergeloze artiesten dat hij uiteindelijk naar Nashville verhuisde voor een leven als producer en muziekuitgever. En hij maakte zijn eigen albums. Hier is hij uit 1975 met I Got The Fever.

0: Effect.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Als je in de jaren 60 en 70 bezig was met muziek in Nashville, dan had je zomaar Rob Galbraith tegen kunnen komen. Hij begon zijn carrière als radio-dj.

0: My Mind van Glen Campbell. Geboren onder de sterren in de Amerikaanse staat Arkansas.
1: De Avondster.
0: De hele week lopen we mee langs de muzikale levensporen van Ashford en Simpson. Met vandaag eventjes de focus op Nicholas Ashford met die lange golvende haren. Hij groeide op in Michigan en vertrok naar New York om het daar te gaan maken als danser. Maar dat lukte van geen meter. Maar daarvoor in de plaats kreeg hij wel een bijzonder creatieve relatie met Valerie Simpson. Zij schreef de muziek, hij de teksten. En eenmaal in de studio nam Valerie de lage zangpartijen voor haar rekening en Nick de hoge, ja. En een van de bekende evergreens die ze samen schreven, die nam die op in zijn uppie, California

0: op NPO Radio 5.
1: Wij schakelen over naar La Douce France. Bovenop de Alpe d'Huez staat onze eigen Bert Kranenburg bij de saamhorigheidsloop. Bert, goedenavond. Wat zie je allemaal?
2: Dag Simona. Hi, goedenavond.
1: Hey.
2: Nou, ik zie vooral heel veel regen. Ik loop hier in de stromende regen mee met de saamhorigheidsklim. Die zijn begonnen net in bocht 1. En lopen nu met z'n allen de finish over. Hoeveel meter is het nog? 50 meter?
3: Ik denk een man of 30.
2: Een man of 30 die nu met z'n allen de finish over. En normaal zijn dit er honderden.
3: Ja, normaal zijn er heel veel meer. Zeker 100, 150 man nog de laatste jaren. Dus,
2: wat zonde, want dit valt echt letterlijk in het water.
3: Ja, ja, helaas, helaas. Het weer doet er geen goed aan.
2: Even meevoelen, we gaan nu de finish over. Dit is de finishmat. We zien een soort vuurwerk boven ons van die Keulse potten die branden. En dit is de laatste keer dat je er overheen komt. Wat heb je gedaan vandaag? Heb je meerdere keren de finish gepasseerd?
3: Ik heb de 6 meegedaan. Dus,
2: dus gisteren heb jij je prestatie al geleverd omdat je vrijwilliger bent hier. Wat heb je vandaag de hele dag gedaan?
3: Ik heb vanochtend hier de mensen vooral aangemoedigd. Ik ben net van Team Lopen Fietsers. Ja. Dus wij doen vooral in de voorbereiding heel veel. Ja. De mensen informeren. En nu alleen maar zorgen dat ze mooi de finish overkomen.
2: Ja. Ja. Nou, ze zijn heel mooi de finish overgekomen, maar wel doornat. Maar dat maakt niet uit, hè?
3: Nee, dat maakt niet uit.
2: Dat maakt niet uit, want dat telt ook niet bij dat geld zometeen dat bekendgemaakt gaat worden. Of je nou nat bent of droog, of je nou loopt te zweten van de zon en rood verbrand bent. Of zoals nu ingepakt in dikke jassen om een beetje droog te proberen te blijven. Dat maakt voor dat geld niet uit, dat wordt straks bekendgemaakt, Simone.
1: Ja, ik ben zo benieuwd.
2: Spannend,
1: echt spannend.
2: Om mee te maken.
1: Wat moeten wij jongens, verwachten, wat er weer? 8 uur?
2: Ik kruip onder een parapluutje even.
4: Ja, hi.
2: Hi.
4: Wij hebben elkaar gesproken.
2: Ongetwijfeld.
4: Hans net van 10 Kaarsen.
2: Hallo dan. Ja, hi. Precies.
4: Ik ben heel trots op mijn dochter Lisa. Die is voor de 3e keer omhoog gekomen.
2: Lisa, wat geweldig.
4: Ja, ik heb mijn best gedaan en ik was uiteindelijk op tijd. Dus zijn mijn hoogheidsklim nog aangesloten. Ja, dat is heel bijzonder.
2: En nu sta je rillend onder de paraplu.
4: Ja, ik heb het nu ook koud, ja.
2: Dat snap ik heel goed.
4: Wandelend en hardlopend.
2: Fietsend, wandelend en hardlopend. Dat is een Alpe d'Huez, Simone, ten voeten uit. Hè. Dat zijn de 3 onderdelen die ze hier hebben.
1: Fantastisch.
2: Dat heeft Lisa dus allemaal gedaan.
1: Ja, geweldig.
2: Om geld in te zamelen. En ja, en dat geld, hè, daar gaat het om. Straks, tegen 8 wordt bekendgemaakt wat het eindbedrag is. Zal ik in de buurt blijven?
1: Heel graag.
2: Mochten we het nog redden voor de reclame in het nieuws?
1: Wij staan stand-by, Bert. Ja, heel graag. Oké, ga lekker opwarmen. Warme chocola. Ik hoop je straks nog even te spreken. Dank je wel. Wij blijven nog even doorklimmen met Stef Bos.

voor een hele goede reden om even in te checken met Bert op de Alpe d'Huez. Onze huisband heeft een evergreen gepakt en die omgetoverd in een ander jasje gestoken. En aan jou om de titel te raden. Dus gewoon even goed luisteren naar de tekst. Het is best wel moeilijk, maar je kan het. Pak je telefoon vast erbij. 0800 3000 555. Komt-ie!

0: Goedenavond met Simone. Met wie spreek ik?
1: Hoi, met Bernadette.
0: Bernadette, heb jij een idee?
1: En The Old Fashioned Way van Charles Aznavour.
0: Nou, zullen we een dansje wagen samen, Bernadette?
1: Ja, gaan we doen. Gezellig.
0: Gefeliciteerd, dankjewel voor het bellen. Blijf even.

opgenomen hier om de hoek bij de Wislord Studios. The Police, de Doo-Doo-Doo, de Da-Da-Da. En deze legendarische titel die werd bedacht door het zoontje van Sting, Joe. Die was toen iets van 3 of 4 jaar jong. En inmiddels maakt hij zelf ook muziek.

dat hoor je. En in gedachten zijn we bij al die doorweekte wandelaars die net de finish over zijn gelopen bij de Alpe d'Huez. Hier zijn de Ronettes.

Olita Adams en het prachtige Window of Hope. En ieder moment kan het eindbedrag van de Alpe d'Huez bekend worden gemaakt. Dus wij staan helemaal op standby. Bert ook. Hij zal het meteen doorgeven aan ons. Maar het kan zijn dat het pas zometeen gebeurt na het nieuws van 8 uur bij Gerja Wolf en de avond van 5. Het is zo spannend. Dit is zo ontzettend spannend. Mocht jij in de tussentijd iets te doen willen hebben, dan heb je nu nog 22 uur de tijd om je dansschoentjes vast op te poetsen voor je swingende vrijdagavondstart van, morgen. Of anders misschien lekker even aan de afwas. Nou, we houden je op de hoogte. Bert komt er gewoon tussendoor zometeen. Mocht dat nog lukken voor de ster, anders dan hoor je het dus zometeen bij Gerja. Wij hebben nog een

0: samen Max.
1: The Boys of Dungeon Lane is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
10: Ben je psychiater?
11: Ik ben psycholoog.
10: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
9: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
12: Interessant, hè, de menselijke geest?
11: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
10: Ik zat ook niet mee.
9: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 8 uur. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na 1 dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
17: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
16: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer lesgeven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen opnieuw 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vandaag, de hele dag, Alp du 6. Van start tot finish. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Wat een lekker begin vanavond van 5. Mick Jagger en Let's Work 1987. En we gaan eens even kijken naar Frankrijk, want...
1: 20 jaar ja. Op de 6. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
0: En het was een geweldige dag vandaag. En ik schakel naar Frankrijk, want Bert, kom er maar in.
2: Zeker, er is laatste nieuws. Zojuist is het eindbedrag van Alpe d'Huez 2026 bekendgemaakt. Wow. Dat deden ze door eerst het laatste getal te onthullen, dan het een na laatste, dan het getal waarvoor. Dat doe ik ook, dat is 9160252. Dus dan kom je uit op, hou je vast, 25 miljoen. Euro, hoe spreek je dit uit? 25 miljoen, 20.619 euro. Dat is het bedrag. Ruim 25 miljoen euro. Ik kom zo bij je terug. Ja, laat ik je doen. Alles horen van de bekendmaking.
0: Super. Heel graag, tot zo, Bert.

een geweldig begin van de avond van 5. En wat een bedrag. We gaan Bert zometeen nog eventjes terugbellen. Want jij, Hinkie, wil je natuurlijk meer van weten. En ook een beetje een impressie van hoe deze dag geweest is op die Alpe d'Huez. Maar in elk geval een schitterend eindbedrag. En ja, de ingrediënten vanavond in ons geval kunnen ook niet stuk, hè. Heerlijke muziek, goed gezelschap, hete koffie, de NPO Luister-app en de allerleukste luisteraars van Nederland. Welkom bij de avond van 5. Fijn dat je luistert. En tot 11 uur houden Arjan en ik jouw gezelschap op deze donderdag de 4e juni. Zij het al, zo meteen schakelen we nog even een keer naar Frankrijk. Want ja, dit was natuurlijk al heel kort. Ik wil even iets meer weten van Bert. Bob is natuurlijk ook weer voor ons op pad. En aan jou om te raden waar die vanavond staat. Je krijgt 3 hints en de eerste die staat al voor je klaar. En dat andere belangrijke ingrediënt is natuurlijk de muziek. En ook die is weer heerlijk vanavond. Zometeen heb ik een gelegenheidsduo voor je. Maar eerst een nummer van een leraar die ook heel goed muziek bleek te kunnen schrijven. En te kunnen zingen. Ik heb het over Peter Schaap en Vliegen als een Vogel.

0: 20 jaar Alpe d'Huez. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
1: Ja, ik ga gauw terug naar Bert in Frankrijk. Kom er maar in, Bert.
2: Ja, het is echt spectaculair hoor, wat hier gebeurt. Zit in de grote zaal hier bij de finish van Alpe d'Huez. Tot de nok toegevuld met mensen die allemaal wilden weten hoeveel geld er vandaag bij elkaar gehaald is. Dat zou buiten gebeuren. Vanwege het weer is dat naar binnen verplaatst. Dus dat was een beetje improviseren geblazen. Ja. We begonnen vanochtend met een valse start. Nog nooit eerder meegemaakt bij Alpe d'Huez. Maar om precies 4:30 mochten de mensen allemaal vertrekken. En we eindigen op een nog veel mooiere manier. Want doordat ze het nu binnen bekend gingen maken, verliep de procedure een klein beetje anders. Was het idee, er moet op een rode knop gedrukt worden en dan gaan de bordjes één voor één omdraaien. Maar dit was niet voorzien, dus er was geen rode knop.
1: Oh.
2: Nou, wat doe je dan? Dat wat er niet kan, dat gebeurt toch bij... Als het niet kan, doen we het toch bij Alpe d'Huez. Ze hebben een soepkom ingepakt in rood tape. Die hebben ze keurig op het podium gezet. Presentatrice Evelien de Bruin vertelde daarover. En zei er heel eerlijk bij, ik zal het laten zien. Kijk, het is gewoon een ingepakte soepkom. Oh, maar we willen er toch wat van maken. En daar drukken we nu op. Nou, ze drukten op die soepkom. En toen gingen ze aftellen vanaf 6. En nou, luister maar even, zo ging het.
3: Zullen we wel met z'n allen van 6 naar 0 gaan tellen en dan gaan kijken hoeveel het is?
4: Laten we dat doen.
3: Goed, 6. Oh,
4: goed.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: En toen vlogen alle cijfers door de zaal heen.
1: Oh.
2: Je kon niet zien welke kant het opging. Reuze spannend.
1: Zenuwachtig.
2: En dan komt er een grote klap. Laat maar komen. Kabang! En toen stond er 25.020.619 euro.
1: Ongelooflijk. Geweldig. Wat een bedrag.
3: Dat is allemaal aan jullie te danken. Gefeliciteerd. Iedereen thuis ook. Waanzinnig bedankt.
5: Ongelooflijk.
3: Dit is toch ongelooflijk? Ja, het is werkelijk.
2: Ja, dat is de conclusie. Ja. Het is ongelooflijk. Vorig jaar is er 19,3 miljoen euro opgehaald. Dit is het 20ste jaar van Alpe d'Huez. Het evenement bestaat 20 jaar. Dus er was heel erg gehoopt van, nou ja, 20 zou heel erg fijn zijn. In de 20 zou nog veel mooier zijn. De voorzitter riep van tevoren al, we gaan het bedrag zo meteen bekendmaken. Het is een hoog bedrag. Hij riep er daarna bij, het is hoger dan vorig jaar.
1: Wow.
2: En riep er daarna bij, het is veel hoger dan vorig jaar. En dat klopt, hè. Het is bijna 6 miljoen euro meer. 25 miljoen, 20.619 euro. Mag je optellen bij die 246 miljoen die is ingezameld in de afgelopen 20 jaar. Kom je op een totaalbedrag van 271 miljoen euro. In dat Alpe d'Huez fonds van KWF Kankerbestrijding. Dat besteed wordt aan die onderzoeken. Er zijn al meer dan 400 onderzoeken van betaald in al die jaren. En dat blijft doorgaan. Dat kan doorgaan dankzij die opbrengst van vandaag.
1: Hey, maar meneer Kranenberg, Bar, ik wil even wat zeggen. Want die 15.000 van jou hoort daar ook bij, hè? Ik weet nog dat je met jou gisteren sprak. En dat opgehoogde team, daar kwam je toen ook al aan. En toen zeiden mensen om jou heen, joh, maak er gewoon 15 van. En jij zei, ja, maar dat kan ik helemaal niet maken.
2: Dat dus zei jij ook. En ik vond het arrogant. Ik vond het arrogant om dat te doen. Ik had al gefietst.
1: Ja.
2: Ik had al gefietst. Ik dacht, dat ga ik echt niet doen. En mocht het nog een beetje doordruppelen, dan is dat alleen maar hartstikke prima en helemaal geweldig.
1: Nou, het
2: is niet doorgedruppeld. Het is doorgestroomd, kan
1: geweldig.
2: Ik je melden.
1: Ja.
2: Ik sta op 15.182 euro.
1: Ja.
2: Met ook de opbrengst erbij van mijn collega Yvonne van de redactie.
1: Ja,
2: die dinsdagavond besloot, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon wandelen en ik ga vrienden en kennissen vragen om geld te geven. Nou, daar is ook nog weer een schitterend bedrag uitgekomen van bijna 1000 euro.
1: Ja.
2: Dus wat wil een mens nog meer?
1: Nou,
2: dit is
1: één
2: echt
1: vraag
2: helemaal geweldig.
1: Hey, voor jou persoonlijk, wat was voor jou nou het moment van vandaag? Want ik heb gehoord dat je dan heel veel mensen hebt gevraagd vandaag. Maar wat was jouw moment van vandaag?
2: Ik vind het zo moeilijk.
1: Ja.
2: Het moment dat ik het meest gelachen heb was de valse start van morgen. Ik bedoel, je kan je van alles kan je voor de geest halen. Maar een valse start, ja, dat ga je echt niet meemaken.
1: Nee.
2: Het meest indrukwekkende moment, het meest bijzondere, het mooiste moment van vandaag. Nou, misschien wel. Het is heel gek. Ik ben vanmiddag in bocht 9 even blijven staan. Eind van de ochtend.
1: Ja.
2: Voordat ik naar Hans Schiffers ging in de arbeidsvitamine. Om daar te vertellen over de muziek in de bochten. En in bocht 9 heb ik foto's gemaakt van de spandoeken die daar allemaal hingen. Met de prachtige mooie teksten die daar op stonden.
1: Mm.
2: En nou, ik heb hier de foto's voor me liggen. Ik kan er wel een paar noemen. Want er staat dan Chantalleke, voor altijd ons specialeke. En de chickies hebben dat dan opgehangen in die bocht. Ja, echt. Voor, voor altijd opa Johan, Iris Dex, Vos, Jim, Liv. En dat is dan voor opa die niet meer is. Voor altijd in ons hart. Voor Elena, het meisje van 14 waar we het eerder van de week over gehad hebben. Ja. Deze ook. Morgen is er iemand blij met wat wij vandaag doen. Laat dat nou de afsluiting zijn.
1: Kijk,
2: toch?
1: Mooi zeg.
2: Morgen
1: hartstikke
2: is er iemand blij met wat wij vandaag doen. Met en die ruim 25 miljoen euro die hier ingezameld is. Een onvergetelijke editie van Alpe d'Huez.
1: Chapeau voor jullie allemaal. Ook voor Yvonne, hè, die het maar ongetraind gewoon naar boven is gelopen. Voor jou, voor iedereen die heeft meegedaan. Ik vind, dank voor je bijdrage deze week. Nou, lekker met de benen omhoog, uitrusten, feest vieren. Kom veilig weer terug en ik zie je volgende week weer, Bert.
2: Voor het eerst in weken denk ik alcohol. Want ik heb een tijd niet gedronken omdat ik dacht, ik moet die berg op fietsen.
1: Precies.
2: Ik wil heel veel geld inzamelen, ik moet die berg op fietsen. En ik wil
1: benen.
2: Niet me schuldig voelen dat ik dan toch nog een keer een glaasje wijn gehad heb. Ik ga vanavond een glaasje wijn drinken voor het eerst in meer dan een maand tijd.
1: Nou, ik zeg salut en geniet ervan.
2: Dankjewel.
1: Okay,
2: ga je missen elke avond.
1: Hey, en ik heb Douwe Bob klaarstaan. Past wel, denk ik, hè?
2: Ah, All for One. All die heeft hij net opgetreden op het podium.
1: Gaan we
2: en
1: doen.
2: Die heeft beloofd... Ik ben hier nu en het is niet voor één keer. Volgend jaar ben ik hier weer, want het evenement heeft mijn hart gestolen.
1: Nou, wat goed.
2: Dat hebben we vaker gehoord.
1: Hier is
2: en dat
1: die.
2: Gebeurt hier.
1: Hey, dankjewel Bert en nog een fijne avond.
2: Dankjewel.
1: Doei.

0: Nummer mag nog best wel een paar minuten doorgaan van mij. Wat is het fijn? Fleetwood Mac en Sarah. 1980. Wat mij betreft, ja, nee, dat ga ik niet zeggen. Een van de mooiste. Ze zijn allemaal mooi.
1: Ah. Waar is Bob?
0: Ja, net zaten we in Frankrijk, dat duet. En nu gaan we kijken, waar is Bob vanavond? Hij staat ergens in Europa. En aan jou de schone taak om te raden waar die staat. Dan krijgt ze mij 3 hints deze uitzending. Binnen nu en 2 uur. En de eerste hint die klinkt als volgt. Heb je je koptelefoon op, Arjan? Even mee. Je weet het nog niet. Je hebt nog niet gekeken? Oké, dan gaat hij.
2: Dit hier is zo groot. Zo imposant. Ik ben een heel eind naar boven gegaan om dit te kunnen zien. Wel met een kabelbaan, hoor. En nu sta ik op zo'n 2800 meter. Het is hier adembenemend. En niet alleen door de ijle lucht, maar vooral toch door het uitzicht.
0: Je zou bijna denken dat hij op de Alduès staat. Maar dat zal het niet zijn vanavond. Dat lijkt me een beetje te makkelijk.
3: Maar alsnog denk ik, het kan elke berg zijn.
0: Dat zijn
3: als
0: heel
3: het
0: wat.
3: Een berg is.
0: Ja, het is een berg in Europa. Tenminste, ja, ik neem aan dat het een berg is op 2800 meter hoogte, zei hij. Ja,
3: Zwitserland, Oostenrijk, Italië, ja. Frankrijk, ja. Het staat er vol mee.
0: Ja, zeker. Nou, leuk. Ik bedoel, ga maar eens puzzelen. Waar zou dit kunnen zijn? En als je een idee hebt, dan mag je dat appen naar de NPO Luister-app. En als je antwoord goed is, ga je in die rode hoge hoed. En we willen graag dat die aan het einde van de avond weer helemaal vol zit. En dan gaan we daar een winnaar uit trekken. Dus, denk jij te weten waar Bob staat? Laat het maar weten via de NPO Luister-app.
4: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
4: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

0: achter de klap.
1: Yeah, Gregory Porter samen met Anita Wilson. En twee nummers, je hoorde ze, herkende je ze allebei. Go Tell It on the Mountain. En daarna hoorde je Ain't No Mountain High Enough. En die Gregory Porter, he is on his way to Holland. 29 juni staat hij in het Olympisch Stadion. En samen met het Metropoolorkest maakt hij er een geweldige avond van. Die openingsmaat, ta-ta-ta-ta, het zijn niet alleen de bekendste klassieke noten ooit, maar ze worden ook gezien als de moeder aller riffs, in zowel de klassieke muziek als in de popmuziek. Je hoeft het echt maar één keer te horen en je vergeet het echt nooit meer. In de Tweede Wereldoorlog werden die beginnoten van de Vijfde Symfonie van Beethoven, want daar gaat het over, door de zenders van de BBC gebruikt als herkenningsmelodie. Ta-ta-ta-ta is kort, kort, lang. En in de Morsecode staat dat voor de letter V. En de V is dan weer het symbool voor het V-teken van victory en van vrede. Beethoven was 38 jaar toen hij deze Vijfde Symfonie schreef. En hij leed enorm onder het feit dat hij steeds dover werd. Uiteindelijk zou hij helemaal stokdoof worden. En over die eerste vier noten, ta-ta-ta-ta, zou hij zelf gezegd hebben: zo klopt het noodlot aan de deur. En vandaar dat die vier noten de naam het noodlotsmotief hebben. Verschillende artiesten gingen met Beethovens muziek aan de haal. Zo is er de disco-uitvoering A Fifth of Beethoven door Walter Murphy en de Big Apple Band. En als je ooit de film Saturday Night Fever hebt gezien met John Travolta, en wie heeft hem niet gezien, dan weet je dat die uitvoering te horen is in die film.

lekker. Ik zie John Travolta zo over die discovloer lopen. Nou, de Nederlandse popgroep Exception die werd ook geïnspireerd door Beethoven. Rick van der Linden, hij was het brein achter Exception. En hij bepaalde mede de mix van rock en klassiek waarmee de band grote successen behaalde. Je kent ze vast nog wel. Air van Bach, Adagio van Albinoli en Peace Planet, ook gebaseerd op muziek van Bach. Maar alhoewel het stuk voor stuk hits werden voor Exception, werd het succes van de vijfde van Beethoven nooit meer overtroffen. Ta-da-da-da.

Zometeen gaat de avond van 5 douche aan, spelen we Shower Power en Bob heeft een tweede hint. Er komen al heel veel inzendingen binnen, maar er zit nog geen goede bij, mensen. Dus gaan we het zo over hebben. Misschien dat we iets extra's kunnen doen, maar misschien ook niet. Dat hoor je zo na het nieuws van 9 uur.

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: In het voetbal zijn er momenten
5: Bergkamp 2-1
4: die impact maken.
6: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
4: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Hoop du Zes heeft ruim €25 miljoen opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Hoop du Zes om geld op te halen voor het goede doel. Hoop du Zes bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim €245 miljoen opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
13: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
12: De Poolse tennister Maja Gwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Snyder. De 24-jarige Gwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andreeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Luistert naar de avond van 5. Tot 11 uur zijn Arjan en ik hier en houden we jouw gezelschap. Met de allerlekkerste muziek. Zometeen gaat de douche aan voor Shower Power. En diezelfde Bob, de stem van Railway, die heeft zo een tweede hint over de plek waar die staat. En het is apart, er komen heel veel antwoorden binnen.
1: Heel veel.
0: Maar nog geen goeie. Maar waar halen de mensen het vandaan? Ik vind het zo knap.
1: Ik zei Zwitserland,
0: Oostenrijk, Frankrijk, Italië.
1: Het staat er vol mee, maar het lijkt wel alsof bijna elke top ook binnenkomt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Echt alle landen komen binnen van die je nu net noemt.
1: Behalve de goede.
0: Het goede land is al wel genoemd, maar nog niet de goede plek in dat land. Maar goed, dat kan ook bijna nog niet. Hè? Mensen die googelen op 2800 meter... Welke berg is 2800 meter? De mooiste creaties komen binnen.
1: Ja, maar laten we zeggen, Bob, hè, dat is de stem van Railway. En Railway is er ook vast dicht in de buurt geweest. Heel dicht in de buurt geweest.
0: Ik wist dat jij dat ging doen.
1: Dus dat zegt ook iets over de bereikbaarheid.
0: Een extra hintje van jouw kant. Oké, nou, dit was hem, mensen. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. De extra hint van Arjan. En als jij denkt te weten waar die staat, mag je dat appen de hele uitzending door. Tot 10:30, want dan trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed. En zometeen krijg je hint nummer 2. Zometeen pak ik ook weer een trein. Dit keer is het de nachttrein naar Georgia. Maar eerst een muzikale oproep om toch vooral optimistisch te blijven. En te blijven geloven dat het altijd goed komt, ook in onzekere tijden. Het nummer komt uit 1983 en dat gold toen, maar dat geldt ook zeker altijd nog vandaag de dag in 2026.

0: and the Pips. Midnight Train to Georgia, alsof hij zelf in de trein zat. Prachtig nummer.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, de avond van 5 douches ondertussen aangegaan. En daar wordt naar hartelust onder gezongen. En wat wordt er nou gezongen? Dat is aan jou om te raden. Ik wil de titel en de uitvoerende van je weten van dit fragment.
2: Life to the same song again.
0: Ja, oeh. Ik zou door willen zingen, maar dat deed ik gisteren ook. En dan maak ik hem wel heel erg makkelijk. Ga ik niet doen. Ik laat hem misschien zo meteen nog even één keer horen. Maar als jij nu al kunt herkennen welk liedje dit is, en ik wil de titel en de uitvoerende van je weten, dan mag je bellen 0800 30555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. Als jij weet wie dit zingt en hoe het nummer heet.
2: Life to be saving so gay.
0: Nou, ik zou zeggen, laat maar weten.

0: Mark Knopfler kreeg het idee voor dit nummer toen hij een vrouwelijke schrijfster op tv zag. En dan denk ik, ja, nou en wat is daar nou bijzonder aan? Er zijn zoveel ontzettend goede vrouwelijke schrijvers. Maar ja, het was natuurlijk wel 1979.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Er wordt naar hartelust gezongen, er wordt naar hartelust geappt en naar hartelust gebeld. En ik heb Peter aan de telefoon. Goedenavond, Peter.
2: Goedenavond.
0: Dag, goedenavond. Uit Anne zie ik. En waar moet ik dat zoeken precies?
2: Onder Groningen, Zuidlaren en dan Anne.
0: Ah ja, nou dan heb ik hem helemaal helder. Hey, en heb je het een beetje droog kunnen houden vandaag? Of is het ook flink tekeer gegaan
2: bij
0: jullie?
2: Nee, behoorlijk tekeer. Best wel.
0: Ja? Ook van die valwinden en omgebaaide wonen?
2: Nee, dat valt reuze mee. Oh, gelukkig. Het was hard regen, maar verder niet zo. Geen gekke dingen.
0: Nou, gelukkig. Hey, nu zit je lekker naar de radio te luisteren. Een beetje aan het genieten van alle muziek, denk ik zomaar, als die langskomt.
2: Ja, ik heb net een documentaire op tv gekeken over muziek. En ik zet hem net af en ik zet de radio
0: aan. Nou, wat goed. En wat voor muziek ging het over, die documentaire?
2: Dat was over Lainey Wilson. Een country zangeres.
0: Oh, leuk. Mooi. Dus daar ben je ook wel een beetje fan. Je hebt volgens mij een brede muzieksmaak, of niet?
2: Brede muzieksmaak. Ja. Dat klopt inderdaad.
0: Nou, dan zit je helemaal goed bij NPO Radio 5. Want we draaien echt allerlei decennia en allerlei soorten muziek. Dus heerlijk. Nou, fijn dat je zit te luisteren, Peter. En vertel eens, wie dacht jij te horen? Welk nummer?
2: Ik dacht Why Do Fools Fall in Love. Dat kan natuurlijk Frankie Lyman zijn of Diana Ross.
0: Ja, precies. Want Frankie is het origineel, hè, 1956. En 81 heeft Diana Ross met de Beach Boys hebben hem ook nog gecoverd. En er zijn nog wel meer covers van. Maar je hebt het helemaal. Ja hoor. En jij was het meest compleet met je antwoord. En jij noemde ze allebei inderdaad. Want ik heb de versie van Diana Ross klaarstaan. Maar het origineel is inderdaad van Frankie. Dus goed gedaan, Peter. Misschien naast muziekliefhebber ben je misschien ook wel muziekkenner, of niet?
2: Wat ik zeg, ik heb een hele brede muzieksmaak. Ja. Veel Elvis, veel jaren 50, 60, 70, 80.
0: Oh, heerlijk.
2: Eigenlijk alles nog.
0: Hey, binnenkort hebben we weer de week van de jaren 70, hè? De Evergreen Week van de jaren 70. Die komt er weer aan. Na volgende week. Dus dat wordt weer een week lang genieten van alles van de jaren 70.
2: Absoluut.
0: Hey, hoop dat je er dan ook bij bent. Ondertussen krijg jij van ons die vliesdeken van de avond van 5 toegestuurd. Dus
2: super, dank je wel.
0: Gefeliciteerd ermee. We gaan je gegevens, die hebben we al. Dus ik ga jou een hele fijne avond wensen. En we gaan genieten van Diana Ross. Hier is die. Why Do Fools Fall in Love? Dag Peter.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Het was 8 mei, vrijdagavond laat. Peters telefoon was leeg en hij kon daardoor de bus niet betalen. Maar daar was Noddy, een jaar of 20, Afrikaans uiterlijk. Hij werkte in Hoorn en ging naar Middenmeer. Hij betaalde zomaar. Wie herkent deze Noddy?
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.

0: Iedereen geeft een groot feest als hij of zij 65 wordt. Maar als je René Vroger bent, dan doe je die dingen net even wat anders. Hij zegt, ik heb altijd gezegd dat ik mijn 65ste levensjaar op een bijzondere manier wil vieren. Terugkijken daarover. En vooruitkijken, zegt hij, liet René eerder weten. Gewoon lekkere muziek maken met de generatie van nu. En dat is dan in dit geval met Waylon.
1: Waar is Bob?
0: Ja, Nienke appt erover naar de NPO Luister-app. Wauw, wat een leuke combinatie, Waylon en René Vroger. En ze vindt het ook nog eens een fantastisch gelukte plaat. Nou, fijn. We aim to please, Nienke. Ondertussen is het tijd voor de tweede hint. En die is hard nodig, Arjan, want er is nog geen goed antwoord binnengekomen.
2: Enkele. Het regent inzendingen. Ja. Geen goede.
0: Het regent antwoorden, maar geen goede. Nou, eens kijken of deze hint helpt. Hier komt-ie.
3: Onder en voor mij een gigantische slang van sneeuw en ijs die zich kilometers door het dal slingert. Hier, hoog in de bergen, komen eerst drie kleinere ijsstromen samen die dan weer deze langzaam naar beneden stromende massa vormen.
0: Nou, het is toch wel weer een goede tweede hint. Ja. Is er iets meer duidelijk geworden?
2: Dit moet wel wat meer richting geven, denk ik.
0: Ja. Ik ben benieuwd of de goede antwoorden nu binnen gaan komen. Als je denkt te weten waar die staat, laat het maar weten via de NPO Luister-app. En vast even een amuse voor die Evergreen Week van de jaren 70. Hier zijn ze, de Carpenters. En Yesterday...

0: to me. Good news, bad news, Laurie Spee hoorde je. Het goede nieuws hier is dat de goede antwoorden binnenstromen. En dat is altijd fijn. Die rode hoge hoed die vult zich gestaag met goede antwoorden voor Waar is Bob? Hebben ze wel een tijd lang weggegeven bij spelletjes. Je weet wel, van die leuke puzzels. En luisteraars, die appen ons regelmatig dat ze lekker zitten te puzzelen tijdens het radio luisteren. En een beetje puzzel is al gauw goed voor avonden puzzelplezier. Maar niet als je speed puzzelt. Want dat is een puzzel zo af. Nou, zelfs een speedpuzzel van 500 of 1000 stukjes. Speedpuzzelen is puzzelen op tijd. En dat kan heel snel gaan. En dit weekend staat het Nederlands kampioenschap voor de deur. De Dutch Jigsaw Nationals. Nou, Margriet Katz is fanatiek speedpuzzelaar. En ze doet dit jaar voor de tweede keer mee. Goedenavond, Margriet.
1: Hallo.
0: Dag. Nou, speeddaten, dat kende ik al wel. Maar speedpuzzelen, ik had er nog nooit van gehoord. Vertel, hoe ben je daar ooit aan begonnen?
1: Een vriendin van mij die deed het. En die zocht teammaatjes voor het NK lichtpuzzelen.
0: Ja. Hey, en wat is er zo leuk aan speedpuzzelen?
1: Ja, puzzelen, dat is sowieso heel leuk, vind ik.
0: Ja.
1: Dat heb ik altijd wel heel leuk gevonden. En het speedpuzzelen, ja, het is eigenlijk jezelf de hele tijd proberen te verbeteren. En soms in team, soms in duo.
0: Want ik associeer puzzelen ook weer met weet je hoofd leegmaken, een beetje mindful, alle tijd hebben. Maar jij zet er dus wel weer ook een tijdsdruk op. Van hij moet af binnen een bepaalde tijd. Want hoe werkt het precies met speedpuzzelen?
1: Bij een wedstrijd zoals dit weekend, er zijn duo-wedstrijden, dan ben je met z'n tweeën, een teamwedstrijd met z'n vieren en solo-wedstrijd met, solo. Iedereen krijgt dezelfde puzzel en er wordt een start zijn gegeven en dan mag je de doos openen en dan moet je zo snel mogelijk de puzzel leggen.
0: En doe jij aan alle vier of alle categorieën mee, de solo, duo en in het teamverband?
1: Vorig jaar wel. Nu heb ik solo en team doe ik mee.
0: Oké. En als dan die doos open gaat, je werkt neem ik aan met z'n vieren aan dezelfde puzzel. Heb je dan een bepaalde tactiek die je toepast?
1: We hebben allemaal een beetje een rolverdeling. We zitten altijd op dezelfde plek. De ene sorteert meer, de andere doet de randjes. De ene plaatst meer wat waar moet. En iedereen heeft zijn eigen projectjes eigenlijk.
0: Ja. En hoeveel stukjes heeft de puzzel die jullie dit weekend krijgen?
1: Solo 500 stukjes. Duo volgens mij... Vorig jaar was het 750. Dus het kan 500 of 750 zijn. En team krijgt een puzzel van 300 stukjes en eentje van 1000.
0: Hey, en hoe lang doe je daar dan over 500 stukjes zo'n solo puzzel?
1: Dat wisselt. Het ligt aan de moeilijkheid.
0: Ja.
1: Maar ik ben zelf vaak blij met een tijd onder het uur.
0: Oké.
1: Lukt soms.
0: Wat goed, man. Onder een uur.
1: Vaak, maar,
0: Ik ben deze echt avonden mee bezig. Met zo'n puzzel van 1000 stukjes. Echt supergoed.
1: Nou, 500, hè?
0: Ja, oké, 500.
1: 1000 tot...
0: Dat doen jullie dan met z'n vieren, 1000 stukjes. En hoe lang ben je dan bezig?
1: Minder dan een uur meestal.
0: Minder dan
1: bij
0: een uur.
1: Echt moeilijke wel langer dan een uur soms, maar een klein beetje langer. En echt goede teams die zijn soms binnen 40 minuten al klaar.
0: Zo, want kun je hier nou echt voor trainen of niet?
1: Ja.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Ja, je moet wel echt oefenen.
0: Gewoon elke avond puzzelen?
1: Ja.
0: En ben je nu ook aan het puzzelen as we speak?
1: Nee, maar ik heb er net eentje af.
0: Oh, en wat voor eentje was dat? Hoeveel stukjes?
1: 500 stukjes, een ronde met de oceaan, met allemaal mooie zeedieren erop.
0: Oeh, maar oceaan is ook heel veel blauw, of niet? Heel veel van één kleur?
1: Nee, dit was heel kleurrijk.
0: Ah, oké. En hoe lang heb je erover gedaan?
1: Net iets langer dan een uur.
0: Oké. Dus en je wil natuurlijk onder dat uur eindigen. Hey, nou ben ik een hele gewone huis-, tuin- en keukenpuzzelaar. Maar ik verdwaal altijd een beetje in al die stukjes. Heb jij nou nog een goede tip om een beetje geordend te gaan puzzelen?
1: Wat ik altijd doe is alles omdraaien. Ik gooi echt alles op de tafel.
0: Ja.
1: Dan draai ik alles om en sorteer ik de randjes eruit. Ligt per puzzel aan of ik met de rand begin. Soms geeft dat juist houvast. Maar als je bijvoorbeeld een rand hebt die alleen maar blauw is.
0: Ja.
1: Een soort van lijst. Dan is dat juist lastig.
0: Oké. Want ik ga altijd automatisch met de rand beginnen. Maar dat is dus niet altijd even slim.
1: Nee, ligt eraan per puzzel.
0: Ja, nou, dat is alweer een goede tip. Oké. En waar ga je komend weekend op letten?
1: Dat ligt er echt aan wat voor puzzel het is.
0: Oké, okay, ja, en dat weet je natuurlijk pas als je die doos openmaakt, hè?
1: Ja, klopt.
0: En waar hoop je op? Wat voor soort puzzel?
1: Niet al te druk. Daar ben ik niet zo goed in.
0: Geen Jan van Haasten puzzel.
1: Nou, die vind ik juist heel leuk.
0: Ja, maar die zijn toch super druk, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja, okay. Maar dat wordt deze week niet, of dit weekend niet. Want daarvoor is het NK leg puzzelen.
0: Oh, oké. Okay. Maar dus niet de drukke puzzel en wat nog meer? Waar hoop je nog meer op?
1: Ik vind illustratiepuzzels altijd wel fijn.
0: Ja.
1: Echt met lijnen getekend. Een ronde lijkt me ook heel leuk. Zoals ik vanavond heb gelegd.
0: Ja. Oh. Is dat nou extra makkelijk of extra moeilijk?
1: Het is even wennen, denk ik.
0: Ja, ja, ik ben niet gewend.
1: Het is net anders.
0: Hey, waar is het komend weekend, het NK puzzelen?
1: In Utrecht. In de Galgenwaard.
0: Oké. Okay. Nou, ik wens jou heel veel succes. En laat even weten maandag, app even naar de studio maandagavond, hoe het gegaan is. Ben ik al heel benieuwd naar, ja?
1: Dank je wel.
0: Nou, wij wensen je heel veel succes, alle luisteraars van NPO Radio 5. En ik heb het nummer Puzzle Me van Ilse de Lange klaarstaan voor je. Gewoon om je aan te moedigen. Oké, okay. Okay, dank je wel. Dag hoor.
1: Dag.

0: The Boys of Dungeon Lane. Nothing comes to mind. Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. No one can erase. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. The days we left behind. Is nu overal verkrijgbaar.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken.
10: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
9: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
9: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wilde de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Dat is het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer, lopend, fietsend of rennend, de Franse berg Alpe d'Huez. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon weer vaker te zien. En het wordt dan, net als vandaag, maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Vandaag de hele dag Alpe d'Huez. Van start tot finish. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: The Jacksons and Show You The Way To Go. En Jackie en Marlon die waren er al bij in 1977. En vorige week waren ze nog in ons land voor 3 optredens, The Jacksons. Welkom bij het laatste uur van de avond van 5. Tot 11 uur zijn Arjan en ik bij je. En hoe staat het met de inzendingen, Arjan? Zit er nog een beetje schot in?
1: Ja, het gaat nu een stuk beter.
0: Ja? Veel goede antwoorden stromen er binnen?
1: Nou, dat moeten we ook meer niet overdrijven. Maar we zijn goed onderweg.
0: Oké. En voor iedereen die dus een antwoord instuurt, hou je telefoon dan ook in de gaten. Hè? Want rond 10:30 gaan we iemand uit die rode hoge hoed trekken. En die gaan we dan bellen. En het komt meer dan eens voor dat we meerdere mensen moeten bellen op een avond. En als je Arjan chagrijnig wil krijgen, dan moet je niet opnemen s'avonds.
1: Ja, als je meedoet aan een spelletje, dan...
0: Ja, je hebt gelijk.
1: Dan moet
0: je
1: erop rekenen dat je gebeld wordt.
0: Precies. En dan niet heel wantrouwend opnemen van ja, hallo. Ja. Nee, dan is het Arjan.
1: Dat is ook vaak dat ik iemand ben die senioren kon bestelen van een bankpasje.
0: Precies.
1: Of sieraden.
0: Ja, nou heb je die naam. En zo zie je er ook wel een beetje uit, eerlijk gezegd. Maar eigenlijk van binnen ben je best wel een goed mens, hoor. Dat kunnen mensen natuurlijk niet zien aan de telefoon. Dus hou je telefoon in de gaten. En het is Arjan. Als die belt, dan zijn wij het. En wij zijn volkomen onschuldig. Zometeen dus Bob met zijn derde en laatste hint voor iedereen die nog geen idee heeft waar de goede man vanavond staat. En over 2 voor de prijs van 1 ga ik je zometeen meer vertellen. In 1983 is het nummer All Night Long een enorme hit voor Lionel Richie. Hij combineert de soul van de Commodores met de Caribische invloeden. Je hoort het al een beetje op de achtergrond. En die combinatie is een schot in de roos. Het leverde hem een enorme hit op in 1983. Hier is die, Lionel Richie en All Night Long.

my body is gone. That's how it is with me.

0: die stem van Jim Reeves. En Ineke die app naar de NPO Luister-app. Ze zegt wat heerlijk om zijn stem te horen. Die stem van Jim Reeves. Mooie herinneringen heb ik eraan aan mijn ouders. En dat is wat muziek met je doet. Het roept allerlei herinneringen op.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, het is een vertrouwd gezicht in het Nederlandse muzieklandschap. Willeke Alberti. Al vanaf jonge leeftijd raakt ze generaties met een warme stem. Met die oprechte uitstraling en met liedjes die recht uit het hart lijken te komen. En we kennen Willeke als actrice, als tv-persoonlijkheid, maar vooral als zangeres met een groot repertoire vol klassiekers. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik ga 2 nummers van de draaien en zometeen als eerste hoor je, je hoort hem al, Het Oude Huis. Maar welk nummer van Willeke Alberti kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je net als al je andere op- en aanmerkingen appen naar de NPO Luister-app. En van de ene Nederlandse artiest ga ik naar de volgende. Stikbos, Rivier van Tijd.

0: Ik kan me nog herinneren, ik zat als kind van 10 op de bank, natte haartjes, pyjama aan, en ik mocht opblijven voor het Eurovisie Songfestival in Den Haag, was het toen, 1976. En daar werd Engeland nummer 1 met dit nummer, 12 punten voor Engeland in 1976, The Brotherhood of Man.
1: Waar is Bob?
0: Ook een mooie herinnering. Ja, waar zou die staan vanavond? Er zijn al heel wat goede antwoorden binnen. Ook heel veel foute antwoorden. Dat vinden we altijd hartstikke leuk. De derde en de laatste hint, die heb je nog van mij te goed. En die klinkt als volgt.
2: Met zo'n ruim 20 kilometer lengte is dit de grootste gletsjer van de Alpen. Er is een aantal uitzichtspunten die een prachtig panorama bieden op de Concordiaplaats. De plek waar deze gletsjer ontstaat uit 3 kleinere gletsjers. Hier is het ijs maar liefst 900 meter dik.
0: Wauw, 900 meter, ongelooflijk. Maar jij zat te knikken alsof je als een wijs man zo...
3: Ja, want nu kwam het eruit. Hè. Een gletsjer is het. Mm-hmm. Een Concordiaplatz, dat is iets wat al heel vaak ingezonden is. Want het gaat om de naam van die gletsjer.
0: Oh, oké.
3: Dus met Concordiaplatz kunnen we niet.
0: Alleen is niet genoeg.
3: Nee, dat is niet genoeg.
0: De naam van de gletsjer, daar zijn we naar op zoek. En heb je nog ongeveer 5 minuten de tijd voor om dat te gaan googlen, om dat uit te vinden? En dan horen we het graag van je via de NPO Luister-app. En als je dus meespeelt, hou dan ook even je telefoon in de gaten. Want het kan het zijn dat wij je proberen te bellen.

maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Jimmy Ruffin en What Becomes of the Broken Hearted. En Martine Epp zegt even hardop meezingen. Ja, dat had ik dan wel even heel graag willen horen, Martine.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing. Waar is Bob? En ik heb Ina aan de telefoon. Goedenavond, Ina.
2: Goedenavond,
0: dag. Ina uit Erica. Leuk is dat.
2: Ja, klopt.
0: Klinkt dat leuk?
2: Ja.
0: En dat moet ik dan in Drenthe zoeken, geloof ik, hè, Erica?
2: Ja, ja. Klopt. Ja, ja.
0: Heb je daar een goede dag gehad tot nu toe?
2: Nou, ik heb gewerkt, dus kreeg niet zoveel mee ook. Hè?
0: Nee,
2: dus,
0: hè? Ja. Nee. Wat doe je voor werk, als ik vragen mag?
2: Ik ben apotheeksassistente.
0: Oh, dus je hebt medicijnen uitgedeeld.
2: Ja,
0: Dingen klaargemaakt. Ja. Ik vind het zo mooi als je dan komt en dan zegt ze, ik ga het even voor u klaarmaken. Alsof het een lekker gerecht is, met gewoon een pillen en poeders. Maar we zijn er wel super blij mee, want je helpt ons er wel mee.
2: Ja, dat is zo. Maar het vak is wel in de loop der jaren heel wat veranderd. Maar
0: ja, wat is de grootste verandering geweest?
2: Ja, eerder maakte hij zelf nog heel veel dingen. En dat is tegenwoordig allemaal kant en klaar.
0: Het wordt, wordt aangeleverd en jullie mogen het alleen zeg maar, in andere verpakkingen doen en andere doseringen.
2: Maar, zoiets. Ja. Persoonlijk vind ik het minder leuk worden. Ja. Maar ik mag nog een paar jaar als goed is.
0: Ah, oké, en dan mag je lekker uitrusten. Mag je lekker met pensioen. Nou, heb je daar al plannen voor? Denk je daar al stiekem een beetje over na?
2: Nou, nee. Van, geniet er nu ook al wel van. Dus,
0: dat is een hele goeie. Ja. Nee, niet uitstellen voor straks, maar gewoon nu al dingen doen die je heel graag zou willen doen.
2: Ja, daarom niet te klaar. Ik heb niet te klaar.
0: Nou, dat is goed om te horen, Ina. Vertel eens, waar dacht jij Bob, waar dat Bob staat vanavond? Heb je één idee?
2: Ja, de Aletschgletscher in Zwitserland.
0: En je zegt het met een zekerheid? Alsof ben je er ooit geweest, of niet?
2: Nou, niet op de Aletschgletscher, maar Zwitserland is wel een van onze favoriete vakantielanden.
0: Okay.
2: En onze zoon woont in Genève, dus we komen best wel geregeld in Zwitserland.
0: Ja, zeker. Je kent het goed. Nou, we gaan het eens even checken. Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... de Aletschgletscher in Zwitserland.
0: Ja hoor, helemaal goed, Ina.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: De waterfles van de avond van 15 komt jullie kant op. En,
2: nou, dat wordt nummer 2, want mijn man heeft een paar weken geleden een gewonnen.
0: Oh, nou, wat goed.
2: hebben we echt allebei op de eigen.
0: Ja, nou, een stickertje met je naam erop, zeg maar, of aan de onderkant, dan raak je ook niet in de war. Ja. En wanneer gaan jullie weer naar Genève, naar je zoon?
2: In september, maar in augustus gaan we eerst nog op vakantie naar Vroetingen.
0: Oh, oké, nou heerlijk. Alvast een hele fijne vakantie. En we geven even je gegevens door aan Arjan. Dan zorgen wij dat die waterfles van de avond van 5 juli kant op komt.
2: Is goed. Bedankt voor het belletje en succes met de uitzending.
0: Ja hoor, dankjewel, Ina. Tot ziens.
2: Tot ziens.

Wat een lekker nummer, even Frans Gal. Muziek. Heerlijk. Fijne plaats. En Brigitte zegt, wat een lekkere muziek weer vanavond. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik draai vanaf maandag elke avond al een track van Pink Floyd. Dat ontstond een beetje spontaan. En ik denk, van, ja, ik ga er gewoon mee door. Dus hier is hij vanavond. Brain Damage, Eclipse, Pink Floyd.

0: Piet zegt, Pink Floyd, de allermooiste muziek van de wereld. Ik ben geneigd om het met je eens te zijn, Piet. Wat is het fijn. En wat ontstond het maandagavond heel spontaan, zo'n albumtrack van Pink Floyd. En ik dacht gewoon dinsdag, doe het nog een keer. Gisteren kwam er een luisteraar met een verzoek van Pink Floyd. En vanavond was ik het weer, dus heerlijk. En ook Ignas is er heel blij mee. En zo zijn er wel meer van jullie. We houden van Pink Floyd, mensen. En juist 's avonds heb je zo'n tijd voor zo'n lekkere, lange albumtrack.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, wat maakt mij vrolijk? Heel veel maakt mij vrolijk. En af en toe ook wel muziek van Willeke Alberti. Ja, haar repertoire, dat kent heel veel klassiekers. Vaak vol herkenning, liedjes met herkenning en nostalgie, ook zeker. En ook altijd wel emotie. De traan is nooit heel ver weg bij Willeke. Ik kwam hier ook een keer tegen in de studio. Toen was ze te gast bij Helco Span in Volkspot. En het is ook gewoon zo'n leuke vrouw. Geen sterrenlures of niks, ze draaide zich om. Ik kwam de studio binnen, zei ze, hallo, ik ben Willeke. Nou ja, weet je, heel veel grote artiesten doen dat helemaal niet. Die zien je verder helemaal niet staan. Dus het is ook gewoon een hele leuke, warme vrouw. En ze bezingt het leven zoals het is. Over liefde, over herinneringen, over verlies en over geluk. En juist daardoor blijven haar liedjes ook na al die jaren ons allemaal aanspreken. En over herinneringen gesproken. Soms roept één plek een heel leven aan verhalen op. En dat gevoel dat hoor je terug in dit nummer van Willeke Alberti. Hier is die, Oude Huis. MUZIEK

keizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

Willeke Alberti en Zonder Jou. En zij bracht ons aan het einde van deze avond van vijf. Want dit was hem alweer voor vanavond. Wat een mooie, mooie aflevering van de avond van vijf. Dat prachtige begin met Bert Kranenbarg, die het bedrag bekend maakte. Meer dan 25 miljoen. Geweldig, dat bedrag. En ik denk dat ze allemaal op één oortje liggen nu. Of ze zijn nog dik aan het feesten. Dat kan ook natuurlijk, om het te vieren. Morgenavond is er weer een avond van vijf. Dan zit Jeroen hier. En dan is Bob weer. Die gaat op pad. En heel veel andere mooie dingen. De muziek is ook morgen weer geweldig. En kun je nu nog niet genoeg krijgen van die muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nog gaat werken vannacht of je gaat zo lekker slapen, Arjan en ik, wij wensen jou een fijne en een rustige en een welverdiende nachtrust toe. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld, waar je ook woont en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. Ergens is die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Want één ding is zeker, je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, mam?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: De hete zomer, crayonrolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
16: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
15: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
17: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Revolut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Maar vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt. Maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is per direct opgestapt naar aanleiding van de onthulling over oud-directeur Donald Pols. Dinsdag werd duidelijk dat hij in zijn studententijd actief was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist dat al sinds 2015. Medewerkers en directie waren niet op de hoogte. Pols had maandag zijn eerste werkdag bij staalfabrikant Tata Steel. Een dag later werd hij ontslagen toen zijn verleden aan het licht kwam. Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat. Daarbij worden bezoekers aan de buitengrens van de EU gecontroleerd. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht meer buien. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: In het voetbal zijn er momenten...
4: Bergkamp 2-1!
3: ...die impact maken.
5: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
4: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
3: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
4: Malen, ja! Ho, ho, ho.
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen?

0: Toei heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op toei.nl, in de Toei-app of bij je reisadviseur. Toei. Live happy.
1: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Middernacht, het begin van vrijdag 5 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een ANWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het Nederlands elftal verloor woensdag met 0-1 van Algerije en vertrok de afgelopen dag naar New York. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen bijgebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners ervan overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd. Als ouderen doorstromen, komt hun gezinswoning sneller vrij voor een jong gezin. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland